0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur, een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijns. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
4: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
3: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
5: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... Ja, zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
3: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is gisteravond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt. Er zaten in totaal zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Volgens de Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is erin geslaagd om een clandestine versie te drukken in 1943, waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verzetsverhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen. In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht zo voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Toch heeft de ploeg nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest, zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Het weer nog, het is droog vannacht met opklaringen en ook hier en daar kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. De dag begint straks grijs met nevel of mist en mogelijk ook wat motregen. Maar later krijgen we dan toch ook zon en wolken en blijft het dan voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en temperaturen tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die er nu circuleert. En het is ook bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen gemeld van ebola. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat gebeurde vanaf de oostkust en ze zouden zo'n 250 kilometer hebben afgelegd volgens het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea roept Noord-Korea op om onmiddellijk te stoppen met die lanceringen. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee afvuurt. Begin augustus voerde Noord-Korea ook al ballistische raketproeven uit. Op de US Open tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Op dit moment spelen Ben Shelton en Francis Tiafoe een halve finale. Tiafoe won de eerste set, Shelton de tweede en de derde. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning en met de punten.
1: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Droog met opklaringen, maar wel kans op nevel en mist. En minimaal rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met ook nog wat nevel of mist. En hier en daar ook wat motregen. Maar later wordt het droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag wat minder, dan zwaar bewolkt met regen en buien. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

nieuws met Matthijs Bijnens. In Parijs is het brein achter de gewelddadige homejacking bij voormalig PSG-doelman Donnarumma veroordeeld tot 9 jaar cel. Bij die homejacking in 2023 in de Franse hoofdstad werden Donnarumma en zijn vriendin gegijzeld en mishandeld. De man die verantwoordelijk was voor die homejacking zat toen in de cel en had alles van daaruit georganiseerd. Een van de mededaders kreeg 5 jaar cel. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000 bevestigde gevallen. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen van ebola. En op de US Open tennis hebben Ben Shelton en Francis Tiafoe daarnet een halve finale gespeeld. Die werd gewonnen door Ben Shelton. Hij won 3 sets. Tiafoe kon 1 set binnenhalen. Enkel de eerste set. Eerder plaatste ook de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Het weer nog vanochtend droog met opklaringen. Kans op nevel en mist tegen de ochtend en minima rond 12 graden de komende uren. De dag begint dan ook grijs met nog wat nevel of mist en dan mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan wel droog weer met zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en dan tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

mission of the

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Lieve vroege vrienden, ik ben zo blij, want het is weer weekend. En dat blijft toch het leukste deel van de week, als je het mij vraagt.
2: Elke dag, telk voor twee.
1: We gaan dat zo meteen goed beginnen, maar eerst het nieuws.
3: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar nu is er net vaak een overaanbod aan elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, gebruikt ze om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
4: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
3: Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen die belangrijk zijn voor het bestuiven van fruitbomen. Maar ook wespen waren er minder. Heel wat mensen vinden wespen hinderlijk. Maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
5: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet. Want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
3: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of de admiraalvlinder. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
6: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
3: En tennis op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in de halve finale in 4 sets. Eerder plaatste de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2, wat een weekend.
1: Sharon Slegers. Ah, goedemorgen daar. Nog heel even uittrekken en van de koffie slurpen. En dan mag die zaterdag beginnen hoor, wat mij betreft.

0: Het is misschien ook een beetje gek dat je zo vroeg al wakker bent op een zaterdagochtend. Maar langs de andere kant ben je ook wel een gelukszak. Want laat ons eerlijk zijn, het is het gewoonste moment van de dag. De wereld wordt wakker en jij ook met Seal en Crazy. En ook nu met Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

0: Jammer genoeg geen zomerhit voor deze twee. Maar wel gewoon een dikke hit. Met tranen van goud. Ja, hallo eens daar. Zeg eens, heb jij lekker geslapen? Ik mag hopen van wel. Het is vandaag zaterdag 12 september. En het is misschien niet alleen nog een klein beetje mistig in je hoofd, maar ook buiten. Want op veel plekken hangt er mist, maar die trekt straks weg. Dat is het goede nieuws. Het wordt een mooie zonnige dag. 21 graden. En ik kan nu al verklappen dat er een extra zonnestraaltje boven Turnhout hangt. Want op de kunstencampus van Turnova zijn onze Radio 2 Weekwatchers vandaag. Die ontbijten daar. En de Weekwatcher van dienst, die is ook al wakker.
1: Dag Sharon, van Bonen hier. Zeg, ik ben onderweg naar Turnhout voor Radio 2, de Weekwatchers. Gelukkig is niet te ver en stond aan een wekker niet te vroeg. Amai, tot straks. Salukes.
0: Geweldig toch dat campus. Radio 2. Tweeën. Ik kan dat niet, maar goed. Zet dan maar een thermos koffie klaar daar in Turnhout. En nu maar hopen dat onze Ruben niet is blijven hangen in het café van Mark Uiterhoeven. Dat zou ook kunnen. En anders, ja, dan hoor je het straks, hè, vanaf 8 uur op je radio en op VRT Canvas.

0: 17 minuten over 6 intussen. Hele goede morgen. Als je nog maar lekker net wakker wordt, rek je even lekker uit. Wakker worden met Billy Joel en We Didn't Start a Fire, die ontkent dus alles.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Radio 2. Radio 2.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Zoals mama zegt dat ook altijd als ik vertrek. Rijd voorzichtig, hè, Sharonneke, zegt ze dan. Zo schattig. Radio 2. Ja, ik weet het, hè. Het weekend dat is nog maar net begonnen, maar ik kijk toch al graag een beetje vooruit naar een ander weekend, naar het eerste weekend van oktober. Dat is het weekend van de klant. En ja, je weet dat of je weet dat niet, maar bij Radio 2 hebben wij hier dan intussen de traditie om zelf ook mee te gaan helpen in een winkel. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Vorig jaar bijvoorbeeld, dan ging ik helpen in een supermarkt aan de kassa. Dat was op zijn minst gezegd bijzonder. Een leerervaring. Maar ook dit jaar kom ik met veel plezier helpen. En ik dacht, ja, zo in het weekend. Ik zit hier 's ochtends altijd. En het weekend van de klant, ja, dan is het misschien wel tof om zo eens bij een bakker terecht te komen. Of op een kraam op de markt of zo. Ik weet niet, een kippenkraam of groente en fruit of weet ik veel wat. Zo, lijkt mij allemaal heel plezant. Dus ben je aan het luisteren en heb je een bakkerij of een kraam op de markt of weet ik veel wat. Je mag ook wijzen naar andere mensen. Laat het dan even weten, hè. Ja, ja. Schrijf je in op VRT Max bij Radio 2. Daar kan je kiezen welke DJ je graag wil dat weekend van de klant in jouw zaak

0: met heel verlangen naar. Het is al van 1997 geleden, dit nummer. De tijd gaat snel. Mama's jasje en als de dag van toen. Ja, onze Radio 2 Topsong daarentegen, die ruikt altijd nog een klein beetje naar het nieuw. En dat komt omdat die net uit de verpakking komt. Want elke week hoor je hier de Radio 2 Topsong. Dat is het nummer waarvan we vinden dat je hem absoluut gehoord moet hebben. En deze week is dat Linne de Douw en Schaduw van Jezelf.
1: Dit is deze week de Radio 2.

0: Ze is amper 24 jaar, maar bakken vol talent. Hè, deze Linne de Douw en Schaduw van Jezelf.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen een klassieker uit de jaren 80 die zo fout is dat hij weer goed wordt.
3: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Via die subsidies stimuleerde de Vlaamse overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Van die patiënten zijn er al meer dan 3300 overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. En sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden vandaag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ik heb niet gelogen, hè? Een klassieker zo fout dat hij weer goed wordt. En die videoclip die zal ook altijd bijblijven, denk ik. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Vanochtend toen ik buiten kwam, heel veel mist. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Maar het komt allemaal goed, hoor. Er zit verbetering aan te komen. Radio 2. Je moet ervan profiteren, want vandaag wordt absoluut de beste dag van het weekend. Nu is het op de meeste plaatsen nog mistig, maar daar komt verandering in. Straks veel zon en je mag je trui ook thuis laten, want het wordt 22 graden. Niet te klagen. Dus zullen we maar eens plannen maken om erop uit te trekken vandaag?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wil je eens zien hoe spectaculair klassieke muziek kan zijn? Wel, ga dan naar Odegand in Gent vandaag. Overal in de stad is er muziek te horen, maar er is ook heel veel te beleven. Vanaf 11 uur wisselen twee huisgevels van plek. Eén in het centrum en één in de wijk Brugsepoort. Je kunt ze zien bewegen door de stad. Dat wordt absoluut de moeite. En achteraf kun je het spontaanste orkest van het land aan het werk zien. Dat wordt heel plezant.

0: en Atlas. Ik hoop dat ik je daarnet een beetje op idee gebracht heb om iets leuks te gaan doen vandaag. Straks, dan doen wij trouwens weer de weekendcheck. Dus doe mij een plezier en denk al eens na over de drie woorden die jouw weekend beschrijven. En stuur ze me door bij Radio 2 op VRT Max.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Radio 2. Radio 2.

Geweldige muziek, hè? Survivor en Eye of the Tiger. En zometeen krijg je nog een inspirerend verhaal van een vrouw met een groot hart. En voor dat hart is ze heel dankbaar, want ze had hier evengoed niet meer kunnen zijn. Dat hoor je binnen een minuut of vier.

0: Dat is goed wakker worden, hè. Greta Jans vindt dat ook uit Merchtem. Ze stuurt een berichtje via VRT Max. Ze zegt bedankt voor de mooie muziek op onze reis naar huis vanuit het zonnige Zuid-Frankrijk. Met veel plezier, hoor. Dr. Alban en It's My Life. Het zou ook de powersong kunnen zijn van ja, zowat iedereen die meedoet aan de Belgian Transplant 2 Games dit weekend. De wat? Ah wel. Dat gaat allemaal door bij Sport Vlaanderen in Herentals. En de bedoeling is eigenlijk om mensen die ooit een orgaan hebben laten transplanteren, om die samen te brengen en te laten sporten. Goelemees uit Mazeik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij jou is dat goed gelukt, want in welke disciplines doe jij allemaal mee, Goele?
1: Ik ga oververdeelde van vandaag en morgen meedoen met 5 kilometer lopen. Ik ga spelwandelen doen. Ik ga speerwerpen, kogels stoten en nog een initiatie pikkelbal.
0: Amai. Ja, dat zijn een heleboel sporten in ieder geval. Ja, dat is de moeite. En vooral, dat is allemaal dankzij het nieuwe hart dat jij gekregen hebt. Dat is nu dik 15 jaar geleden. Hoe kwam het dat je dat nodig had?
1: Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. En ze hebben mij dat zo lang mogelijk getrokken, noem ik dat.
0: Ja.
1: Met operaties, met medicatie. En dan uiteindelijk ben ik terechtgekomen in hartfalen. Dan werd dat vrij snel terminaal hartfalen. En dan is de trein vertrokken.
0: Ja, oh, dat moet een gigantisch avontuur. Dat klinkt misschien te positief, maar toch een rit geweest zijn. En voor jou was sporten dus eigenlijk uit een boze dan lang.
1: Ik heb eigenlijk altijd mogen bewegen, mogen sporten, maar competitie werd zeer, zeer sterk afgeraden, omdat je dan te hard zou opgaan in dat moment.
0: Ja, en hoe voelt het om dat nu allemaal wel te kunnen dan?
1: Ik zeg altijd, dat is met geen geld van de wereld te betalen, maar ik heb daar ook aan moeten gewoon worden van hoe ver dat je kunt terugkomen als mens. Wat is nu allemaal mogelijk, wat was vroeger niet mogelijk?
0: Ja.
1: Zo hard mogelijk probeer daarvan te genieten, van te leven.
0: Ja, dat snap ik. Nu is er heel veel mogelijk. En daar profiteer je duidelijk ook van als ik hoor wat je allemaal gaat doen dit weekend. Hoe is het om daar samen met anderen te sporten die ja, toch een gelijkaardig parcours hebben, maar misschien toch ook niet helemaal? Hoe is dat om daar samen te zijn?
1: Ik vind dat behoort tot de heerlijkste weekends van het jaar voor mij.
0: Ja?
1: Samenkomen met andere getransplanteerden. Wij sporten hier. We hebben gisteravond lekker gegeten. Wij babbelen. Ik vind dat enorm. Zowel fysiek als mentaal doet dat deugd. Dat is een soort van verbinding wat wij voelen onder elkaar.
0: Ja, dat kan ik me wel enigszins inbeelden. Ja. En dan volgend jaar, als we al een beetje vooruitkijken, Goele, dan zijn het de World Transplant Games in Leuven. Ga je daar ook aan meedoen?
1: Daar, als de gezondheid het zo houdt, ga ik daar heel, heel graag aan meedoen.
0: Ja.
1: In 2023 ben ik daar bijvoorbeeld voor naar Australië geweest. Vorig jaar was dat dan in Dresden, in Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is, ik noem dat altijd de wereldspelen of zo, Europese spelen of Belgische spelen. Dat is voor mij het weekend of de week van het jaar.
0: Ja.
1: Samenkomen met mensen die zo'n rugzakje hebben, dat is fantastisch.
0: Ja, wat mooi om te horen. En ik hoor ook dat je alle kansen grijpt die je maar kan grijpen. Leef alsof het je laatste dag is, heeft er ooit een bekende zanger gezongen. Veel plezier daar vandaag in Herentals, zou ik zeggen. Goele en aan al de rest hoor ook. En laat dat hart maar pompen, hè.
1: Dankjewel.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon's Legers.

0: de fantastische Robert Smith. En The Cure. En Friday, I'm in love.
1: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Zeg, neem al even de app van VRT Max erbij en ga naar Radio 2. Want zometeen doen jij en ik samen de weekendcheck.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: Maar eerst even luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in deze gekke wereld.
7: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
8: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
7: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 8:15. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
9: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
7: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten, maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
10: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar, het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
7: Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun groepswedstrijd of in hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 2, wat een weekend.
12: Sharon Slee.

0: Ah, dankzij Whitney Houston. Dansend naar het ontbijt. I wanna dance with somebody. Ja, hele goedemorgen. Het is een beetje een bijzondere dag. De kans is groot dat je dat niet weet hoor, maar het is Wereld EHBO-dag. De eerste hulp bij ongevallen dag. Ja, en dat gaat dan natuurlijk van zoiets simpel als een bond verzorgen tot reanimeren als dat nodig is. Ik heb dat dus nog nooit moeten doen. Ik ben daar vooral duidelijkheid blij om hoor, want ja, ik vraag mij wel af als dat nu ooit zover is dat ik in die situatie terechtkom. Wat doe ik dan? Hoe zou ik dan reageren? Ga ik dan helemaal freezen, zo verlammen? Of ga ik toch doen wat er moet gedaan worden? Ja, het is wel heel belangrijk natuurlijk, hè, want het kan levens redden. Je kan daar trouwens een opleiding voor volgen bij het Rode Kruis. Helemaal gratis en voor niks. Voor zo'n een EHBO-cursus hoef je niks te betalen. En straks iets voor 8 uur bel ik je met een man van het Rode Kruis die eigenlijk alles van de eerste hulp weet. En dan mag jij mij eindelijk eens vertellen op welk nummer wij nu moeten reanimeren als het ooit zover is. Want dat is blijkbaar al niet meer de Bee Gees en Stayin' Alive, dus ik weet het niet meer.
1: Radio 2

Vorige week was hij hier op bezoek bij Kim de Brie in Radio 2. Oh la la, deze Stan van Samang. Want hij gaat weer toeren. Ja, ja, ja. Dat gaat ook weer heel bijzonder worden, denk ik. Ja, hele goedemorgen allemaal. Vrienden van de vroege ochtend, het is zaterdag. Jawel, en dat wil zeggen dat wij zo meteen weer de weekendcheck gaan doen. Ben ik heel benieuwd? Laat mij eens weten wat het weekend voor jou brengt. Je mag dat doen door naar VRT Max te gaan, naar Radio 2 en mij een bericht te sturen met daarin de drie woorden die jouw weekend beschrijven. Ik zal een voorbeeldje geven. Bij mij zou dat dit weekend bijvoorbeeld zijn vroeg, barvrouw en Weerman Bram. Oké, dat zijn eigenlijk vier woorden. Maar goed. Want ik mag dit weekend weer vroeg met jou opstaan. Maar je vindt mij ook achter de bar op de Grote Markt in de Aarschot. Want Weerman Bram die organiseert daar een heel evenement. Je hebt er misschien al wel van gehoord op Radio 2. De Berg op tegen kanker om geld in te zamelen voor Kom op tegen kanker. En ik tap daar graag jouw pintje voor het goede doel dit weekend. Dus dat zijn mijn drie woorden voor de weekendcheck. Maar dan ben ik natuurlijk benieuwd. Ja, wat zijn die van jou? Laat het mij even weten bij Radio 2 op 14 Max. Zou ik heel lief vinden.

0: Er komen hier soms binnen dingen binnen, waardoor ik wel heel nieuwsgierig ben naar wat jullie plannen zijn. Ja, laat die drie woorden voor de weekendcheck maar komen, hè. Ik lees ze heel graag. En zometeen David Henao is aan zijn mouw trekken. Want hoe zit dat met dat weer voor dit weekend?
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: Koper en toch zo goed als nieuw.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: The Spice Girls. En wie denkt er wel dat het is? Maar dan in het Engels. Who do you think you are? Amai, zoveel weekendchecks die hier binnenkomen in de Radio 2-app. Ik zou het weekend van Hugo Willaert wel hebben. Die laat weten in drie woorden: eten, drinken en genieten. Ja, daar kan je niks op tegen hebben, lijkt mij zo. En Guy Heijmans, zijn drie woorden zijn verrassing, verjaardag en Plankendaal. Allemaal zo plezant, zeg, echt waar. Ik denk, als Céline Dion haar weekendcheck zou doorsturen op VRT Max, je weet nooit, misschien doet ze dat wel, dan zouden het vermoedelijk de drie woorden comeback, spannend en Parijs zijn, want straks treedt hij voor het eerst sinds lang nog eens op in Parijs. Ja. Dan is het zover, daar hebben veel mensen naar uitgekeken. David de Heenouw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Vertel mij eens, wat is jouw favoriete Céline Dion-nummer? Heb jij zo'n favoriet nummer van haar? Of,
1: Als het over haar gaat, dan zou ik My Heart Will Go On kiezen.
0: Ja, maar... Ja.
1: Ik kan ook niet veel anders horen. Allee, ik showbiz en ik, dat gaat niet, dat weet je. Dat,
0: maar wacht, dan is dit voor alle duidelijkheid, hè?
1: Ja, dat is het, ja. Maar ze heeft waarschijnlijk nog andere fantastische nummers, maar dat is nu hetgeen wat mij onmiddellijk... Ja,
0: maar dat ga ik nu niet spelen deze ochtend, hè?
1: Nee, dat is goed.
0: Weet je wat, misschien moet ik het gewoon eens vragen. Welk nummer van Céline Dion moet ik deze ochtend nog spelen? Geef even een seintje in de Radio 2-app wat jouw favoriete Céline Dion-nummer is. En dan probeer ik dat er hier nog tussen te wringen. Maar wat het weer betreft... ik zie hier veel wolken, David. Wat is er aan de hand?
1: Mist en lage bewolking. En dat was voorspeld, dacht ik.
0: Ja.
1: Dat op veel plaatsen ging hangen. Hè. Vanochtend niet overal in het westen. Daar schijnt de zon al op veel plaatsen. De zon gaat het pleit winnen hoor. Vandaag overal. Maar dat kan wel op sommige plaatsen tot de middag of de late voormiddag duren. Maar wanneer dat lukt. En dan krijgen we een mix van zonnige perioden en wolkenvelden. Met temperaturen rond 22 graden op veel plaatsen. Misschien lokaal zelfs 23. Eerst rustig weer. Later gaat de wind wel wat aanwakkeren. Dat gaat naar een 3 Beaufort uit het zuidwesten. Aan zee zelfs 4 of misschien nipt een 5 daar. Een vrij krachtige wind aan zee in de namiddag. Met vanavond en vannacht dan eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe. Graad of 15 volgende nacht. En dan morgen, ja, in de loop van de nacht al trouwens. In het westen kan het al wat gaan regenen. En dan trekt die regenzone door. Van west naar oost. Dan wordt het opnieuw droger in de loop van de zijn namiddag of avond, wisselend tot wel vaak zwaar bewolkt morgen. Maximaal rond de graad of 20, 21. Maandag opnieuw een grijze start. Op de meeste plaatsen kan eventueel ook lokaal met mist zijn. Later opklaringen, maar ook een aantal plaatselijke buien. En ook dinsdag en woensdag en donderdag is dat het geval dat er af en toe wel wat neerslag valt onder de vorm van buien in hoofdzaak. Maar er zitten wel een aantal thermische uitschieters in. En dat is vooral maandag en dinsdag, waar we toch opnieuw naar 3, 24 graden gaan.
0: Okay.
1: Misschien de camper zelfs 25 dinsdag. En dan vanaf woensdag dan zakt het weer naar 18, 19 graden. Ongeveer de normale waarde dan voor deze tijd. Met nu en dan eens een bui die valt. Dus ja, het blijft wel een beetje lichtwisselvallig, maar er zitten wel een aantal betere momenten in. Ik denk aan vandaag en vooral deze namiddag. En ook wat de temperatuur betreft, toch maandag, dinsdag. Ook al houden we het op die dagen niet droog, kan er eventueel ook een onweer bij zitten.
0: Ja. Zeg, ondertussen stuurt Sarah Michiels It's All Coming Back To Me. Ken je dat nummer van Céline Dion?
1: Nee, maar als ik het hoor zal ik het waarschijnlijk wel kennen, maar de titel zegt mij niks.
0: Blijf dan even luisteren, het komt eraan na het nieuws zometeen.
2: Vlaanderen, vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Christopher Holle en Here to Stay. Ja, als je graag die It's All Coming Back to Me Now van Céline wil horen, blijf luisteren, hè. En zet de radio misschien ook allemaal gewoon een tikje luider, want het is een topplaat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dat is dus voor zometeen, maar eerst het nieuws.
3: 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom en op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat daarmee bespaard wordt wil de overheid gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En sport Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. En het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: geef het maar toe.
1: Je hoeft je er zeker niet voor te schamen. Je hebt ook luidkeels meegezongen. Met deze heerlijke It's All Coming Back To Me Now.
2: If I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me.
1: Goed toch, hè? Echt waar. De plannen van Céline Dion dit weekend, die kent dus iedereen, want vanavond in Parijs is het zover. Tijd voor haar grote comeback. En dan vraag ik mij af, zou die nog zenuwen hebben daarvoor? Toch is het wel een beetje spannend, laat ons eerlijk zijn.
3: Radio 2.
1: Benieuwd naar de plannen van Evie Timmerman, al weet ik al wel een klein beetje welke richting het uitgaat natuurlijk. Evie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sharon.
1: Ja, jij bent 44 jaar, jij woont in Herzelen. Nog even toch, want je gaat verhuizen. Dat is een van jouw drie woorden die je hebt doorgestuurd.
4: Dat klopt, wij zijn volop bezig, al het tweede weekend aan het verhuizen, dus...
1: Wacht even, tweede week. Ah, het is niet allemaal in één keer de dozen ingepakt en wegdoen?
4: Nee. Dat is al twee weken dat ik bezig ben. We zijn ook maar met ons twee samen aan het verhuizen. We hebben juist vorige week zaterdag wat hulp gekregen, maar voor de rest doen we alles alleen.
1: Amai, ja, dat is wel... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Evie, maar ik heb daar een bloedhekel aan verhuizen.
4: Nu momenteel ik ook.
1: Ja, dat snap ik. Het is ook zo'n moment om heel veel weg te gooien. Hè? Heb je al veel spullen de deur uitgegooid of...
4: Het valt mee.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, dan is het gewoon veel inpakken eigenlijk. Dat is ook minder plezant. Ja. Wat waren je andere twee woorden nog voor dit weekend, Evie?
4: Werken en toch proberen een beetje te genieten ook daartussen.
1: Je moet ook nog werken terwijl je bezig bent met die verhuis. Wat doe je?
4: Ja. Ik ben in het weekend nog geluidstechnieker, dus ik moet deze namiddag tot de late uurtjes nog een paar optredens verzorgen.
1: Amai.
4: Dus ja.
1: Zeg, en zijn dat dan van bands die wij kennen ofzo?
4: Nee, ik ga mee met een vaste artiest, maar dat is iemand lokaal hier van in de streek.
1: Oké, maar super tof dat hij dat doet. En toch ook nog een klein beetje proberen te genieten. Evi, dat vind ik goed.
4: Ik probeer nog een beetje te genieten, ja. Ik probeer ook nog wat te genieten van mijn laatste dagen vakantie, want ik begin terug te studeren volgende week, dus dat komt er ook allemaal nog bij.
1: Evie, maar echt waar, sorry, jij bent zo een van die mensen die 48 uur in één dag heeft. Dat kan niet anders.
4: Ik zou dat willen, maar dat is jammer genoeg niet.
1: Nee, ik snap het helemaal. Allee, dan wens ik jou daar in ieder geval heel veel succes mee. Zowel met het verhuizen, met het werken en met het genieten als met het studeren, Evie.
4: Dank je wel. Fijn weekend. Ik zal het nodig hebben, maar dankzij de goede muziek komt dat hier wel in orde.
1: Oh, dat hoor ik graag. Maak er een mooi weekend van, Evie.
4: En voor jullie ook, heel erg
3: bedankt. Het legendarische Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt.
5: Ik weet het. Mag zeggen niet.
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
7: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max.
10: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.

0: wordt 48 vandaag. David van Dijk, en hopelijk heeft hij een leuk feestje gepland, want het weer, dat zit alvast mee. Radio 2. Je moet ervan profiteren, want vandaag wordt absoluut de beste dag van het weekend. Nu is het op de meeste plaatsen nog mistig, maar daar komt verandering in. Straks veel zon en je mag je trui ook thuis laten, want het wordt 22 graden. Niet te klagen. Dus zullen we maar eens plannen maken om erop uit te trekken vandaag?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wil je eens zien hoe spectaculair klassieke muziek kan zijn? Wel, ga dan naar Odegand in Gent vandaag. Overal in de stad is er muziek te horen, maar er is ook heel veel te beleven. Vanaf 11 uur wisselen twee huisgevels van plek. Eén in het centrum en één in de wijk Brugse Poort. Je kunt ze zien bewegen door de stad. Dat wordt absoluut de moeite. En achteraf kun je het spontaanste orkest van het land aan het werk zien. Dat wordt heel plezant.

0: One Republic and Counting Stars. Hele goede morgen als je nog maar net wakker wordt. Het is vandaag 12 september, dat is Wereld EHBO-dag. Daar moeten we het over hebben. Ja, de Wereld Eerste Hulp bij Ongevallen Dag. Ik kreeg een berichtje binnen toen ik dat daar straks al vertelde van Emanuelle van Hazendonk. Die zei, wij kregen dat op school. Op een pop moesten we dat dan doen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad, maar je kan dat dus ook volgen bij het Rode Kruis. En daar wil ik toch graag even over babbelen met Rick Brabants. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij bent coördinator Eerste Hulp bij het Rode Kruis, dus jij weet daar alles van. Ja, EHBO, dat is heel veel eigenlijk, hè, toch?
1: Ja, dat is inderdaad heel veel. Hè. Dat gaat van technieken om bijvoorbeeld wondjes te verzorgen, brandwonden, iemand die een voet verstuikt. Dat zijn dingen die iedereen wel al eens meemaakt. Maar ook levensreddende technieken, zoals bijvoorbeeld een reanimatie, waarvan ik hoop dat je het nooit moet doen, maar het wel nuttig is dat je het kan, moest het voorkomen natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Dat kan je allemaal volgen, want jullie geven daar gratis opleidingen over.
1: Ja, we hebben eigenlijk vrijwilligers over gans Vlaanderen en die geven het hele jaar door opleidingen, kortere, langere opleidingen. Ik denk dat je bijna op elke dag in Vlaanderen ergens een opleiding kan vinden die door onze vrijwilligers wordt gegeven.
0: Ja, ik heb dat eens opgezocht. Vandaag bijvoorbeeld is er eentje in Essen, maandag in Zemst, dinsdag in Beveren. Inderdaad, je kan dat allemaal terugvinden op de website van het Rode Kruis. Zijn die populair? Merken jullie dat daar veel interesse voor is, voor die cursussen, die opleidingen?
1: Ja, de meeste van de opleidingen die wij inplannen, die zijn heel snel volzet of die lopen goed vol. We hebben ook een bevraging gedaan bij de Vlamingen waar we zien dat 70% van de mensen zegt van ja, ik zou eigenlijk dat wel willen kunnen en een opleiding willen volgen. Dus er is zeker heel veel interesse.
0: Het is het moment om dat misschien vandaag gewoon eens te bekijken en meteen in te plannen in je agenda, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Want het kan wel handig zijn. Ik veronderstel dat jullie toch ook vaak verhalen horen van mensen die het dan gevolgd hebben, die dan uiteindelijk er iets mee hebben kunnen doen.
1: Ja, jammer genoeg hebben sommige mensen het wel nodig. Zo een verhaal dat we onlangs gehoord hebben, dat was een cursist in een van onze opleidingen. Zij volgt reanimatie en zij komt s'avonds thuis en begint daarover te praten met haar kinderen, met haar man. Mm-hmm. En legt een beetje uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. En heel toevallig moet die dag later die man reanimeren op zijn werk. Dus eigenlijk dankzij onze opleiding en het doorgeven heeft hij het goede kunnen doen en is die persoon ook gered op dat moment.
0: Amai, maar kijk, dat straf. Die heeft het dan eigenlijk nog niet zelf gevolgd, maar dan voor misschien voor één keer is goed geluisterd naar zijn vrouw. En dat heeft dan toch opgeleverd. Wat goed. Ja, dat is fijn om te horen. Als je zo met zoiets gemakkelijks, door zoiets gemakkelijks te doen een leven kan redden, dat is alleen maar heel dankbaar, denk ik. Daar kan je alleen maar heel, heel blij om zijn. Rick, ik moet het toch vragen, want er is wat oneenigheid over, merk ik. Ik vroeg daar straks, op welk nummer moeten wij nu eigenlijk reanimeren? Is dat nog steeds dit? De Bee Gees en Stayin' Alive. Dat is wat ik altijd gehoord heb. Maar daar is er is discussie over, laat het ons zo zeggen.
1: Ja. Wel, het ritme moet liggen tussen de 100 en de 120 keer per minuut. Dus Stayin' Alive van de Bee Gees is helemaal perfect. Dat mag je nog altijd gebruiken. Hm? Maar er zijn ook heel wat alternatieven. Wat bijvoorbeeld ook heel vaak gezegd wordt, en dat is ook een tof alternatief, is 10.000 luchtballonnen van K3.
0: Ah ja. Dat is toch een beetje raar, hè, Rick, dat je dan, terwijl dat je aan het reanimeren bent, dat in je hoofd aan het zingen bent. Dat klinkt zo vrolijk, op een moment dat het allemaal zo serieus moet.
1: Ja, misschien is Stayin' Alive wel iets beter qua titel bij dit thema.
0: Ja, het is, maar ja, dat moet wel. Zijn er nog nummers die we kunnen gebruiken? Of,
1: Wel, we hebben eigenlijk op Spotify een hele playlist. Dus als je Rode Kruis reanimatiesongs zoekt, dan ga je een hele playlist vinden met nummers waar je uit kan kiezen.
0: Oké, kijk, dat wist ik niet. Voilà, we hebben weer wat bijgeleerd. Ah wel, vandaag op deze Wereld EHBO-dag misschien toch het moment om die opleiding bij het Rode Kruis een keertje in te plannen. Kan geen kwaad, denk ik. Rick, dank je wel. En maak er een fijne dag van vandaag.
1: Dankjewel. Dag.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: echte fans die weten het. Die hebben dat al lang in hun agenda staan. En waarschijnlijk ook al tickets gekocht, want op 15 oktober treedt Bryan Adams op in de AFAS Dome. Dat gaat vonken geven als je het mij vraagt. Hehe. Wat een ochtend was het alweer. Hè? Het was hier weer heel gezellig. Leuk wakker worden op deze zaterdagochtend. We hebben bijgeleerd dat je onder andere op Spotify dus een playlist vindt met reanimatieliedjes van het Rode Kruis op deze Wereld-EHBO-dag. Dus mocht je niet weten welke ritme je moet reanimeren, dan kan je daar zeker eens een keertje zoeken. En ik hoop vooral dat ze dat zo meteen niet nodig hebben in Turnhout bij de Radio 2 Weekwatchers. Ruben krijgt bezoek van Tom Bone en onze Yannick Bovy, die zal er ook bij zijn. Allee, alleen maar heel veel mensen met een goed hart. Dus wordt heel plezant, je kan het allemaal volgen hier bij Radio 2 of ook gewoon op VRT Canvas.
1: Vanavond op VRT 1.
2: En ik kwam aan mijn werk, ik zet de motor af. Maar die motor, die schoot altijd weer in gang. Die wou niet stoppen. En een beetje verder was er zo'n groentewinkel. Ik ben daar één patat gaan kopen. Ik heb die in de uitlaatbuis gepropt.
1: Op VRT 1 vertelt Urbanus zijn strafste verhalen in Urbanus van Binnen. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van Irvin Welsh's Crime. Of kijk op VRT Max naar de volledige misdaadserie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw. Wow. Ja.
12: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
13: Ja.
12: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen.

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag. Het is 8 uur, 14 nieuws met Sophie Verbrugge.
1: Remco Evenepoel lijkt klaar voor het wereldkampioenschap wielrennen. Onze landgenoot heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen in een sprint met twee heldenheid van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met het oog op het WK-wielrennen dat over 2 weken start.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen. Maar nu is er net vaak te veel elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies. Het geld dat de overheid bespaart wordt gebruikt om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
3: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
1: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met een speedlek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië in Noord-Frankrijk zitten we dan, is gisteravond een trein ontspoord. 1 wagon kantelde en daardoor gingen 4 wagons uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt en er zaten in totaal zo'n 180 passagiers in de trein. Die trein zou mogelijk iets hebben geraakt dat op de sporen lag. Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Zondag staan de kwartfinales op het programma. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
4: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Drie punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Daarna droog en in de namiddag ook zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en lokaal ook echt felle buien. Dan halen we nog 21 graden.
5: Ga van...
6: Kijk, Fille.
5: Naar...
6: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
5: Met de trein...

Vrienden en vriendinnen, hele goedemorgen. Het is zaterdag 12 september, de dag waarop je zal horen dat Tom Boonen voor de derde keer binnenkort Belgisch kampioen wordt. Hoe of wat, dat komt u straks wel te weten. Het is ook de dag waarop ons weekwatchersklennetje wordt uitgebreid. Nee, geen nieuwe zwangerschap, rustig blijven. Er is wel iemand nieuw die voortaan deel uitmaakt van onze ploeg, Jeremy Vrielink. Blik terug op de voorbije weken. Ik heb hem net al een nummer van de Del horen repeteren. Geweldig. Welkom mensen bij de weekwatchers, met een geweldige weekwatcher, Tom Boonen.

0: En mensen zal stilaan gaan denken dat ze van Turnhout afkomstig is met al haar kennis over kaartspelen. Maar nee hoor, ze is gewoon van Bilzen, Limburg, Lisa Delbo. Liefde is een kaartspel en Tom Bonen is een Kempenaar in de Kempen. Goedemorgen Tom.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Ja, het was niet ver voor jou hè, vanochtend.
1: Nee, een half uurtje rijden.
0: Gelukkig maar. We bevinden ons in de oude typistenzaal. In Turnhout van drukkerij Brepols. Vroeger zaten hier blijkbaar mensen in lange rijen naast en achter elkaar urenlang te tikken op tipmachines. Het is een prachtige locatie, vind ik persoonlijk.
1: En weet je dan wat ze schreven?
0: Geen liefdesbrieven. Dat waren stapels papieren. Moesten dossiers over getipt worden en dat soort zaken. Of weet jij er nog meer over?
1: Helemaal niet. Ah, ja. Ik kom voor de eerste keer hier toe. En ik moet zeggen, ze hebben er iets heel moois van gemaakt.
0: Ja. Ben jij een man van de administratie?
1: Heel slecht, nee.
0: Oké, dus dit was geen plaats voor jou geweest. Op het to-do-lijstje voor vanochtend stond onder meer dat je drie voorwerpen moest meebrengen. Dat vraag ik dit seizoen aan al mijn gasten. Die voorwerpen die typeren dan hun week. En jij hebt op dat vlak administratief alles in orde gebracht. Je hebt drie voorwerpen meegebracht. Beschrijf ze even voor we erover gaan praten straks.
1: Ik heb één sportartikel mee, één babyartikel mee en één natuurartikel mee.
0: Oké, ja, dat is nog een beetje cryptisch, maar dat is goed. We moeten een beetje teasen. Mensen gaan te weten komen waarom die verschillende voorwerpen meegekomen zijn vanochtend naar Turnhout. De luisteraar, die gaan we ook al wat opwarmen en jou ook wat opwarmen met een paar snelle vragen, Tom, over de voorbije week. Klokje van 1 minuut aan jou om zoveel mogelijk vragen over de week te beantwoorden. Let's go. Wat is het ongezondste dat je deze week hebt gegeten, beste vriend?
1: Gisteravond, frit met mayonaise.
0: Lekker. Aan welke huishoudelijke taak heb je het meest geërgerd?
1: De auto poetsen.
0: Deze week, hè?
1: Dat was heel veel.
0: Mm. Wanneer is je wekker deze week het vroegst gegaan?
1: 6:15.
0: Oké. Okay. Waarover hebben Wiebeke en jij deze week gediscussieerd?
1: Over niets.
0: Dat is goed. Op welk moment was je het meest ontspannen?
1: Deze morgen.
0: Deze morgen, net toen je opstond.
1: Ja.
0: Wanneer heb je deze week last gehad van uitstelgedrag?
1: Ik stel eigenlijk iedere dag wel iets uit, om eerlijk te zijn.
0: Oké, okay, dus te lang om op te noemen. Hoeveel uur heb je op de fiets gezeten deze week?
1: Niet.
0: En hoeveel uur in de auto?
1: 20 uur.
0: Waar heb je deze week heel veel geld aan uitgegeven?
1: Rallymateriaal.
0: Rallymateriaal, zoals steeds. En tot slot, hoe laat ben je gemiddeld in bed gekropen?
1: 10:30.
0: Oké, okay, ik wist niet dat je zo vroeg ging slapen.
1: Ja, ik ben een vroege slaper.
0: En een vroege opstaler. Ja, met de kippen op stok. De tijd zit erop. Dat was de week van Tom Bonen in 1 minuut. Lieve mensen, het is 8:10. Ondertussen staat er alweer iemand nieuw klaar. Ik moet tegenwoordig altijd een klein wandelingetje doen. Mensen hebben graag dat ik een paar passen zet. Ze denken aan mijn gezondheid. Jeremy Vrielink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb het daarnet al aangekondigd. Je vervoegt ons team van Weekwatchers. Ondertussen is er een piano achter mij aan het spelen. Jij weet hoe laat het is.
2: Ik weet hoe laat het is.
0: De mensen weten thuis ook hoe laat het is. Lieve mensen, in grote primeur dus. Deze man gaat voor het eerst samen met de Weekwatchers Band het nieuws overlopen op de tonen van het zeer gekende en uiterst meezingbare O, Wat een Week.
3: Macron wil een verbod op socials onder de 15. En Merz was diep geschokt winst bij de AfD te zien. Op leesniveau hebben we volgens het PISA-del weer heel slecht gescoord. En de brandweer naar de Hogeveen, want brandweer stiekem voort.

0: Voilà, voilà, alweer iets om op dat cv te zetten van Jeremy Vrielink. Oh, wat een week, het gezongen nieuwsbericht. Tom Bonen is onze weekwatcher. Als ik jou drie voorwerpen zie, dan heb ik ook de neiging om te zeggen, oh, wat een week, want je hebt het daarnet omschreven als een natuurvoorwerp, een sportartikel en een babyartikel. Dat waren de drie dingen die je meegebracht hebt.
1: Klopt, ja.
0: Oké. Ik stel voor dat we misschien met het sportartikel beginnen.
1: Dat is goed, ik zal het nemen.
0: Zeker, doe maar. We weten natuurlijk ondertussen dat je nog altijd zeer actief bent. Niet meer in de wielersport natuurlijk, maar wel in de rallysport. En ik heb inderdaad de indruk dat het daarover gaat. Het is de helm. Maar die heeft dus blijkbaar iets met jouw week te maken.
1: Ja, ik heb vorig weekend in Roeselaren de, weet ik veel, vijfde, zesde manche van het BK gewonnen. En ik sta nu ook effectief volledig aan de leiding in het Belgisch kampioenschap. Ja. Bali.
0: Je bent vast van plan van Belgisch kampioen te worden.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nog twee races?
1: Ik geef niet af. Dus het zijn het fiet over twee weken en dan nog de rally van Spa eind november.
0: Oké. Okay. En dan zou het ondertussen alweer een jaar of 15 bijna geleden zijn dat je nog eens Belgisch kampioen bent geworden.
1: 2012 in Geel. Dat was mijn laatste Belgisch kampioenschapstitel.
0: Dus dat is toch wel een moment waar je fier op mag zijn.
1: Ik ben er heel fier op. Ik heb vorig jaar eigenlijk besloten om een eigen structuur op te richten. Dus is met een eigen auto, eigen mensen, alles zelf op poten gezet. En dit jaar plukken we daar de vruchten van.
0: Oh ja, het is veel meer dan rijden alleen.
1: Ja, het is alles runnen. Het is eigenlijk een dagtaak.
0: Ja, zelfs je auto moet je zelf nog poetsen.
1: Ik ga die regelmatig zelf poetsen. Ik doe dat niet altijd, maar ik doe dat wel regelmatig zelf. Ook omdat je dan veel sneller dingen tegenkomt die dat je misschien anders niet ziet als je met ze omhoog staat. En, ik heb er veel eer aan. En ik denk, het is een sport zoals wielrennen. Je moet die ademen, je moet die zijn, je moet dat worden. Anders gaat dat niet. Het is allesomvattend.
0: Ja, wat ik niet wist, is dat die wagen waar je nu mee rijdt, dat is ooit gewoon een auto van een mens geweest.
1: Ja, dat is
0: die je bent gaan opkopen.
1: Geweest.
0: Ja, dat is een familiewagen eigenlijk geweest.
1: Ja, gepakt in de basis een BMW E30 van 86 of 83. En dat zijn we beginnen bouwen. Hebben we daar een groep A van gemaakt, noemt dat. Dus dat is eigenlijk een reglementering van toen in een tijd. En die moet helemaal voldoen aan de reglementering van de groep A-classificatie van de jaren 80. En die hebben we zelf gebouwd.
0: Oké, okay. Dus ben je ooit bij een man, een vrouw gaan aankloppen? Je wist dat er ergens een autootje stond? Of hoe is dat dan in zijn werk gegaan?
1: Ik ga dat zoeken en dan zoekt hij een goeie. En dan,
0: okay.
1: Hoe minder werk dat eraan is, hoe gemakkelijker voor de carrosserie in orde te zetten.
0: En waar ben je dan uiteindelijk uitgekomen? Was het in België of in het buitenland?
1: Een auto uit Mol.
0: Uit Mol?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Bij Laverijse in Mol ooit nieuw verkocht.
0: Allee.
1: Dat aankoopfactuur, het origineel aankoopfactuur zat er nog bij. En ik denk, moet erom liegen, het was net geen 100.000 frank.
0: Ja. En die mens weet dat je daar mee ging rijden?
1: Nee, die weet dat niet. Nee.
0: Ah ja, oké. Okay. Hij leeft nog? Of,
1: dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, oké, okay, goed. Enfin, in elk geval, je behandelt hem wel met heel veel liefde, hè, de wagen. Het is niet dat je hem niet graag ziet.
1: Hij gaat nog nooit zo goed verzorgd geweest zijn als nu, denk ik.
0: Ja, het zal wel. Voorlopig nog niet te veel mee meegemaakt in de rallysport?
1: Nee, nog niks eigenlijk. 11 rallies nu, denk ik, op zijn palmarès staan. En hij had nog niks, nee.
0: Ik herinner me dat je ooit eens op het circuit één keer een stevige crash hebt gehad in Assen. Met die wagen die bovenop jouw dak was gekomen.
1: Ik krijg nu 10 jaar. Ik heb twee stevige patatten gezet. Eén in Assen toen. Dat ze me daar eraf hadden getikt en dat die auto op mij was geland. En dan in een NASCAR nog eens één keer. Eigenlijk iemand mij rondgetikt in de start. En een allerlaatste notte die passeer. Ik stond tegenovergesteld. Frontaal erop. En de motor uit het chassis gescheurd. En dat was nog een pittige. Maar dat was eigenlijk de enige twee keer dat ik iets heb meegemaakt.
0: Ja, Tom, we gaan uiteraard proberen de Radio 2 community te mobiliseren. Binnenkort word je dus blijkbaar, hopelijk, Belgisch kampioen. Waar kunnen de mensen dat zien? Dat kwestie van dat we met de
1: sporten
0: al... Ja, meneer, ter plaatse bedoel ik. Dat we bussen inleggen, zoals in de goede oude tijd.
1: Duitsstalig Belgisch zijn het fiet over twee weken.
0: Ja, we gaan toch op Sporza zien, denk ik.
1: Ja, het is wel een stukje rijden. En s'avonds zal er wel een samenvatting zijn op Sporza, zoals altijd.
0: En kan de titel bij de eerstvolgende rally al binnen zijn?
1: Ja, ik sta nu aan de leiding. Als ik in Saint Fiet een paar punten pak, ik heb nog niet net uitgeteld hoeveel, dan kan ik eigenlijk mathematisch niet meer gepasseerd worden. Dus ik zit redelijk goed.
0: Oké, okay, en dat is nu exact
1: dat
0: over twee weken.
1: Ik hoop dat in Saint Fiet kunnen we iets voorzichtiger zijn daar. En dan kunnen we Spa nog eens full attack gaan. Dan moeten we nog niks meer zien.
0: Dat is de laatste rally van het seizoen. Potverdorie. Ik zou zeggen aan alle DJ's, begin al maar aan de remixen te werken. Want ja, die van 2005, die kennen we ondertussen al. Ja. Er mag iets nieuws zijn, ja.
1: Om die te passeren in de populariteit, dan gaan ze toch ver moeten gaan zoeken. Denk.
0: Dat gaat niet makkelijk zijn, maar ik ga zeggen, collega's, laat u gaan. Radio 2, Weekwatchers. Ruben van Gucht. Radio 2. Tom, er is uiteraard wielersport in jouw leven, er is nu rallysport. Maar ben je ook bedreven in cafésport?
1: Oh, heel weinig nog de laatste tijd eigenlijk.
0: Wat jammer.
1: Ik was vroeger wel een vergoed caféganger, gewoon voor de gezelligheid. En ik vind dat een hele mooie cultuur. We hebben in Mol nog een paar bruin kroesjes, maar ook niet veel meer. Maar eigenlijk de laatste jaren heel weinig.
0: Een van de cafésporten bij uitstek is natuurlijk kaarten. En dan zitten we in Turnhout. Geweldig, het is een bijzondere verjaardag. Er wordt hier 200 jaar speelkaarten gedrukt al. En dat is een heel mooie verjaardag natuurlijk. Anno 2026 is het blijkbaar ook weer hip om te kaarten, wist ik niet. Alles komt dus terug. En daarom zullen ze in oktober en november heel wat kaartactiviteiten hier organiseren in Turnhout voor scholen, cafés, verenigingen. Ik kaart zelf ook graag. Wiezen doe ik heel graag.
1: Ik deed dat vroeger met mijn grootmoeder.
0: Ah bon?
1: Ja, ze leeft ondertussen al lang niet meer. Maar dat was bij ons ook altijd activiteit als we op bezoek waren. De boek kaarten op tafel met een tas koffie. En soms een stukje taart en kaarten.
0: Ja. Ja, lekker mindful is dat. Hè. Je denkt ook aan niks anders op dat ogenblik. Ja,
1: de stoof goed aan, goed warm binnen. En dan de kaartenboek op tafel.
0: En wat speelde je dan?
1: We speelden heel 21 en we hadden zo'n spelletje, maar ik weet je naam zelfs niet meer hoe dat noemt. Ik denk dat dat echt iets van bij ons in de streek is, maar ik weet het niet.
0: Ja, dat is niet erg. Hè. Misschien als de familie aan het luisteren is, kunnen ze het altijd via de app.
1: Ja, pa mag het eens laten weten als ze me hoort.
0: Papa, stuur het in via de VRT Max of gewoon een sms'je naar Tom. Ik denk dat hier ergens een boekje kaarten ligt, dus 21 was het hè, dat jullie speelden. Zou het nog kunnen?
1: Ja, 21 is niet moeilijk. Hè. Dat is gewoon geluk hebben. Hè.
0: Ah ja, je moet geen kennis
1: geluk hebben en weten wanneer je moet stoppen.
0: We gaan eens checken wie dat het meest van geluk heeft voor ons twee.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Weekwatchers. Radio 2.

0: Ja, Tommy, ik moet zeggen, je bent nog altijd een specialist in het 21. Het is niet moeilijk, maar je moet de regels een beetje kennen.
1: We zijn al vertrokken, hè?
0: Ja, het is verslavend wel, moet ik zeggen. Dat is goed hier. Ja. Dus, maar ik zal ik nu als eerste een eentje trekken. Ga jij passen?
1: Ja.
0: Vanaf wanneer mag je...
1: Mocht eigenlijk passen wanneer je wilt, dacht ik.
0: Ja, en...
1: Of vanaf 11 of zo.
0: Oké, maar nee, vanaf wanneer moet je geen kaart meer bijpakken? Vanaf
1: moet je zelf kiezen, Ruben. Ah, ja. Als je denkt, dan, het risico om over de 21 jaar wordt te groot, dan moet je stoppen.
0: Ja.
1: Een beetje kansberekening ook.
0: Ja.
1: Als er nog heel veel kaarten
0: dan ga ik ook stoppen.
1: Ja, oké, 18.
0: 19.
1: Godverdomme.
0: Jawel, live op de radio.
1: Had al 4 keer op zijn doos.
0: Ja, dat is waar. Enfin, iedereen die thuis een boekkaarten heeft liggen, speel gerust mee. 21, het is gezellig met z'n tweetjes. Met, kan je dat met meerdere ook spelen trouwens?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: Kan met 10, 12, zolang je kaarten hebt eigenlijk.
2: Ja, zolang als er genoeg kaarten in een boek zitten, 10, 12, dan denk ik dat je met dubbel boeken al moet gaan spelen. Maar ik denk vanaf een man of 4, 5, 6 gaat dat nog altijd wel lukken.
0: Lekker kaarten, mensen. Heerlijke traditie van vroeger. Zo meteen bezoek van Yannick Bovy.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
13: Radio 2 Weekwatchers.
14: Ruben van Gucht.
15: Radio 2 Weekwatchers.
0: Wij zitten nog altijd in Turnhout en we staan naast Yannick Bovy. Goedemorgen.
16: Een hele goede morgen, Turnhout.
0: Dat zal wel zijn. Mensen zijn hopelijk wakker. Jawel, ik zal zeggen, we gaan er nog eens opnieuw doen. Goedemorgen, Yannick Bovy. Voilà. Dat is met een applaus. Wij zijn aan het kaarten ondertussen. Wij maken het gezellig. Tom en ik, heb jij een favoriet kaartspel?
16: Uno. Uno Junior, met mijn twee dochtertjes.
0: Oké, ja, dat is echt de opstartfase nog. Fantastisch. De uitdrukking blonds have more fun geldt niet alleen meer voor vrouwen, blijkbaar.
16: Nee, ik heb me laten vertellen dat blonde mannen meer gedaan krijgen bij de vrouwen.
0: Tom was ooit blond, dus misschien kan hij daarover getuigen. Nee, fijn. Is het een ingeving van het moment geweest? Is het een weddenschap die je verloren hebt?
16: Nee, gewonnen. Ik heb ze gewonnen. Nee, het is niet waar. Mensen kennen mij vooral als zingende kapper. Bij Next Generation heb ik door een collega van mij, een medewerker, mijn haar een beetje lichter laten kleuren. Omdat ik daar goesting in had. En soms moet je doen in het leven waar je goesting in hebt.
0: Liefst zelfs elke dag, als het van mij afhangt. In elk geval, heeft het blonde gehalte het leven al drastisch veranderd? Of valt dat best nog wel mee?
16: Het verrast mij altijd toch wel hoeveel reactie je erop krijgt. Ze zijn dan in Vlaanderen niet zo gewend dat iemand een beetje chameleonachtig al is van uiterlijk veranderd of wat gekke dingen doet met zijn of haar haar. Maar ik vind het leuk, het is tof. Ik krijg complimenten en mensen die het niet goed vinden. Dus dat is allemaal oké.
0: Ik vind het geweldig goed. Dus kijk, bij ons complimenten van de Weekwatchers. In alle geval, je staat klaar. De band is klaar. Je bent een faithful vriend van deze show. Want je bent al een aantal keer langs geweest natuurlijk. En dat is ook de titel van de nieuwe single. Nu krijgt u die live te horen. Samen met de Weekwatchers band. Applaus voor Yannick Bovie.

0: Dankjewel. Applaus voor deze fantastische muzikant van achternaam. Merci.
1: Dankjewel, faithful friend Yannick Bovie. En dankjewel ook aan de Weekwatchers Band. Yannick, loop niet te ver weg. We gaan zo meteen een spelletje spelen. Geen kaartspel deze keer. Het heeft allemaal te maken met dat mooie rad dat achter jullie staat. Dat kunnen de mensen thuis die naar televisie aan het kijken zijn natuurlijk zien. En dat heet het Rad van Onfortuin. Tom, wat vind je ervan, van ons klein ratje?
2: Ik vind het een raar spelletje. Ja. Ja, maar ik snap wel dat jij het hebt uitgevonden.
1: Ja, ja,
2: dat is
1: ja.
2: Wel iets wat u interesseert.
1: Is dat, ja, sowieso. Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd in het privéleven van mensen die ik graag heb. Yannick, Tom, zo meteen gaan jullie aan het rad mogen draaien natuurlijk. En dan kom je uit uiteindelijk bij een van de apps die op jouw gsm staan. Dat kan de berichten-app zijn, de mail-app, de wekker-app, de agenda-app. Het kan natuurlijk ook zijn dat het beurt naar Ruben is. Dan heb ik het spek aan mijn been. Dus ik neem mee verantwoordelijkheid voor dit Rad van Onfortuin. We gaan het zo meteen wel zien. Ik stel voor dat we met de B van Blond beginnen deze keer. En dat Yannick een draai mag geven aan het rad. Let's go, Yannick.
3: Ik heb me laten vertellen dat je er heel hard aan moet trekken.
1: Het trekken?
3: Aan het rad, hè?
2: Je hebt al
3: het
2: ja.
3: Aan het rad.
1: Laat je gaan, zou ik zeggen. En here we go met het Rad van Onfortuin. Yannick Bovie met de stevige ruk, de draaien. Aan het rad hebben komen uit wij. Niet de telefoon-app, ook niet de... Oh my gosh.
3: Beurt naar Ruben.
1: Het is beurt naar Ruben. Ja, dan moet ik draaien. Want ja, het is, ik moet dan weten welke app ik moet open doen zo meteen. Het probleem is... Goed, we komen op de navigatie-app. De zoekmachine vind ik prima. De zoekmachine, dat kan in principe weinig tot
2: weinig
1: geen probleem. Dat kan in principe weinig tot geen problemen opleveren. De zoekmachine, de tabla, de Sportza is het laatste dat open staat alleszins. Ik heb even naar de uitslag van Mechelen-Anderlecht gekeken. Ik wou het verhaal wel weten. De grote prijs van Quebec is een tabblad.
2: Ik dacht dat je naar Quebec ging.
1: Nee, Quebec staat ook open. Wat heb ik hier nog? Ja, vooral Lukaku. Dan Q's, dat is een programma waar wij het scenario voor Happy Hour inmaken. Het palmarès van Peter Maas heb ik blijkbaar deze week opgezocht. Iets te veel sporten. Dan iets over Zeggens heb ik opgezocht. It's me, blijkbaar ook. Iets met de levensvragen van Wiebeke de Wachter. Die staan ook nog open op mijn... dat is jouw vriendin. En die heeft een interview gedaan met Dirk de Wachter.
2: Klopt. Ja.
1: Dus voilà, dat is ongeveer wat ik heb opgezocht. Je hebt veel geluk gehad, Yannick, eigenlijk.
3: Ik heb op zich weinig geheimen, denk ik. Maar leuk inderdaad dat er een leuk spelletje bij is. Kun je er ook iets mee winnen met het rad, toevallig? Want dat wil ik nog eens.
1: Nee, vooral verliezen heb ik
3: vooral
1: indruk.
3: Vooral verliezen, onfortuin.
1: Ja, welke app had jij bijvoorbeeld graag gehad?
3: Misschien de fotogalerij.
1: Oké.
3: Okay. Ik ben gisteravond thuisgekomen van mijn zaak. En mijn twee dochtertjes stonden in dezelfde pyjama, zo'n witte met rode hartjes, in de deuropening mij op te wachten. En dan maakt mijn hart elke keer een sprongetje. Ze stonden echt in de deur. Papa! En ik stond op de oprit. En ik heb daar een foto van getrokken terwijl ze daar stonden. Dus ik jullie ook als kerstverse
1: papa's. Ja, drie vaders rond de tafel hier.
3: Wat dat is. Ja, je bent natuurlijk al eventjes papa, maar je hebt er
2: een ervaren vader.
3: Ja. Inderdaad.
2: Nee, maar dat is echt iets van het leukste wat er is. Ze staan te wachten aan de deur.
3: Dat is geweldig, hè?
2: Warmte.
3: En ik maak me soms wel zorgen over de toekomst, over hun toekomst, over hoe de wereld er gaat uitzien. Ik denk dat iedereen dat doet die kinderen heeft. En vooral ook over hun zelfbeeld. En dat is een beetje de reden dat ik Faithful Friend heb geschreven. Om echt, het is zo belangrijk dat je van jezelf houdt. En ik vind zelfs dat dat een vak zou moeten zijn op school.
1: Wat van jezelf houden? Oké, zelfliefde.
3: Zonder je ego te willen oppompen of zo. Maar zelfvalidatie, oké zijn met jezelf, met al uw fouten die we allemaal talrijk waarschijnlijk hebben. En ik heel veel. En ik vind dat kei belangrijk. Ik sta met mijn dokters voor de spiegel en dan laat ik ze tegen henzelf zeggen. Dat ze moeten mooi vinden aan zichzelf. Van, ik heb mooie blauwe ogen en ik heb een mooi hartje en ik kan goed vriendschap delen. En ik ben lief voor mijn zus. En ja, validatie van zichzelf.
1: Kijk, goed voorstel.
3: De fotogalerij, sowieso. Dat is goed geweest.
1: Gewoon mensen beter proberen te maken, uiteindelijk. Voilà. Oké, man, dankjewel al sinds voor Faithful Friend. Maar het is nog niet gedaan. Wij horen jou uiteraard straks terug met nog meer livewerk.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Girls, just wanna have fun. Boys, even goed hoor. Beste Tom Bonen, jij bent mijn weekwatcher vanochtend. Het is tijd om nog een voorwerp boven te halen. Wie nu pas invalt, je mag kiezen wat natuurlijk. Dit seizoen vraag ik aan al mijn gasten om drie voorwerpen mee te brengen die hun week hebben getypeerd. We hebben al de racehelm gehad, want Tom gaat binnenkort Belgisch kampioen rally worden. Waarvoor nu al gefeliciteerd. Maar je hebt ook nog iets anders meegebracht. Je zei een natuurvoorwerp, zei je?
1: Gaan we daarmee beginnen?
0: Ja, dus zoals je zelf wil. Dus een natuurvoorwerp.
2: Een natuurvoorwerp.
0: Zit in een zakje.
2: Een natuurartikel had ik gezegd.
0: Zit in een zwart zakje.
2: Een zwart etuitje, maar ik heb... Ja, iedereen weet dat de herfst is opkomst.
0: Inderdaad.
2: De dagen beginnen al wat gaan te korten. En ik ben een verwoed natuurliefhebber. Ik ga in de zomer ook graag bessen plukken. En alles wat we in het bos kunnen vinden, dat ons
0: jij bent een jager-verzamelaar.
2: Jager-verzamelaar. Ik heb mijn mesje meegebracht. Allee, waar ik champignonnetjes soms mee snij. Ga ik op dekkingstocht mee gaan. En alle soort zaken uit het bos dat eetbaar zijn, probeer te verzamelen.
0: Leert Vlaanderen hier nu de survival-specialist Tom Bonen kennen?
2: Ik denk dat de mensen die mij een beetje kennen dat al wel wisten. Dat ik daar heel hard van hou. En ik word ook heel rustig in de natuur. Wij wonen ook echt in de bossen. En ik ken daar mijn weg zeer goed. En dat is iets wat ik als kan toch twee of drie keer in de week even een uur of twee in het bos verdwijnen.
0: Dus af en toe in Mol loopt er een kale man rond met een mes... Mensen moeten niet panikeren.
2: Nee, het is maar een kleintje.
0: Ja, het is een kleintje. Je bent gewoon op zoek naar paddenstoelen eigenlijk.
2: Onder andere, niet alleen dat. Hè, want de paddenstoelen moeten natuurlijk wel een beetje opletten. Maar ik ken de soorten ondertussen wel wat. Want dat is onuitputtelijk, de kennis dat je daarover kunt vergaren. Maar ook bessen en brandnetels.
0: Kom je dan zo, zoals bij... Ja, ik stel het me nu voor als roodkapje. Kom je dan met een mandje terug naar huis of hoe zit dat dan?
2: Dat doe ik meestal maar één of twee keer per jaar.
0: Ah ja, oké.
2: Die paddenstoelen, maar vooral andere dingen ook, ja.
0: Ja, en heb je er ooit vodden mee gehad? Want ja, uiteindelijk zo'n paddenstoel kan ook giftig zijn natuurlijk.
2: Nee, ik ga het zeggen, eigenlijk mag het niet in Vlaanderen. Maar eekhoornetjes brood, dat is redelijk veilig.
0: Toch net even op nationale radio dan gezegd. Zij dat je het misschien in privétuin doet?
2: Ja, ik doe het in de privétuin.
0: Ja, in alle geval, vind het zeer boeiend.
2: Het is zever dat het... Als je op het juiste moment eekhoornetjes brood plukt, dat is een vruchtje van een plant eigenlijk. Een schimmel. Een schimmel zit ondergronds. Die leeft in symbiose met alle bomen rondom hem. Dat kan kilometers groot zijn. Die paddenstoelen dat eruit komen, dat is niet echt de plant zelf. Dat is het vruchtje. Dat is gelijk
0: je doet de plant niet kapot.
2: Als je een appel van een boom plukt, zal ik zeggen.
0: Daarmee gaat de boom nog niet kapot.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Helemaal niet.
0: Ja, snap ik. Geef je het door aan de kinderen...
2: Vorig jaar zijn ze mee geweest op pluktocht in een privébos. Ze hebben paddenstoelen gaan plukken. Hebben daar samen in het bos op de middag mee gekookt. Okay. Op een open vuurje gemaakt. En eekhoornetjes brood en nog een aantal boschampignonnetjes hadden ook gevonden. En ik weet niet wat nog allemaal. En hebben we samen gekookt. En hebben daar zo broodstengels gebakken, zal ik zeggen. Op een bakplaat hebben we meegenomen. Hebben daar samen gegeten in het bos. Van alles dingen dat we gevonden hadden en geplukt hadden. En heel lekker klaargemaakt.
0: Jongens toch.
2: En dat was een topdag. Alleen dat wandelen vonden ze niet zo leuk. Maar het zoeken wel. Maar ze zijn al iets te groot geworden om dat allemaal nog plezant te vinden.
0: Ah ja, toch? Ik zou denken, lekker 12, survival.
2: Richting 12 jaar, zo, dan is het al na een kilometer is nog ver. En beginnen ze gaan te slenteren.
0: Ja. Fijn, in alle geval, leuk dat we dat allemaal te weten komen over jou. De messen, die worden geslepen van iemand die ons straks ook gaat fileren. Onze watcher van de week, watchers Jasper Poisson, houdt ons al de hele tijd in de gaten. Zometeen zijn verslag.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: B-bad.
12: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja, het kan anders.
17: Radio 2 Weekwatchers.

0: U hoort ons vandaag live vanuit Turnhout, mensen. En dan kan de eerbetoon aan deze grande dame van Turnhout niet ontbreken. Een mooi eerbetoon aan Margit Hermans, dankzij dochter Celine Siska Schoeders, Nielse Stadsbader en Zita Wouters. Niets houdt me tegen.
1: Radio 2 Weekwatchers.
2: Ruben van Gucht.
3: Radio 2.
0: De ouders van Margriet hadden hier blijkbaar recht tegenover ook een bakkerswinkel in de Paterstraat.
4: Dat wist ik niet.
0: Klein feitje gewoon. Ja. Geweldige madame, Margriet.
4: Ja, heel, heel leuke vrouw. Ik heb ze een aantal keer mogen ontmoeten en dat klikt enorm met mij ook.
0: Kan ik me voorstellen.
4: In een hele goede band.
0: Ja, no nonsense, allebei.
4: Ja, allebei. Ja. Ja. Vrouw van de wereld, die zegt waar het op staat. En, ja, groot verlies.
0: Absoluut. De Radio 2 Weekwatchers mensen zijn vanochtend te gast in Turnova in Turnhout. We zitten in de oude typistenzaal van drukkerij Brepels. 200 jaar geleden werden hier de allereerste speelkaarten in Turnhout gedrukt. En Tom Bonen is dus onze Weekwatcher. Laat in zijn kaarten kijken. Maar natuurlijk niet alleen in onze kaarten wordt gekeken, ook in de kaarten van de Watcher van de Weekwatchers. Graag een applaus voor Jasper Posson. De man die van de verre achtergrond naar voren komt. Ja, ondertussen is de show toch al een dikke 40 minuten bezig. Ja. Jasper, wat is jou al opgevallen?
5: Ja, ik vind ja, prachtige locatie. Is mij
0: vind ik ook.
5: Ik vind het ook leuk, ja, toch bijzonder om hier te staan. Dat is toch een goede line-up, vind ik. Hè? Zo twee Vlaamse sportgoden en Ruben. Vind ik leuk. Ik vind het tof.
0: Ik
5: vind het ook extra speciaal. Ja, ik, vind dat, ik heb dat niet zo vaak dat ik een gast echt speciaal vind. Maar bij Tom vind ik dat wel een beetje speciaal. Omdat ik zelf zo'n fervente wielertoerist ben. En al heel lang. Dus al mijn collega's van de wielerclub De Beef T2's gaan super jaloers zijn. Ja. En dat vind ik leuk. Ja.
0: Ben je zenuwachtig?
5: Een beetje wel.
0: De hartslag een beetje omhoog.
5: Ja, ik weet niet. Ik wil er even over vertellen over mijn wielerclubje. Want, we zijn daar heel trots op onze vriendengroep. Het heet De Beef T2's. Niet naar de band, maar naar de cocktail. De cocktail Beef T2, eerst Kahlua, koffielikeur, dan Baileys en dan Cointreau. En dan moet je dan in brand steken en dan heel snel opdrinken met een rietje voordat je verbrandt. Dat is, ik weet niet of dat klopt, maar dat schijnt ideale recuperatiedrank na een sportinspanning.
4: Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik kan er wel iets van aannemen dat je je dan beter voelt. Dat je beter gaat zijn.
5: Als je net de van tour beklommen, dan voel je echt fantastisch veel beter. En ook zijn al mijn sport- en hobbyactiviteiten genoemd naar de activiteit die dat we erna doen. Dus de fietsclub heet de Beef T2's, omdat we dan altijd een Beef T2 cocktailtje. Ik zit ook nog bij de padelclub de Meretshoekers. Dan drinken we achteraf klein Meretshoeken. En sinds kort heb ik ook een wandelgroep. Shotjes en stripclubs. Dat is ook echt ja, tof. Ons motto is eerst een wandeling, dan een trekking. En voilà. Deze mopje, nee jongens, ik zou nooit gaan padellen. Voilà. Goed, dus ja, ik heb er zin in. Ik denk dat
0: wij ook.
5: Ik denk dat... Ik ben er helemaal klaar. Ja, en ook zo, de setting vind ik ook wel tof. Het wordt extra speciaal gemaakt doordat hier ook nog wat kunst aan de muren hangt. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. En ik heb al heel de tijd een indruk dat, zo, dat dit hier speciaal is gezet. Het is echt alsof dat zo de geest van onze pianist teleurgesteld is aan het kijken naar onze pianist. Het is echt het is fantastisch erbij gezet. Het is op je neerkijken van, ja, piano, is dat echt het instrument dat je gekozen hebt? Ik vind het een geweldige opzet.
0: Ja, het is meta. Dankjewel Jasper Posson en we horen en zien jou straks uiteraard terug. En wij stappen lekker door naar Jeremy Vrielink. Jeremy heeft zich ondertussen geïnstalleerd aan de microfoon. Staat klaar om een lied te zingen over de actualiteit. Of een nummer dat ze verband houdt met de actualiteit. Welk nummer ga je zo meteen zingen?
6: Skyfall van Adele.
0: Skyfall van Adele. Tom, enig idee wat dat met de actualiteit te maken heeft?
4: Geen enkel idee.
0: Ja, nee, oké, goed. Dan eindigt het antwoord daar. Nee, dat mag gezegd worden. Als je het niet weet, weet je het niet natuurlijk. Waarom?
6: Wel, gisteren, 25 jaar geleden, was het 9-11.
0: Dat kon je niet weten natuurlijk, Tom, ja.
6: Nee, en ik heb mij laten influisteren door de redactie dat de NAVO Russische onderzeeërs heeft onderschept met het maken van bommen of zoiets. En ik dacht, het is hier precies een James Bond film, dus dat past er dan wel uiteraard bij.
0: Dat past er inderdaad helemaal bij. Wij gaan jou ook helemaal jouw ding laten doen. Het is inderdaad zo dat in de buurt van Spitsbergen de NAVO een Russische onderzeeër heeft ontdekt. En die was daar blijkbaar een geheim wapen aan het testen. Ja, die mannen blijven voortdurend bezig. Maar het is langs alle kanten. Hè.
4: Blijven innoveren.
0: Als je het positief bekijkt, dan is het inderdaad zoiets. Oké, Skyfall van Jeremy Vrielink. Samen met de Weekwatchers Band.

0: Geheime wapens in Spitsbergen, sabotages van klimaatactivisten. Daar hoort natuurlijk een James Bond soundtrack bij. Daar straks heeft Yannick Bovy al aan het rad gedraaid. En jawel, je hebt het spek zo meteen aan je been, Tom. We hebben even mogen meekijken in zijn telefoon, maar eigenlijk kwam het vooral neer op mijn telefoon. En wat er in mijn zoekgeschiedenis allemaal te zien was, vooral sport, concludeer ik. Mensen hadden misschien iets anders verwacht.
1: Ik had niks verwacht. Anders verwacht.
0: Dus dat, ja, voilà, dat
1: natuurlijk. Echt een sport omnivoor.
0: Sportbeest. Maar ik zal zeggen, ik nodig je uit aan het rad, lieve Tom.
1: Veel plezier.
0: Ja, we zijn goede vrienden natuurlijk, maar ik heb het gevoel dat ik jou mogelijk nog beter zou kunnen leren kennen als we een klein kijkje nemen.
1: Gaan we het doen?
0: Tuurlijk. Voilà, en er is een flinke draai gegeven aan dat leuke Rad van Onfortuin van de Radio 2 Weekwatchers. Niet op de navigatie-app Social Media zou het kunnen worden.
1: Social Media.
0: Je mag nog kiezen tussen Facebook of Instagram. Of Twitter, maar Twitter gebruik je misschien niet.
1: Dat hangt er. Wacht, ik ga hier Instagram open doen. Dat is toch wel de app die ik het meeste gebruik van social media. Direct de remcode natuurlijk op, met zijn magistrale winst in Quebec. Dan een good fucking morning berichtje. Daar zit ik ook van die motivation dings.
0: Een wat? Een good fucking morning.
1: En dan een motivational speechje.
0: En wat is de motivational speech voor vanochtend?
1: Het is iets dat ik niet volg. Dus dat komt gewoon in mijn...

0: mijn rij. Daar is niet zo heel veel van terug te vinden. En soms vind ik echt wel van die fanatiekelingen en ingenieurs die er echt mee bezig zijn, die af en toe eens een tipje van de sluier lichten, maar vaak zijn dat betalende abonnementen.
1: Okay.
0: Dus daar heb ik er ook wel één of twee.
2: En ik heb me laten vertellen dat jij ook de Dutch Potato Diggers volgt.
0: Wat?
2: De Dutch Potato Diggers.
0: Nee, dat heb je verkeerd begrepen.
2: Ah, oké. Okay.
0: Nee, ik denk dat History Feels is. En die doen eigenlijk, ik denk bijna iedere dag, een verhaaltje uit de geschiedenis dat heel onbekend is gebleven. Dat eigenlijk nooit in de spotlight heeft gestaan.
2: Een van die verhalen was de Dutch Potato Diggers.
0: En dat was toen toevallig net op mijn feed als ze belden voor het intakegesprek.
2: Ja, we gaan jou niet opsluiten hoor. Het is niet mijn intakegesprek.
0: Maar in ieder geval, dat vind ik ook altijd wel leuk. Dat zijn zo weetjes van vaak rond de periode van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En dan zo verhalen van mensen die dat dan iets fantastisch hebben gedaan. Of hebben iets heel vies hebben meegemaakt in die periode. Dat eigenlijk een beetje vergaan is in de geschiedenis.
2: En wat was het dan van die Dutch Potato?
0: Ik ben het al vergeten.
2: Ah, ja. Het was zodanig interessant.
0: Dat was niet interessant, nee. Er staan wel vaak leuke verhaaltjes op.
2: Oké, okay, in elk geval. Je hebt het net vernoemd, want hij stond helemaal bovenaan jouw feed van Instagram. Remco Evenepoel met een magistrale overwinning. De topfavoriet voor het WK voor jou?
0: Eén van toch, hè? Ja, ik denk als je Quebec kunt winnen. Ik heb die wedstrijd 3 of 4 keer gereden. Dat is een super lastige wedstrijd. Die ligt echt niet. Dus dan ben je natuurlijk een van de 2 of 3 topfavorieten.
2: Ja,
0: denk
2: ik heb me ooit eens niet verteld dat, ofwel was het Montréal of Quebec, dat het een van de zwaarste wedstrijden was die je ooit in je carrière
0: gereden? Dat was Quebec. Ja, nu ben ik zelf aan het twijfelen.
2: Ja, het was in Canada.
0: Tim Welles wint die wedstrijd dat jaar in slecht weer. Dat was nog altijd, tot op deze dag, mensen waar je mee praat die daar aanwezig waren, die koers gereden hebben, allemaal lastigste koers op mijn leven. Dat was niet normaal hoe hard dat daar gereden werd. En door de weersomstandigheden ook, alles op de linten, de hele dag, heel moeilijk om op te schuiven. Dat parcours is ook zo een beetje een achtbaan. Super lastig allemaal, maar nergens eigenlijk tijd om op te schuiven. En we hebben dat een hele dag op de rekker gehangen, totdat de rekker brak. En dat was Tjaukes en Bijkes.
2: Tjaukes, Bijkes. Even terug nog naar Remco. Ja, die heeft echt gedemonstreerd natuurlijk. Op bepaald ogenblik zelfs de vlucht even gemist met onder andere Sexas. En daar dan zelf die situatie nog helemaal rechtgetrokken. Ja, ik heb de indruk als die jongen gewoon kalm blijft en zijn ding doet. Ja, wie kan die mens in hemelsnaam van de titel houden?
0: En kalm blijven kan hem ondertussen wel. Hè. Dus ik verwacht de Belgische ploeg aan zich. Ook Wout van Aert supersterk bezig. Dus,
2: hoe manage je dat, man?
0: Ja, ik denk dat de koers zichzelf wel zal vertalen naar hoe dat... wie dat de kopman... Kopman is ook een raar woord. Hè.
2: Ja, je hebt ooit met Gilbert ook in de ploeg gereden.
0: We hadden dan de afspraak bijvoorbeeld in Valkenburg. Philip, je mocht 1 keer meegaan, de laatste keer. Hij moest sowieso kiezen waar dat hem het ging doen. Hij moest 1 keer volgen. Je hebt niet de benen om dat 4 of 5 keer te doen. Hij mocht meegaan de laatste keer Kouberg. En ik counterde
2: de
0: sprinters. Kwamen ze terug, kwamen ze niet terug. Het was aan hem en hij won. En voilà. Ik was 7e of 6e.
2: Zo moet het afgesproken worden. Binnenkort is er dat WK het laatste weekend van september en wij zijn zo meteen terug.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is meneer bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
10: Radio 2.
11: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
12: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
13: Kan je nog lang lezen?
12: Denk het wel. Hè?
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
13: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
12: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
14: Bij gedicht!
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
15: De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen, maar nu is er net vaak te veel stroom omdat zonnepanelen

0: zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies bijna volledig. Het geld dat de overheid bespaart wordt gebruikt om de factuur voor iedereen met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
1: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
0: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval heeft met speedilek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië, in het noordwesten van Frankrijk, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen en een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. 130 brandweerlui kwamen ter plaatse om de passagiers uit de trein te bevrijden. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Volgens Franse kranten wordt er bekeken of er misschien iets op de sporen lag. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met 2 haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met oog op het WK wielrennen dat over 2 weken begint.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten. Mechelen-trainer Fred van der Briest blijft in zijn ploeg geloven, zegt KV Mechelen-speler Mairon van Brederode.
3: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Het blijft wel droog met in de namiddag ook zon bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en lokaal ook buien. Dan halen we nog 21 graden.
4: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.

Vrienden en vriendinnen, een hoofdpunt dat net niet in het nieuws was. De Radio 2 Weekwatchers gaan voor een primeur zorgen. Jammer dat ze dat niet vermeld hebben. En dat is vooral dankzij, of eigenlijk onder druk van de ex-schoonmoeder van Tom Boonen. Want de maestro mocht alleen komen vandaag als we ook haar favoriete zanger uitnodigden. En wij hebben dat gedaan, we hebben braaf geluisterd. En dus gaat dat zo meteen het geval zijn. U gaat hem horen, welkom bij de Weekwatchers.

0: Thijs van Este en Meteor met een ode aan de Kempen. We zitten hier natuurlijk met een, of staan met een rasechte Kempenaar in Turnhout. Wat maakt de Kempen zo mooi voor jou?
1: Het is onbeschrijfelijk mooi.
0: Je bent een vierde Kempenzoon.
1: Ik ben een vierde Kempenzoon. Ik zou eigenlijk kunnen gaan wonen waar ik wil. Of ik heb altijd kunnen gaan wonen waar ik wil. En ik voel mij nergens zo thuis als hier. Ik zal altijd in de Kempen blijven wonen. Ik heb dat heel lang geleden beslist. Ik woon hier heel graag. Mensen zijn vriendelijk, meestal.
0: Veel natuur.
1: Veel natuur. Je komt hier tot rust. Hier heb ik een vibe dat ik ergens anders nog niet gevonden heb.
0: Ja, ik kan me er helemaal bij aansluiten. Ook al ben ik geen Kempenzoon, maar ik kom er af en toe natuurlijk wel eens. Thijs van Este en Meteor dus. Gisteren nog gezien, Meteor. En hij kwam misschien straks nog een koffietje drinken.
1: Ja, dat is altijd welkom.
0: Want hij is van Turnhout natuurlijk, het zal wel zijn. We zitten in Turnova, mensen. Een gloednieuwe site met kunsten, campus, woontorens, winkels, sterrenrestaurant blijkbaar.
1: Ja, ik denk dat dat hierboven is. Restaurant Hert in de Kempen.
0: Hert, ja.
1: Ik ben er zelf nog niet geraakt. Ik ben uitgenodigd om eens te gaan eten met mijn teambaas.
0: Het schijnt dat je wel
1: maar de datum moet nog geprikt worden, dus ik kijk er wel naar uit eigenlijk.
0: Vroeger de thuisbasis van drukkerij Brepels, die de speelkaarten naar Turnhout bracht. En mijn volgende gast die kon er vanochtend niet in fysieke gedaante bij zijn in Turnhout, omdat ze over een klein uurtje al in de schminkstoel op de VRT moet zitten. Maar we nemen genoeg met beeld en met klank. Goedemorgen, Jacob Brokken.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar bestaat technologie voor natuurlijk. Zo trekken we jou binnen hier in Turnhout. Mensen kunnen het zien via VRT Canvas en VRT Max. Lieve Jacob, het is nog maar begin september. Ik heb toch al een beetje het gevoel dat het wisselvalliger aan het worden is. Dat de herfst er eigenlijk al bijna is.
2: Ja, een heel klein beetje. Hè. De weerkundige herfst die is op 1 september al begonnen. En dat voelen we inderdaad al een beetje met temperaturen die al ietsje lager zijn. Hoewel, ze zijn normaal voor de tijd van het jaar. Maar ja, dat regenachtige weer, hè, dat zijn we niet meer gewoon. Nu, daar gaan we vandaag wel eventjes afscheid van nemen. Want vandaag veel zon. Hoewel op sommige plaatsen, zeker daar bij jullie misschien nog, en een beetje meer richting het oosten, richting Limburg, nog wat hardnekkige
1: bewolking.
2: Hier is het
1: oké nog wel, hoor.
2: Is het aan het opentrekken?
0: Ja, het is aan het blauw en een beetje grijs zo.
2: Wel, we zijn geleidelijk aan zijn we over het hele land die brede opklaringen aan het zien. Na die mist van de afgelopen uren van deze nacht en deze vroege ochtend. Nu, die brede opklaringen die blijven duren voor de rest van de dag. Misschien met wat stapelwolken hier en daar. En temperaturen die rond zo'n 2 à 23 graden liggen vandaag. Dus dat is ook mooi meegenomen. Maar dan vanaf morgen zien we dat er een storing voorbij trekt. Dat is een slepende storing die daar echt wel de hele dag over kan doen. Die dus voor meer wolken zorgt, voor wat regen, wat buien eventueel. Ook. Dus morgen wordt toch wat een regenachtigere dag. Een ideale dag voor een binnenactiviteit morgen eventueel. Temperaturen dan rond zo'n 19 graden. En dan op maandag en dinsdag krijgen we ineens temperaturen tot 3, 4, 25 graden. Maar wel met de nodige wisselvalligheid erbij. Dus het kan af en toe nog eens regenen op die maandag en die dinsdag. Maar op de momenten dat het droog is, komt de zon er ook af en toe door. Dus dan zal het wel genieten zijn van die wat hogere temperaturen. Want vanaf woensdag dalen die weer tot onder de 20 graden. En dan blijft dat wisselvallige, dat herfstige, blijft dat toch nog eventjes
0: aan. Alleen om paddenstoelen weer dus, met andere woorden.
2: Absoluut.
1: Ze spruiten heel snel als het geregend heeft. Zwaar regen en dan de ochtend nadien zo een beetje mistig zoals nu. Vandaag was een goede dag geweest, maar ik heb me naar hier gehaald.
0: Ja, sorry, excuseer. Ik ga het ook nooit meer doen. Het is beloofd.
1: Het is de periode. Ik hou wel echt enorm aan dit weer. Het is mij een van de mooiste periodes
0: van het
1: jaar.
0: Dat is waar. Heel mooie kleuren ook op dit moment. Ondertussen ben ik ook geweldig geïnteresseerd in jouw boekenkast. Ik zie daar van alles staan. Wild Woman lees ik, DNA. En dan een titel die mijn geest een beetje prikkelt. Alles lekt.
2: Ah ja, prachtig boek. Heb ik bij Radio 1 bij de collega's daar besproken. Boek over smetvrees. Ja, interessant. Okay. Misschien voor jou ook, Ruben.
0: Ik ben een kuister.
2: Voilà, dat weet ik. Ja.
0: Ik kom het wel eens in de bibliotheek van Jacob Brokken halen. Alles lekt. Alleszins bedankt voor het weerbericht, de update. Graag een applaus voor Jacob Brokken, dames en heren.
3: Radio 2, Weekwatchers.
4: Ruben van Gucht.
3: Radio 2.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
10: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Ben je Kia-verdeler?
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
14: Hey, hey. Radio 2 Weekwatchers.
15: Radio 2.
0: Tom Bonen neemt zijn taak als weekwatcher bijzonder ernstig. Heeft 3 voorwerpen meegebracht naar de uitzending. We hebben het al over de helm gehad. Want binnen 2 weken kan je Belgisch kampioen worden.
1: Ja, dan gaan we er normaal gezien zeker van.
0: Misschien moet je toch nog tijdens de uitzending proberen uit te vogelen hoeveel punten je moet pakken nog
1: om Belgisch kampioen te worden. Ik sta sowieso aan de leiding.
0: Maar om mathematisch zeker te zijn.
1: Het werkt als volgt. Je mag 6 uitslagen binnenbrengen. Dan moeten 5 divisie 1 wedstrijden zijn of mogen er 6 zijn. Er mag ook 1 divisie 2 wedstrijd bij zijn. Dat is een iets lager niveau van wedstrijd. Ik heb 4 uitslagen momenteel in divisie 1. Maar ik mag er eigenlijk nog 2 binnenbrengen. Ik sta nu eigenlijk al aan de leiding.
0: Oké,
1: dus begrijp
0: het.
1: Er zijn er die dat er al 6 hebben.
0: Kunnen eigenlijk al niet meer voorbij komen.
1: Die kunnen geen punten meer pakken. Dus ik moet gewoon nog 1 keer verbeteren, want met een concurrent meer punten rijden dan hem, dan kan hij mij sowieso niet meer voorbij.
0: Ziet er geweldig goed uit. In alle geval, je hebt ook je mes meegebracht, want af en toe ga je paddenstoelen plukken. En straks komt er nog een 3e voorwerp aan, gaan we het zo meteen wel over hebben. Maar je hebt niet alleen voorwerpen meegebracht, je hebt ook iemand meegebracht. Je ex-schoonmoeder namelijk. Ja. Die speelt hier een bepalende rol vanochtend in de show, Tom.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hier sta.
0: Ja, die had een missie.
1: Ja, ze had een missie om deze meneer hier op de radio te krijgen. Zio, ex-collega geloof ik. En ze had dan gevraagd, kunnen dat niet regelen? Kunnen ze niet luisteren links of rechts? Net alsof dat zo simpel is om iemand op de radio te krijgen. Want ik ben ook een radiomens, dat weet jij ook.
0: Zeker, dat is allemaal niet zo gemakkelijk.
1: Ik heb dan gebeld dat een enige man dat ik ken in de media, dat ben jij zelf.
0: En ik zeg,
1: make it happen.
0: Je laatste stroom.
1: Make it happen. Ik zeg, de weekwatcher, dat is toch ideaal? Dat was dan blijkbaar toch niet zo ideaal.
0: Dat was wel ideaal, maar niet gemakkelijk.
1: Niet gemakkelijk, maar we hebben het toch klaargekregen. Hè?
0: Ja, we bestaan hier en we gaan er meteen eens naartoe gaan. Maar u mag hem uiteraard een welkomstapplaus geven. Zio, bij mijn weten is dat nog altijd het Italiaans voor nonkel.
16: Ja, dat klopt.
0: Nonkel Vital was misschien een iets minder goede artiestennaam? Of?
16: Nee, vond ik niet. Ja.
0: En ook, Zio, hou je van Italië of wat?
16: Ik ben van Siciliaanse afkomst.
0: Oké, je begint het een beetje door te hebben, inderdaad. De zwarte haren, de voormalige zwarte haren zal ik zeggen, want ondertussen is er wat grijs bijgekomen. Wat vind je ervan dat de ex-schoonmoeder van Tom Bonen voor jou een campagne heeft gestart?
16: Goed, ook een ex-collega, dus bedankt Betty daarvoor.
0: Moet jij een managerfee betalen of is het echt puur vriendendienst?
16: Vriendendienst.
0: Ja. Maar ze verwezenlijkt wel het een en het ander voor jou natuurlijk, dus misschien toch maar ernstig overwegen om ze niet onder de arm te nemen.
16: Ja, misschien onder BG-management, denk ik.
0: BG, want dat is natuurlijk de B van Betty en voilà, inderdaad de G van de achternaam. Zio brengt het hardere genre, moet ik dat, omschrijf ik dat juist?
16: Een new age genre, jaren 80 invloeden zitten er eigenlijk heel veel in. Denk aan Simple Minds, ook een stukje Sisters of Mercy. Eigenlijk de new wave even terug op de kaart te brengen.
0: Hè. Ja, en het is ook een geweldig genre natuurlijk. Maar je bent ook zanger bij TC Arno. Tributeband uiteraard van de onvergetelijke Arno Hintjes. En dat is ook exact wat je vanochtend voor ons gaat doen. Hier in Turnova in Turnhout heb je een zeer gekende klassieker van hem klaargestoomd. De Weekwatchersband is klaar voor jou, Zio. Les filles du bord de mer van Arno. Een hommage gebracht door Zio.
17: Ja.

En douceur. En douceur. Vas-y.

0: Leffie Dubord de Meyre. Prachtig hommage aan haar nog gebracht door Zio. Vital Barbarotta is de volledige naam. Dankjewel. Allemaal op vraag van Betty, de ex-schoonmoeder van Tom Bonen. Heeft ze zo nog dingen op het verlanglijstje staan?
1: Weet je waarom hij het uiteindelijk zoiets doet? Ik zeg dat nog altijd een beetje mijn tweede paar ouders dat ik ooit gehad heb. En die heeft nooit niks gevraagd. Dan vraag je de ene keer iets en dan regelen dat.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, sowieso. Dat maakt je ook mooi als mensen. Dat je zegt, voor jou ga ik dat proberen te regelen. Hè. We moeten elkaar ook proberen vooruit te helpen in het leven. Het zal wel. En op deze manier is het eigenlijk via op de radio. Dus dat is mooi. Hè? Ja. Voilà, het zal wel zijn. In ieder geval, Tom Bonen is misschien niet meteen de grootste nieuwskenner. Volg je het nieuws?
1: Ja, je weet van mij dat ik niet echt actualiteits... volg.
0: Geen junk. Je bent helemaal geen junk.
1: Nee. Ik probeer het zelfs een beetje te vermijden soms. Omdat ik graag zo in mijn eigen bubbeltje was zit. Ik ben heel gelukkig op het moment. En
0: wordt je er wat cynisch van soms?
1: Ja, ik vind het zeker de laatste jaren. Het is een grote slecht nieuwsshow. Het gaat maar voort. Hè. Er komt precies zo geen einde in zicht. Ja. Dus ik probeer dat soms wel een beetje te vermijden. Ja.
0: Want je wordt er niet beter
1: misschien
0: van.
1: Misschien onbewust, maar...
0: In alle geval, we hebben wat fediveertjes voor jou gebundeld. We gaan dat zo meteen samenbrengen in een quizje. Vorige week hebben die voor het eerst gespeeld met presentatrice Maureen van Herbergen. Die al 180 punten. Benieuwd of jij erover gaat. We zien het zo meteen.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Weekwatchers.

0: Don't call me baby, ik ga het gewoon met Tom houden vanochtend. Lijkt me goed dat we gewoon... Ja, ah, je hoort me niet, ja, excuseer.
1: Nu wel.
0: Oké, ik zei don't call me baby, ik ga het gewoon bij Tom houden vanochtend. Of meneer de weekwatcher, dat kan ook natuurlijk. Want dat is jouw titel vandaag en ik wil dus eigenlijk eens testen hoe goed jij deze week gewatcht hebt. Dat gaan we de komende minuten te weten komen. Het kan pittig worden, we gaan quizzen. Het spel is eenvoudig, je weet, ik hou enorm van quizzen. Hè. Je krijgt 90 seconden de tijd zo meteen. Ik ga meer keuzevragen stellen, maar als je het antwoord al weet, mag je natuurlijk vroeger geven.
1: Oké.
0: En krijg je 10 punten per juist antwoord. 1 keer op dat parcours komt er een bonusvraag, dan zijn er 30 punten te verdienen. We zien wel waar we uitkomen. Zet je schrap, beste vriend. De band staat of zit ook klaar. Let's go. Vraag 1. Volgens de Franse president Macron mogen Europese jongeren onder de 15 jaar niet meer...
1: Social media.
0: Ja, dat is juist, jongen. Niet meer op social media zitten. Dat zijn 10 punten. Een man uit Herzelen ontvoerde de uitbater van een carwash. Waarom? A. Het was te duur. B. Zijn auto was niet proper genoeg. C. Hij had krassen gemaakt.
2: Krassen gemaakt?
0: Nee, hij was niet proper genoeg. Vraag 3. Lise Verijn en Astrid Zeemana vertelden deze week dat hun dochter Zaza verwekt werd op... A. Hun trouwdag. B. Op een bergtop in de Alpen. C. In de coulissen van The Voice.
2: Coulissen van The Voice.
0: Nee, dat was op hun trouwdag. Vraag 4 is een bonusvraag voor 30 punten, Tom. Er is een nieuwe hoge snelheidstrein in ons land. Hij rijdt tussen Antwerpen en... A. Keulen. B. Brussel. C. Wenen.
2: Keulen.
0: Keulen, juist. 30 punten erbij. Een Amerikaanse man leeft al ruim 9 jaar met nier, die niet afkomstig is van een mens, maar van wat dan wel?
2: Varken?
0: Een varken is juist. Welke comedian won deze week een prijs voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid? A. Philip Goebbels. B. William Bouva. C. Alex Agnew.
1: Goebbels.
0: Goebbels, inderdaad. Waarom was Hormuz, een kat uit Poperingen, deze week in het nieuws? A. Door het dier werd de hele straat afgesloten. B. Het dier zat 6 dagen lang vast onder een motorkap. C. Het dier had gevochten met Maximus, de kat van Bart de Wever.
1: De motorkap.
0: De motorkop, klopt. 10 punten erbij. Vraag 8. Waarom vreest Lidl van Kortrijk een overrompeling op zaterdag 26 september? A. Jeroen Meus komt koken. B. Tante Karin van Nonkel zit achter de kassa.
2: Karin,
0: 10 punten. Dat lijkt mij een geweldige score. 80 punten. We zijn rond. Maar het is nog niet helemaal gedaan. Dat is niet verkeerd, vind ik, 80 punten.
1: Nee, ik heb precies toch een beetje met kennis
2: op polsen was.
0: Je kan zelfs verdubbelen nu. Je kan naar 160 punten gaan. Je kan ook terugvallen op 40. Het kan alle kanten nog uit. We hebben nog een bonusvraag. Ook Maureen heeft die vorige week aangenomen en die heeft daarmee haar score verdubbeld naar 180. En straks aan het eind van dit seizoen gaan we wel zien wie waar uiteindelijk belandt. Ben je klaar voor de bonusvraag?
1: Maar, ja. Ruben, valt daar ook iets mee te winnen?
0: Nee, niks.
1: Oké, dus doe ze maar dan. Dat maakt het toch niks uit.
0: Lekker gewoon, ja. Doe ze maar spelletje. De ultieme vraag. Maar we gaan het natuurlijk doen alsof het keibelangrijk is. Ben je klaar voor de ultieme vraag, Tom?
1: Ik denk het wel, ja. Ik ben klaar opgestaan.
0: Ja, absoluut. Voilà. Here we go. Door de warme zomer mag champagne volgend jaar uitzonderlijk meer dan 13% alcohol bevatten. Waarom is de vraag? A. Er zitten meer suikers in de druiven. B. Er zitten minder suikers in de druiven. C. De druiven zijn kleiner en er kunnen er meer in.
1: Meer suikers in de druiven.
0: 160 punten voor Tom Bonen, dames en heren. De verdubbeling is een feit. En hij hijst zich op het podium van deze Weekwatchersquiz.
1: Ja, podia. Je bent er nog altijd dol op. Ja,
2: ja, het zit toch in je bloed.
1: Het zit toch in je bloed.
2: Die winnaarsmentaliteit.
0: Het is mooi. Volgende week neemt James Cook het op tegen jou in het klassement. Dat is de volgende week, Watchers. Benieuwd waar hij zal uitkomen. Maureen topt voorlopig. Die heeft niks laten liggen vorige week. Maar tweede plaats is natuurlijk ook geweldig goed. Ik had het zelfs niet verwacht eigenlijk. Ik vind het bovengemiddeld gescoord.
1: Er was ook wel veel dingen bij die je gewoon eigenlijk moet weten. En ja, daar heb ik wel goed op gescoord.
0: Goed zo, jongen. Volgende week dus James Cook.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ondertussen zijn wij alweer 10 meter naar rechts gegaan. Zelfs 15 meter. Iemand die het nieuws ook goed in de gaten heeft gehouden is mijn gloednieuwe muzikale weekwatcher Jeremy Vrieling. Nogmaals, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt een feit uit de actualiteit gelinkt aan een song. Wat is dat geworden?
4: Ik ga Pompeii brengen van Bestie.
0: Pompeii. Ik draai me nog eens heel even naar Tom. Heeft hij een idee waarom we Pompeii van... Ja, ik weet het. Ja, ik pak jou graag op de verrassing.
1: Ik denk altijd, ik heb een minuutje niet. Nee. Maar dat is niet. Het is 100% gaan.
0: Het is 100% of niks, jong. In alle geval, er is ergens een vulkaan uitgebarsten, vermoed ik dan.
4: Ja, dat is ook het enige wat ik weet. Mijn aardrijkskunde is niet top. Dus er is
0: ergens... Indonesië.
4: Voilà, kijk. Er is ergens een vulkaan uitgebarsten.
0: Ja, dat gebeurt niet alle dagen, hè, voor alle duidelijkheid.
4: En de song gaat ook over de vulkaanuitbarsting van Pompeii, uiteraard vandaar.
0: Ik had niks anders verwacht bij die titel van dat nummer. Het zou vreemd geweest zijn mocht het over iets anders gegaan zijn. In alle geval, vrienden en vriendinnen, laat ons een applaus geven dat elke vulkaanuitbarsting overstemt. Hier is Pompeii van Jeremy Vrielink.

0: Ah, wel ja, als de mannen van Bastille niet kunnen, dan weten ze voortaan wie ze moeten bellen. Dit was Jeremy Vrielink en de Weekwatches Band. Jeremy gaat de komende maanden nog vaker te horen zijn in dit programma natuurlijk. Hij versterkt het team en zoals de mannen van het eiland zouden zeggen. Blij dat jij in ons team zit, Jeremy. En dan moest er een jingle starten, maar die startte niet. Geen enkel probleem. Tom Bonen is de Weekwatcher. Ja, Tom, daar moet je natuurlijk hard voor werken om Weekwatcher te zijn. Ik begrijp het. Het is iets, ja, het eist veel van een mens. Je krijgt ook huiswerk mee en zo. En drie voorwerpen heb je meegebracht. We hebben het al ruimschoots over de helm gehad. We hebben het over jouw mes gehad. En we hebben het nog niet gehad over het derde voorwerp. En dat is nog een goed bewaard geheim voor de luisteraar, voor de kijker. Maar je mag het nu bovenhalen.
1: Ja, we hebben al een kleine onthulling gedaan. Dat over een babyartikel ging.
0: Ja, dat is juist.
1: Toch wel om het...
0: Voorwerp nummer drie, mensen.
1: Met twee woorden te zeggen, een grote stap. Een grote stap.
0: Voor een kleine schoen.
1: Haar eerste paar schoenen van Giselle. Allee, deze week aangekocht. Dus de eerste stapjes aan het zetten.
2: Zie, het is zo schattig.
1: Dat was zowat nieuws van de week.
0: Hij speelt zich weer recht in de harten van Vlaanderen. Maar hij heeft een groot gelijkpot verdorie. Ja, het is toch een momentje zo'n eerste schoen kopen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heeft ze ze al aangehad of moeten ze nog aan?
1: Ze heeft ze al aangehad, maar nog niet voor de stappen.
0: Ja, maar is al haar eerste stapjes bezig?
1: Het is aan het beginnen zo. De eerste twee, drie stapjes zonder assistent. Maar dat is met blote voetjes aan de vloer nog.
0: Ja.
1: Maar ze heeft nog niet haar schoenen moeten aanduwen naar de crèche te gaan of zo. Maar het is wel deze week beginnen kantelen. Zo, dus.
0: Ja. En binnenkort wordt ze 1 jaar, op 3 oktober.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat dat een moeilijk moment worden voor papa Tom?
1: Voor mij? Nee. Ik heb weinig moeilijke momenten.
0: Want ze worden groter en dan moet je afscheid nemen van vorige fases.
1: Ik vind het goed dat ze opgroeien.
0: Ah, ja. Okay.
1: Nee, ik heb gelukkig al wat ervaring. En met een tweeling, dat gaat ook supergoed. Ik ben blij dat ze zo wat... Allee, dat ze echt leuk worden.
0: Ja, een vraag die ik jou nog nooit gesteld heb. Ja, sorry dat ik ze nu ga stellen op antenne. Maar leeft er bij jou nog een idee om een zoon te hebben eigenlijk?
1: Helemaal niet.
0: Okay.
1: Nee, ik heb dat...
0: 3 dochters zijn prima.
1: Ja, we wisten natuurlijk ook niet dat dit een dochter ging zijn.
0: Nee, dat kan je niet weten.
1: Maar ik ben heel blij dat ik vader ben van 3 meisjes. En ik ben niet op zoek naar... Als dat zo zou zijn, dan zou dat natuurlijk met open armen ontvangen worden. Maar het is niet dat de zoektocht naar de zoon voortgaat of zo. Helemaal niet.
0: Ja. Je weet dat wij bij de Weekwatches, of je weet het niet, maar wij voeden natuurlijk ook de gespecialiseerde roddelblaadjes. En dat doen we dit jaar niet langer met de primeur van de week, maar met het gerucht van Van Gucht. Omdat er natuurlijk behoorlijk wat zaken over mij verteld worden.
1: Er zijn er voldoende.
0: Voilà, er zijn er voldoende.
1: Waarschijnlijk makkelijker.
0: Mensen, ja zeker, dan een primeur van de week vinden. Ja. Dus soms kan ik die bevestigen, soms moet ik die ontkennen. Het kan de twee kanten uit. Maar in alle geval, als u thuis nu aan de ontbijttafel zit en u denkt van potverdorie, nu heb ik gisteren of vorige week of vorige maand over die mensen iets gehoord en ik weet eigenlijk niet of het waar is, stuur het in via de pagina van de Weekwatches op VRT Max. En dan pikken we er eentje uit en dan probeer ik iedere week iets te ontkrachten of te bevestigen. Jij mag ook al eens nadenken over iets dat je over mij gehoord hebt.
1: Ja, die vraag is mij ook gesteld door de productie, maar ik heb eigenlijk...
0: We hebben rechte lijnen natuurlijk.
1: Wij kennen elkaar heel goed en dan zeggen mensen ook heel weinig over u tegen mij.
0: Dat is waar. Ja.
1: Tegen dat ik geruchten over u gehoord heb,
0: dan weet heel Vlaanderen
1: het ongeveer. Dan moet het al heel ver gevorderd zijn. Ja.
0: In alle geval, mensen, stuur maar wat in en wij gaan er zo meteen op in.
3: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Uptown Girl. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, nachtdiersteen, parket, Impermo.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's?
14: Rijnaars Aluminium.
13: Vind je vakman op Rijnaars.be.
7: Radio 2 Weekwatchers.
14: Ruben van Gucht.
0: Lieve vrienden en vriendinnen, we staan nog altijd in Turnhout en we staan ondertussen naast een collega Blondie. Goedemorgen opnieuw, Yannick Boffy.
15: Nogmaals een goedemorgen, Ruben. Hey.
0: Lieve Yannick, jij was onlangs in Duitsland te zien. Je was al in kerstfeer zelfs. Vind ik bijzonder vroeg, maar het was wel zo.
15: Ja, in Duitsland zijn ze altijd nog een beetje gekker dan in België of in Vlaanderen. Ik werd daar gevraagd voor ZDF Fernsehgarten. Dat is een show die op zondagochtend loopt van 10 tot 12 en al meer dan 25 jaar. En ze hadden het idee om een kerstfeestje te geven eind augustus, want dat programma loopt van de lente tot eind van de zomer. Ze hadden dat nog nooit gedaan, Weihnachtsfesten in august. En iedereen zat daar met een kerstmuts op naar Faithful Friend.
0: Eind augustus?
15: Eind augustus, ja.
0: Geweldig. Wel, je spreekt ook goed Duits, vind ik.
15: Goh, het is net ietsje beter dan dat van Jean-Marie Pfaff, maar het kan nog...
0: Dat zijn goede referenties.
15: Well, er is nog werk aan, ja.
0: Maar het is alleszins een show die mega veel bekeken wordt. 3 miljoen kijkers heeft dat.
15: Dat is bijna zoveel als de Weekwatchers.
0: Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, er zijn vergelijkingen met dit programma te maken. En jij komt overal in die shows, dus het is helemaal logisch. Je hebt daar een beetje geoefend voor kerst, want binnenkort is er ook Radio Bene, The Red Pack Live in Concert, The Christmas Edition. Wat verdorie, een lange titel dat ze ervan gemaakt hebben.
15: Ja, en ik heb die titel al heel vaak moeten presenteren tijdens mijn eigen radioprogramma op Zalige Zaterdag bij Radio Bere. Maar het is fantastisch, want we gaan ook kerst wat vroeger vieren dit jaar. Inderdaad, dus op 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Je kan daar tickets nog voor bekomen via VRT Max. En ik zal misschien vertellen wie er allemaal meedoet. Hè?
0: Graag.
15: Is dat tof? De dames zijn Loredana De Amicis, Lies, Barbara Dex... van de buurt hier een beetje, zo, allez, een beetje verder. We hebben de heren zijn Kleimans en Van Geel, Helmut Lotti en yours truly, ikzelf.
0: Jongen, dat is een geweldige line-up. Ga daar naar kijken, 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Maar eerst kijken naar jou natuurlijk. En ik hoop dat het volgende nummer daar ook een plaatje krijgt op dat concert. Lieve vrienden en vriendinnen, Yannick Boffy met de Weekwatcher Band en L-O-V-I.

0: Oh, heerlijk. Lekker, man. L-O-V-E.
1: Ik zat al heel even rond de kerstboom terug.
2: Ja, dat is toch een periode waar ik altijd wel wat naar uitkijk. We komen uit een hele hete zomer. En dan zo die eerste frisse ochtenden, zoals we daar straks zeiden, in het bos eens gaan ontdekken en wandelen. Ik vind het heerlijk. En het zit eraan te komen.
1: Het zal wel.
2: Het zit eraan te komen.
1: En deze man legt dan een warm dekentje over jou met zijn fantastische muziek. Wat kan je dat toch altijd prachtig.
3: Straffer nog, ik zet zelfs kerstmuziek op. Echt ook in augustus om een beetje af te koelen. Het was eigenlijk nodig in juli. Hè. Juli was...
1: Jij zet kerstmuziek op om af te koelen?
3: Ja, ik heb in juli kerstmuziek op om af te koelen. Let It Snow is geschreven ook in augustus.
1: Raar bazeke.
2: Raar bruggetje. Raar bruggetje. Ja.
1: Ja. In elk geval, Radio BNN, de Red Pack live in concert. Best of Christmas. Zondag 8 november wordt er geswingd met de VRT Big Band, weliswaar in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets kunnen nog besteld worden. De namiddagshow is al uitverkocht, dus 's avonds kan eventueel wel nog via VRT Max. En er is natuurlijk ook een druk najaar voor jou, want er staat een tournee die eraan komt in 27 ook.
3: Ja, inderdaad. Ik ga hem eigenlijk dit najaar al een beetje testen op de mensen. Het zijn kerstconcerten, maar mijn nieuwe theatertour voor volgend jaar die heet Pop From Pop to Swing. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat ik alle leuke nummers uit de jaren 80, 90, de Nillies, recentere hits ook omdoop naar versies zoals L.O.V.E. in swing, bossa nova, jazzy vibes, om jong en minder jong aan te spreken. Okay. En ik ga er al een paar van brengen tijdens de kerstconcerten. En ik zou zeggen tegen de mensen, ja, hou een beetje mijn socials in de gaten, want nog niet alles staat op mijn website. Ik ben daar niet goed in om dat allemaal te onderhouden. Ik sta meer te knippen, radio te presenteren en te zingen, dan dat ik mij met mijn website bezig hou.
1: Dat is ook nog altijd de hoofdbezigheid, man. Je bent geen IT'er uiteindelijk. Je bent een zanger, een geweldige zanger. En je knipt ook nog de haren. In elk geval, dankjewel om vanochtend bij ons te zijn. Yannick Bovie.
3: Merci allemaal. Yo.

0: Heerlijk nummertje uit de gouden jaren 90. Krapoel in Axe, Kia, Krapoelekes dag, zaterdag enzovoort enzoverder. Het gerucht van Gucht hebben we daarnet gelanceerd. De eerste inzendingen komen ook al binnen. Wat is het strafste gerucht dat ooit over jou de ronde heeft gedaan?
1: Ik ging net zeggen, dus dat komt iedere keer aan live binnen in Duitsland.
0: Ja, dan moet je dat eruit pakken.
1: Goh, geruchten, jong.
0: Dingen die, die jou ooit ter oren kwamen, dat je dacht van, mannetjes, wie heeft het in hemelsnaam uitgevonden?
1: Moet ik al heel ver gaan kijken.
0: Ja, zo ver kunnen we niet kijken natuurlijk.
1: Nee.
0: In elk geval, wat is er voor mij binnengekomen? Van Saskia van Nieuwenhuizen, vraag je voor Ruben van Gucht. Is het waar dat je de dodentocht niet hebt kunnen uitlopen omdat je te veel vraag kreeg voor een selfie? Blijkbaar een gerucht dat bij sommige mensen leefde, maar jij kent het echte verhaal.
1: Ik ken het echte verhaal en ik heb er zelf misschien een klein beetje mee te maken. Ik heb
0: zeker, jij hebt het zaadje geplant.
1: Ik heb het zaadje geplant in uw hoofd.
0: Dat is waar.
1: Dat duidelijk zijn. Ik had u de dag verdien gezien van de lijn.
0: Ja.
1: En je stelde dat je de dolentocht nog ging lopen en een dag na de dolentocht moest je weer klein naar huis komen.
0: Ja.
1: Ik zeg, Ruben, je hebt maar één kans om met die klein naar huis te gaan. En je hebt dan beginnen wandelen. En dan een tijd...
0: En dus om drie uur s'nachts...
1: Dan komen de gedachten beginnen in te halen. En ze zijn naar huis gegaan.
0: Ja, heb ik rustig rechts afgedraaid en gedacht van... Ja, wat wandel ik hier nog te doen?
1: De enigste juiste beslissing.
0: Ik weet het, heb ik gezocht. Want jij vroeg nog de ochtend nadien hoe je stond er tussen mijn doos. Zeg, ja, ik ben naar huis gewandeld. Enfin, naar huis gegaan.
1: En dan zeg ik, wijsheid komt met de jaren. Dus je kunt nog ver komen in het leven als je best doet.
0: Maar ik moet van diep komen, zo.
1: Ja, dat weet ik. Dat
0: moet echt
1: dat
0: van ver komen.
1: Je zit niet onder de ladder, je zit nog onder de grond.
0: Ik zit vol, je kunt me kan zo diep niet zien. In elk geval, we gaan het eindverslag ook stilaan van deze uitzending moeten opmaken natuurlijk. Onze watcher van de week, watcher, heeft alles bekeken en beluisterd. Graag je applaus voor Jasper Poisson. En de vraag natuurlijk,
2: jongens,
0: hij deze zaterdagochtend beleefd? Wat waren de hoogtepunten, de dieptepunten?
2: Dieptepunten, geen nul.
0: Okay,
2: ja, ik geef ook altijd 10 op 10 aan alle gasten. Ik vind dat deze keer opnieuw moeiteloos 10 op 10 gehaald. Geen enkel probleem. Wat heb ik onthouden? Ik heb onthouden dat Tom zijn dochter stilaan te oud worden om champignons te gaan plukken in de tuin. Maar ik zou zeggen, heb nog even geduld. Want binnenkort zijn ze nog wat ouder. Dan gaan ze op kot en dan gaan ze vast en zeker nog wel eens een paddeltrip willen doen.
0: Dus, even volhouden nog.
2: Het is er ook even terug over de apps gegaan. Er zijn wat apps geraadpleegd. Ik heb dan zelf ook eens nagedacht, wat is de meest gebruikte app die ik deze week zelf heb gebruikt. En eigenlijk, ik voel me een beetje betrapt, zegt veel over mijn leeftijd en de situatie in mijn leven waar ik me nu bevind. Dat is een app die ik vooral, als ik dan buiten in de tuin sta, dan doe ik de app open en zit ik vaak in een vogel-app. Tinder. En dat is, als ik in een tuin sta, kan mijn vrouw dat niet zien. Ik heb geleerd dat Tom vaak ging kaarten bij zijn oma, 21. Vind ik heel leuk. Ik ging vroeger altijd Scrabble spelen bij mijn oma.
0: Mooi.
2: Ik herinner me één moment, dan kon ik winnen, maar alleen met het woord dildo. En ik vond dat wat te spannend, om te leggen als mijn oma erbij lag. Dus ik heb niet gelegd en ik heb ze laten winnen. Ik had er onmiddellijk spijt van, want toen heeft zij 80 punten gescoord met het woord buttplug. Dus het was echt... dat was verschrikkelijk. Ik ben zelf ook eens... 21 vind ik zelf ook echt heel leuk. Ik ben zelf ook eens uit een casino gegooid. Dat was gewoon... ze vonden dat ik vals speelde, maar ze hadden gevraagd... ja, zitten er kaarten in uw zakken? Maar ze zaten in mijn mouwen. Dus ik vond dat de regels van het spel een klein beetje... Er zijn veel productionele fouten gemaakt. En we zijn hier natuurlijk te gast in Turnhout, in de bakermat van het kaartspel. Dat is hier echt wel legendarisch erfgoed, vind ik. Ik had zelf daardoor misschien een idee, maar ik heb het moeten afvoeren. Ik had het idee om een kaartspel te maken, gebaseerd op het lijstje van Ruben van Gucht.
1: Oh, zeker.
2: Maar ik heb het moeten afvoeren, want er zitten natuurlijk maar 52 kaarten in dat kaartspel. Dus dat gaat helaas niet. Dus,
0: jammer.
2: Niks aan te doen. Maar dan doen we het gewoon met een gewone boekkaart.
0: Ja, en ik onthoud toch al bij al een zeer keurige, zelfs uitstekende uitzending.
2: Uitstekende uitzending.
0: En uitstekende week,
2: watcher. Alweer. Ja, fantastisch.
0: Dankjewel. Ongelooflijk. Dankjewel voor het eindrapport. Jasper Poisson.

0: Voilà, Eva Max, Kings and Queens. Toepasselijk nummer natuurlijk voor de speelkaartenstad bij uitstek Turnhout. Dat is waar we al de hele ochtend live zitten. We gaan stilaan naar het einde van de uitzending. Turnhout is natuurlijk meer dan kaarten. Alleen, het is de plek waar we nu zitten. Dat was de oude typistenzaal van drukkerij Brepels, die de eerste speelkaarten in Turnhout drukte. Het is nu ook een mooie kunstencampus. Ja, het is, ja, de stad is wel mooi geëvolueerd in het centrum. Kom je hier vaak eigenlijk?
1: Ik kom hier echt nooit. Ik kan het eerlijk zeggen, ja, voor mij is dat... Ik moet eigenlijk Mol en Geel al voorbij rijden om iets gelijkaardigs tegen te komen, zal ik zeggen. Allee, Turnhout is iets groter natuurlijk, maar voor ons is dat echt al een half uur rijden.
0: Ja, je bent sneller in Hasselt soms dan je in Turnhout bent.
1: Ja, ik denk... Ja, we zijn even snel in Hasselt als dat we in Turnhout zijn, inderdaad. En we moeten dan al tot de straat of naar Antwerpen, we moeten wel overrijden. Dus je kunt ook al naar Antwerpen afdraaien, dus... Ligt een beetje buiten ons zone.
0: Dat begrijp ik. Turnhout is ook de poort om door de prachtige groene Kempen te fietsen. Tom, de mensen vragen zich dat altijd af. Dat is waarschijnlijk een van de meest gestelde vragen die jij krijgt. Zit Tom Bonen nog vaak op een fiets?
1: Heel weinig.
0: Ja. Ik heb dit jaar... doet niet echt meer.
1: Boah, ik heb ook 3 kinderen. Die hebben ook hobby's. Het weekend schiet er al niet vaak veel tijd over. Ik doe zelf ook, ben zelf ook nog heel actief. Ik denk dat... Ja, de moment dat ik van begin stil te vallen in het leven, dat ik toch wel wat meer zou gaan fietsen.
0: Op de stadsfiets of zo?
1: Nee, met een koersfiets. Met een koersfiets. Maar ik heb het er niet voor over om nu mijn weekend 4-5 uur uit te rekken om met de fiets te gaan rijden.
0: En in Mol zien ze jou ook niet met de bakfiets de kinderen naar school brengen, vermoed ik.
1: Wij rijden, als we met de fiets naar school gaan, dan rijd ik met een koersfiets en zij met een gewone fiets.
0: Ah ja, op die manier.
1: Mountainbikes.
0: Zijn er grote plannen dit weekend of is het een rustig weekend? Heb je een beetje familieweekend kunnen inplannen?
1: Dus een namiddag naar een basket in Lier met Valentin. En
0: vind je het toffe sport, hè?
1: Ja, ik ben heel grote fan. Echt van de sport aan zich. En ook van mijn dochter die dat speelt natuurlijk. En dan vanavond gaan we een hapje eten met Eli, Iserbiet en Fien.
0: Doe een veel groeten van heel Radio 2.
1: Aangetrouwde familie. Familie. Ja. En morgen ga ik naar de Rally in Tiene kijken. Als toeschouwer.
0: Kijk
1: ga de Stine Slongin aanmoedigen in zijn tweede poging.
0: En wat wij moeten onthouden, mensen. Zaterdag 26 september wordt er in Sanktvit, in het Duitsstalige gedeelte van ons land, een nieuwe rally van het BK gereden. En Tom kan daar zich verzekeren van de titel. We gaan zien of dat lukt. U kan op Sporza volgen of u kan live gaan kijken. En anders is er nog in november nog een herkansing.
1: De rally van Spa. Een hele, hele mooie rally. Tweedaagse rally, zaterdag, zondag en november. Laatste weekend van november.
0: Alsjeblieft. Bedankt om mijn weekwartje te zijn. Bedankt om dat voor jouw ex-schoonmoeder ook nog eens te doen. Lieve mensen, we zijn er volgende week terug in het gezelschap van James Cook dan en Niels de Stadsbader. Jawel, nu is er Luc Appermond en de zoete inval. Lieve vrienden, bye bye. Amuseer u dit weekend. Tot de volgende keer.
2: Maak elk.
3: Ik ben helemaal naar die moe.
2: Momenten, Max.
4: Niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Schat, ik wil een elektrische wagen.
6: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buijsen.
5: Ja, dat is waar.
6: Waar we 20 jaar van genieten.
5: Ja, en die moeten we niet opladen.
6: Inderdaad, wij laden ervan op.
5: Oh.
7: Dagmar Buijsen, badkamerinnovaties.
8: Dat is genieten zonder zorgen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De elektriciteitsfactuur wordt zo voor iedereen een paar euro per jaar goedkoper. Vlaams minister van Energie, Melissa De Prater, legt uit wat er is beslist.
10: Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen.
9: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel heeft het ziekenhuis wel alweer mogen verlaten. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer moest de bewoners bevrijden met ladders. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar.

0: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met twee haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft vertrouwen voor het WK-wielrennen dat over twee weken start.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: En nog in Canada, in Toronto, was de film Le Fossoir, de nieuwste film van Michael Roskam, voor het eerst te zien. Het waargebeurde verhaal gaat over de Waalse krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een geheime versie te drukken waarin werd gelachen met de Duitse bezetters. En ook nu is dat verhaal zeker nog relevant, zegt de regisseur.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je lever riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt in ons land begin december in de bioscopen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken, daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
3: De politie waarschuwt voor enkele schapen op de E40 richting kust in Loppem. Wees daar dus voorzichtig. Kijk uit op de Antwerpsring richting Nederland. Is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel afgesloten. Daar wordt tot zondagavond gewerkt. En dit weekend is ook de A12 naar Bergen-op-Zoom voorbij Zandvliet afgesloten. Want ook daar zijn ze aan het werken.

0: grote inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Dank u wel. Een heel goede morgen vanuit een gezellige zaal Tentakel in Zonhoven. De zoete inval wordt vandaag gespeeld door Imke Courtois, Anastasia Chernouk en Herman Verbrugge. Ja, ik denk dat we allemaal weten dat september een dure maand is. Hè? Is dat ook voor jullie het geval, Imke?
3: Ik heb het gevoel dat het elke maand is. En dat is nu eigenlijk een cliché. Maar altijd wanneer ik denk, ah ja, nu is mijn kadastraal inkomen geweest en nu is het weer dit en dat. Maar september, ja, mijn kind is nog heel jong. Dus zo de typische schoolfacturen en dergelijke valt op dit moment nog mee, moet ik eerlijk toegeven.
2: En hoe ouder, hoe duurder waarschijnlijk.
3: Ah, wel, het schijnt, ja. Ja.
2: Anastasia, ervaar jij dat ook, september, dure maand?
4: Ja, het is ook zo dat mijn zoontje ook nog heel jong is. Maar september is wel een hele dure maand voor mijn man, want het is mijn verjaardag.
5: Hola!
2: Dat is een goede hint. Ik hoop dat die gehoord wordt.
4: Moet ik dat niet hinten? Die mens weet dat al. Ja.
2: Herman?
5: Goh, mijn dochters zijn, dat is hogeschool al, hè. Die zijn 21 en 19. Op zich, die beginnen al later met school. Dat is inderdaad duurder. Wat ik wel leuk vind is dat zij allebei, die werken ook zelf heel veel. Terwijl, ik heb ze dat niet toe verplicht, maar die werken heel veel. Dus die,
2: dat is mooi.
5: Ja, en veel van hun onkosten, zeg maar, betalen ze eigenlijk
2: van
5: zelf.
2: Van extra uitgaven.
5: Ja, dus dat is mooi.
2: Ja. Geen paniek, bij ons zijn de vragen nog allemaal gratis.
5: Ah.

0: En wie zijn mijn drie panelleden? Imke Courtois, Herman Verbrugge en Anastasia Tsjernouk. Een vraag van Tina Dirks uit Balen. Welk opvallend cadeau werd er vaak gegeven aan pas gehuwde koppeltjes in de jaren 60 in Nederland? Nu zou dat niet meer kunnen.
1: Waarom is dat tijdperk zo belangrijk?
0: Ja, dat is belangrijk omdat wij toen nog niet zo bezig waren met iets waar we vandaag wel enorm mee bezig
2: Fotografie.
0: Zijn.
2: Fotografie. Gezondheid.
0: Onrechtstreeks gezondheid. Fotografie niet.
2: Bewegen? Met soep maken?
0: Nee.
1: Met bewegen?
0: Niet met bewegen. Ze kregen een cadeau, meestal betaald door de ouders.
1: Oeh.
2: Ja. Het is iets, heeft met kleding te maken?
0: Niet met kleding. Imke zei gezondheid, maar ik zou het veel breder zien met hoe we zijn, hoe we eruit zien, hoe we ons voelen.
1: Ja, esthetiek dus gewoon.
0: Ja.
1: Het is zowel voor een man als een vrouw.
0: Ja. Maar ik denk dat meestal de dames dat cadeau kregen van hun ouders. Ja.
2: Iets voor de haren?
0: Nee.
3: Kuisheidsgordel.
1: Je kunt het zien.
0: Kuisheidsgordel.
3: Nee.
0: Ja, we spreken 1960, hè.
1: Het verbetert uw uiterlijk.
0: Ja, Imke.
2: Ah, het verbetert uw uiterlijk.
3: Een korset.
2: Ja, zo.
0: Een korset.
1: Nee.
0: Een korset.
1: Het verbetert uw uiterlijk. Is het met uw gelaat te maken?
0: Ja, Imke.
3: Ik ben nu heel benieuwd.
2: Moest je het smeren?
0: Je moest het niet smeren.
2: Innemen.
0: Je moest het innemen eigenlijk. Ja, innemen bedoel je dan verteren? Nee, dan zeg ik niet.
1: Op u zetten. Nee, een gebit.
2: Inademen.
1: Een gebit. Een bit. Een
2: band. Een valsgebit.
0: Goed geraden op aangeven van Imke.
2: Hetzelfde, hè? Goed. Ja, maar ja. Kom, go.
3: Voetbalrichting Holland. Wetten.
0: De vraag was dus welk opvallend cadeau werd er vaak gegeven aan pasgehuwde koppeltjes in de jaren 60 in Nederland? Een kunstgebit.
3: Maar je zegt dus, meestal droeg de vrouw dat. Maar dat is dan een keer wisselen. De vent in de week en de vrouw in het weekend. Of hoe is dat dan?
2: Oh, dat je dat kon dat gebruiken van elkaar.
3: Dat hij zei.
0: Maar vanaf de jaren 80 zijn we allemaal veel meer belang gaan hechten aan de tandhygiëne. Daar zat fluoride in, de tandpasta. En er werd ook veel meer aan preventie gedaan. Heb jij van die dingetjes op je tanden gehad, Herman? Van kroontjes?
2: Nee, het enige dat ik eens gedaan heb, is zo bleachen. Zo met zo'n mondstuk.
0: Ja.
2: Dat is wel gek, vandaag de dag. Ik denk dat ik met de kleur van mijn tanden, 20 jaar geleden waren dat witte tanden. En nu blijkbaar niet meer.
0: Ja, dat
2: dus
0: is
2: dat
0: verkleurd,
2: is enorm is veranderd. En dan heb ik dat bij een tandarts gevraagd. En zo'n
0: ding. Dat helpt, die bleaching?
2: Ja, dat helpt wel. Ja. Ja. Ja.
0: Jullie doen aan tandpreventie. Je hebt ook van die ijzertjes gehad.
3: Ik heb hele goede tanden, hoor. Ja. En dat is echt ook door mijn Slavische voorouders. Omdat borstvoeding daar heel normaal is. En ik heb mijn zoon ook een jaar en een half borstvoeding gegeven. Dat is goed voor uw tanden. Er is geen tutje. Dat is goed voor de ontwikkeling van uw kaakspieren en zo. Ik heb hele sterke tanden van mijn sterke voorouders.
0: Ja. Imke? Ben je bang van de tandarts?
1: Absoluut niet.
0: Nee,
1: ik vind dat helemaal oké om daar naartoe te gaan. Ja.
0: En je gaat regelmatig?
1: Absoluut. Mijn jaarlijkse afspraak mis ik niet. Zeker en vast.
3: Ja, wij doen zelfs een familieuitstap. Met mijn man en mijn zoon. Ja.
0: Met z'n drieën naar de tandarts?
3: Ja, want ik heb een hele goede. Ze is wel een uur rijden, maar het is echt wel een top tandarts. En een hele knappe madame.
2: Wij gaan ook met vier. De controle doen wij echt met vier. Met de familieuitstap.
3: Ga je ook naar Mieke?
2: Nee. Nico.

0: In het panel vandaag Herman Verbrugge, Anastasia Chernoek en Imke Courtois. Een vraag van Bob de Vink uit Zuijenkerken. Japan, schrijft Bob, is een land met bizarre gewoontes. Zo vind je er elk jaar in een tiental steden, onder andere in Kyoto en Tokio, een Grand Prix. En de winnaar van die wedstrijd, die krijgt 90 kilogram rijst. Wat voor een wedstrijd zou dat kunnen zijn? Het is een race, ik zal jullie al helpen.
1: Een afstand afleggen.
0: Het is een afstand afleggen.
2: Met iets wat op motor gedreven is, met een motor... Allee.
0: Nee.
2: Geen voertuig dus.
0: Daar vindt wel een transport plaats. Noem jij dat een voertuig? Ik niet, maar goed, dat zou kunnen.
3: Kruiwagentje met elkaar.
0: Nee, geen kruiwagentje met elkaar.
1: Dat ze heeft het feit dat ze 90 kilo rijst winnen te maken met het soort...
0: Nee, dat is typisch Japans. Nee, het zou ook in China kunnen geweest zijn. Okay.
2: Maar het is dus wel een voertuig. Heeft het wielen, het voertuig?
0: Het heeft wielen, ja. Jij noemt dat voertuig, maar het heeft wielen.
2: Ik ben al meer dat het zeker geen op mechanisch ding is.
0: Nee, het is niks mechanisch.
1: Is het lachwekkend om te zien?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Gaat het snel?
0: 20 kilometer per uur.
3: Ja, zo'n teamratje. Dat is maar al geen kruiwagen.
1: Het is eigenlijk het voorwerp dat ze gebruiken om de afstand af te leggen, is iets waar normaal niet mee gelopen wordt.
0: Juist.
1: Ah, dus dan moeten we denken aan dingen met wieltjes.
3: Maar hangen er ook al wielen aan of liggen er wielen aan?
0: Ja.
3: Plat, is het plat? Leggen ze er met een buik op?
0: Ze liggen er niet op. Nee.
1: Waar staat er op wieltjes?
0: Ze zitten erop.
2: Bureaustoel op wielen.
0: Goed geraden door het panel. Een bureaustoel op wielen. Hier in Tentakel in Zonhoven zien we een grote foto met allemaal Japanners die een helm dragen, zo te zien. Ook kniebescherming. En die zitten allemaal op hun eigen bureaustoel. En de bedoeling is dat ze met z'n allen een wedstrijd spelen. En dat gebeurt in 10 verschillende steden met 1 grote finale als apotheose. En dat heet de Office Chair Grand Prix. Met als prijs voor de winnaar 90 kilo rijst. De tweede krijgt 60 kilo en de derde krijgt 30 kilo. Mag ik vragen, leggen jullie de microfoons even neer, dames?
1: Ja.
0: Jij niet, Herman. Jij mag even de microfoon vasthouden. Komen jullie even naar de andere kant van het podium? Ja.
2: Oh, wauw.
0: Ik heb hier 2 bureaustoelen klaarstaan. We maken een startlijn. Ja.
2: Ja.
0: En de bedoeling is dat jullie zo snel mogelijk naar de overkant van de bühne zien te geraken. Jullie bewegen zich voort met de voeten, uiteraard. Met de voeten. Ja. Zitten jullie comfortabel, Imke?
2: Ja, jawel, ik zit comfortabel eigenlijk.
0: En jij zit al met je voetjes boven de...
3: Ja, maar ik ben Russisch, wij spelen dikwijls vals en wedstrijden.
0: Klaar?
1: Dames en heren, welkom in de grote bureaustoelwedstrijd. Het is het sprintgedeelte. Het gaat hier over 6 meter met aan de start Anastasia en Imke.
0: Tellen we
1: zijn
0: af?
1: We klaar? 3, 2, 1, go! Jawel, en Imke neemt onmiddellijk de leiding. Imke neemt onmiddellijk de leiding. Kijk eens naar die techniek. Ja! Prachtig, prachtig, prachtig.
0: Ja, Imke, grote winnaar. Maar,
2: ik had wel een voordeel.
0: Een heel groot voordeel.
2: Ik had een heel groot voordeel.
0: Jij hebt een lange broek aan. Anastasia heeft een mini-rokje aan.
2: Ja.
0: En heeft schoentjes met hoge hakken. Jij hebt van die sportschoenen aan.
1: Maar Imke had een zeer goede techniek.
2: Dank je wel.
1: Dus de korte pasjes.
2: Een goede analyse.
1: Ja. Mooi.
2: Korte pasjes.
1: Ja.

0: Herman Verbrugge, Imke Courtois en Anastasia Chernouk. Jullie zitten wel eens op internet, jullie kijken op social media. Volg je al die filmpjes, die gekke filmpjes die daar dagelijks de revue passeren?
1: Ik probeer dat echt wel te beperken, maar net zoals iedereen heeft het algoritme mij uiteraard ook in zijn greep. Hè. Maar ik probeer dat toch met verstand naar te kijken. Zo van, oké, het is genoeg geweest. Want echt wijzer worden ze er niet van.
2: Ik heb het voordeel dat ik heel streng ben naar mijn kind toe. Zij mag dus geen schermen, ook geen tv kijken. Maar ikzelf, ik heb ook heel weinig kanalen. Ik heb enkel Instagram. En ik merk wel inderdaad, zo 's avonds in mijn bed, dat ik zo wel geneigd ben om naar van die filmpjes af en toe te kijken. En het rare is, tijd vliegt dan op zo'n moment. Hè. Dus eigenlijk verschrikkelijk.
0: Is dat ook jouw ervaring, Anastasia?
3: Ja, ik probeer het ook een beetje te modereren. Want ja, sowieso, heel mijn werk zit ook in mijn gsm. En je wilt dan ook natuurlijk een beetje quality time, 's avonds of overdag of wanneer dan ook.
0: Laten we dat even tussen haakjes zeggen. We hebben het daar nog niet over gehad. Dat is eigenlijk jouw vak. Jij bent influencer, of hoe noemen we dat?
3: Nee, ik ben geen influencer. Ik had vroeger eigenlijk altijd een marketingbureau en ik besta op het internet, maar ik zou niet rondkomen met influencer alleen. Ik post ook bijna zo goed als alleen dingen achter de schermen of dingen die ik maak. Ik ben een schrijver, ik ben een kunstenaar en ik ben geen influencer.
0: Ik heb zo meteen voor jullie en voor alle hondenliefhebbers een vraag over een hele populaire hond op internet.
1: Ah bon?
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Vandaag hoor je Imke Courtois, Anastasia Chernoek en Herman Verbrugge in de Zoete Inval. Een vraag van Lars Dupont uit Wellen. Hebben jullie al gehoord, vraagt Lars, van de Golden Retriever Marou?
1: Ja,
0: zegt jullie niks?
2: Het zegt me wel iets eigenlijk.
0: Ja. Die hond die werd een paar jaar geleden een grote ster op het internet. Waarom?
2: Want dat wil ik dan weer niet meer eigenlijk.
3: Oh, ja. Een hond op internet.
2: Een golden retriever.
0: Ja, die heel populair werd. Die is door miljoenen mensen bekeken.
2: Maar het had toch te maken met andere mensen ook?
0: Ja, met één iemand. Meer met één iemand had het te maken.
2: Als iemand sprak, begon die te huilen of zo?
0: Nee. Die hond die woonde op een quasi onbewoond eiland in Zuid-Korea. En nu staan jullie.
2: Ja. Oh, sorry.
3: Okay. Die woonde daar met die man.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Want daar woonden denk ik maar een tweetal mensen. Maar die man die kwam toevallig voor een opdracht naar dat eiland. En wij op internet hebben al zijn activiteiten kunnen volgen.
3: Hij hielp. Die hond hielp.
0: Nee. Als we weten wat die man deed, dan begrijp je waarom dat op internet zo massaal bekeken werd.
3: Hij deed iets met dieren ook.
0: Nee, hij was op dat eiland met een opdracht. Hij
2: een opdracht
0: moest
2: voor,
0: als je dat weet, heeft alles te maken met social media.
1: Voor TikTok.
0: Niet voor TikTok. Hij was daarvoor
2: de gsm te introduceren.
0: Nee, hij was daarvoor één grote keten.
3: Een hotel.
2: Keten.
1: McDonald's.
0: Nee. Maar TikTok hotel gaat in de richting. Als niet TikTok is.
2: Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram.
0: En nog een woord.
2: TikTok.
3: Nog een.
1: Google, Facebook.
2: Google.
0: Ja. Die man was daar in opdracht van Google. En wat doen ze?
2: Satellietfoto's pakken.
3: Satellietfoto's pakken.
0: Ja. En waarom werd die hond zo populair?
3: Omdat hij er overal in beeld was.
0: Goed geraden op aangeven van Imke door het voltallige panel.
1: Ja, zeg.
3: Okay.
0: Een quasi onbewoond eiland in Zuid-Korea werd bezocht door een Google-fotograaf. Die moest daar duizenden foto's maken. En daar liep een hond. En wat blijkt nu? Die volgde die fotograaf elke keer waar die ook ging. En die foto's zijn massaal op internet verschenen. Ja. Voor Google Street View. Je kunt er niet naast kijken. Hij loopt overal mee met de fotograaf.
3: Oké.
0: Ja. En omdat er maar twee mensen woonden, was die hond, Marou, blij wanneer er een nieuw gezicht kwam. En gedurende die dagen dat die man daar rondliep om alle straten in beeld te brengen, week die Marou geen centimeter van de fotograaf. En zowat staat hij op alle foto's, duizenden, en altijd diezelfde hond.
3: Ik heb ook al wel eens gezwaaid naar zo'n ding. Maar je ziet dat soms, hè? Die auto's van Google. Hè? Die hebben zoiets bovenop. Ja. En dan zo zwaaien. En dan
0: staat jouw huis op Google?
3: Ja, maar iedereen zijn huis staat erop.
0: Ja, nee, je kunt vragen om dat.
3: Van mij mag dat maakt toch niet uit.
0: Is jouw huis geblurred, of hoe heet dat?
1: Ik zit in een nieuwbouw, dus alles wat erop staat is nog van ervoor. Dus je kunt er niks van,
0: Neem jij zelf vaak foto's, Imke?
2: Van mijn huis?
0: Of van
2: mijn...
0: Ben jij een fotograaf?
2: Ik neem heel graag veel foto's, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat de twee grootste thema's in mijn gsm mijn kind zijn op nummer 1. En als tweede ben ik heel gevoelig voor een lichtinval. Ik kan echt stoppen met mijn auto. Ja. Bij een of andere goede verlichting of zon. Waarvan ik echt denk, amai, dit is nu echt knap en een foto nemen. Ja.
0: Maar niet met bedoeling om in te sturen voor wedstrijden?
2: Zeker
0: of zo.
2: Niet. Nee. Maar dat is ook het rare, hè, want je neemt dan die foto, maar... Ja, waarom dan eigenlijk? Want het is niet dat ik dat uitvergroot en op mijn kamer hang.
0: Je kunt dat naar de Weerman sturen op televisie.
2: Ja,
0: die publiceren alle dagen.
2: Goeie tip.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Onze muzikale gasten had vandaag tegen alle verwachtingen in geen vertraging. Nochtans, ze kwam met de trein.
3: Aha.
0: Sabine Tiels.
3: Yes.

0: Ja, het blijft een wonderlijk liedje, hè, De Trein. Dat zal je altijd moeten blijven zingen.
1: Is echt waar, hè? Ja. Dat achtervolgt me gewoon.
0: Sabine Tiels, oktober is een belangrijke maand voor jou. Vertel.
1: Oh, ik word 50.
0: Nee.
1: Echt waar.
0: Nee.
1: Dus of dat zo belangrijk is, weet ik niet.
0: Jawel, want je kunt minstens 10 jaar liegen. Ja. Minstens.
1: Maar in elk geval, we gaan een verjaardagsconcertje doen. Met een paar collega's die ook afkomen. Bart Herman komt een paar liedjes meezingen. Astrid Nijg, een beetje mijn theatermama. Want ik ben 5 jaar op tour geweest met haar. Dus we gaan dat wel een beetje vieren natuurlijk. En een nieuwe tour die eraan komt. Dus eigenlijk, ik ben nog niet van plan van te stoppen.
0: Je kijkt er niet tegenaan, tegen die leeftijd?
1: Nee. Ik weet veel meer dan vroeger.
0: Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Mag ik jou uitnodigen om even bij ons panel plaats te nemen?
1: Ja.
0: En dan kun je meespelen met de volgende vraag. Een vraag van Guy Verspecht uit Merchtem. Luister even mee.

0: neem aan dat jullie deze mooie melodie herkennen. Ja? Weet iemand wie het is
1: Simon
0: en wat het is?
1: Ja, Simon & Garfunkel. Ja?
0: Simon & Garfunkel en Scarborough Fair. De vraag nu van Guy. Het gaat niet over de fair, hè, de jaarmarkt in Scarborough, want dat is een plaatje aan de kust. Maar wel over het station van Scarborough in Engeland. Wat voor een wereldrecord heeft het station op zijn naam staan?
2: De minste vertragingen, nee.
3: Maar misschien moeten we daarmee beginnen. Is het iets minst of meest?
0: Ja, goed. Het meest.
2: Ah,
0: in Scarborough staat iets in het station dat het wereldrecord blijkt te zijn van... Ik zal jullie een heel belangrijke tip geven.
3: Nee.
4: Dus het meest. Gaat het over passagiers?
0: Die hebben ermee te maken, maar niet met de meeste passagiers.
2: Maar ze komen daar bidden of zo?
0: Nee, want dat is een kustplaatje. Dat was ook al in de 19e eeuw heel populair.
1: Het heeft te maken met het feit dat het een kustplaats is?
0: Nee, het zou in het station van Antwerpen misschien ook kunnen.
1: Kunnen zijn.
3: Wat is het doel van het object?
0: Om de mensen een beetje comfort te bieden.
3: Een windmolen, een waaier, een ventilator.
5: Zetjes, allemaal van die zetjes, bankjes.
2: Zitplaatsen.
0: Dus wat hebben ze in Scarborough? Waarom het meeste, is het station?
5: Het meeste aantal zitplaatsen.
0: Ja, dat hoor ik niet.
3: Wachtruimte.
0: Nee, maar het heeft alles te maken met wat Anastasia zei.
5: De meest comfortabele wachtruimte.
0: Nee, comfortabel niet.
3: Maar wat zeg je nu?
5: De meeste plekjes
4: om te zitten. Zitplaatsen.
0: Ja. En om de mensen bankjes te laten zitten, wat heb je dan nodig?
3: Stoelen.
0: Een bank. En wat is nu het wereldrecord in Scarborough?
3: Aantal banken.
0: Ze hebben de langste
5: bank ter wereld.
0: Goed geraden. Oh. Op aangeven van...
4: Maar toch bedankt voor uw hulp, Luc.
5: De langste bank ter wereld.
0: Scarborough in Engeland is een bekend kuststadje waar jaarlijks heel wat toeristen naartoe komen. Ook al in de 19e eeuw. En om al die mensen op te vangen werd er een houten bank gezet in de 19e eeuw van 139 meter lang.
4: Wow.
0: En daar kunnen 200 mensen comfortabel naast elkaar plaatsnemen.
4: Oh, en dat doen ze ook.
0: En de bank is een beschermd monument op dit ogenblik. Is dat een favoriete badplaats, Scarborough? Of ga je graag naar de zee?
3: Ik ben er nog nooit geweest eigenlijk. Maar ik ga graag naar de zee off-season. Wanneer het rustig is. Zo echt als het koppenlopen is, vind ik niet zo leuk. Maar ik ga heel graag naar Nieuwpoort.
0: Ah ja. Ben jij een strandligger?
5: Ik heb heel graag de Griekse kust. Maar ik vind eigenlijk ons Noordzeetje... En eigenlijk zelfs, het hoeft voor mij zelfs niet per se zomer te zijn. Ik kan er ook wel van genieten zo in het najaar.
0: Hoe is dat bij jou, Herman?
4: Ja, sowieso. De kust heeft iets unieks gewoon. Ja, omdat het de kust is natuurlijk. Maar ik hou, als het echt over badplaatsen gaat, vind ik... Ik word wel aangetrokken door echt steden die aan het water liggen. Zo.
0: En dan denk je aan...
4: Ja, bijvoorbeeld bij ons is dat Oostende. Oostende heeft zo net iets... Ja, iets anders dan andere plekken.
0: Geldt dat ook voor jou, Sabine?
2: Ik hou sowieso van water in het algemeen. Dus ik ben ook opgegroeid aan de Maas. Dat is de andere kant van de kust hier. Maar als ik bijvoorbeeld een writersblok of zo heb, dan kan ik aan het water kan ik helemaal tot rust komen. Al die drukte en die feestjes, nee. Dat is niet
0: dus we kunnen jou aan de Maaskant ergens aan het water tegenkomen?
2: Zeker en vast. Dan wil het zeggen dat ik aan het schrijven ben.
0: Dankjewel, Sabine Tiels. En heel veel succes.

0: Ook dit jaar komt de Zoete Inval naar je toe. In het hele Vlaamse land zijn we te gast op verschillende locaties. Wil je daarbij zijn? Op een namiddag met koffie, gebak en 3 paneleden. Bestel dan je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
1: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een help.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Jan?
14: Ja?
13: Jan?
14: Ja?
13: Oeh, je hebt me gehoord?
14: Ja, tuurlijk dan.
13: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
13: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Je luistert naar De Zoete Inval met Anastasia Tschernoek, Imke Courtois en Herman Verbrugge. Een vraag van Thomas van Passel uit Zaventem. Kennen jullie de musea van Madame Tussaud? Ja. Ooit bezocht? Ja. Ooit bezocht?
1: Nee. Nee. Ja, in Amerika heb ik naar eentje geweest.
0: Ja, dat kan, want in New York, zelfs Tokio, Dubai, Amsterdam, Berlijn, Londen, over heel de wereld vind je musea. Maar, wat jullie misschien niet weten, er zijn ook reizende tentoonstellingen met wereldberoemde wassenbeelden uit Madame Tussaud. En nu komt de vraag van Thomas. In de reizende tentoonstelling van 1998 stond er een wassenbeeld van een voormalige Amerikaanse president. En met dat beeld was iets aan de hand. Wat?
2: Moeten we eerst misschien raden welke president?
0: Dat zou Nixon. Al een mooi begin zijn.
1: Kennedy.
0: Nixon, nee.
2: Obama.
0: Niet Obama. Nee,
3: Kennedy waarschijnlijk.
0: Nee,
3: toch?
0: Nee, want we schrijven 1998.
2: Ja. Publiek, help eens. Trump gaat niet zijn,
3: Carter.
2: Hè?
3: Carter.
0: 98.
2: Clinton.
0: Ja.
2: Clinton. Heeft hij ook iets te maken met zijn vrouw dan?
1: Ja, is er iets met de van Monica Lewinsky? Nog plekken op die kleren? Nee?
0: Maar het wordt wel warm.
2: Echt?
1: Ja,
2: echt. Iets met zijn kledij dus.
0: Ja, met zijn kledij.
2: En plekjes.
0: Wat hebben ze
2: plekjes.
0: Moeten doen? Regelmatige basis?
3: Ah. Ja. En mensen bevuilden eigenlijk zijn kostuum.
1: Mensen hebben geëjaculeerd op zijn pak.
3: Wow. Ja, rustig.
2: Nee.
3: Hey, radio 2, radio 2.
2: Nu zit je
3: rustig, Anastasia, rustig.
2: Anastasia. Maar heeft het iets te maken met vlekjes?
0: Dat beeld staat daar.
3: Ja.
0: Mensen kunnen al die beelden...
2: Het gaat niet lopen.
0: ...kunnen naar die beelden toe en samen op de foto... met hun favoriete Madame Tussaud-beeld.
3: Ja.
0: En wat doen de meeste mensen... en waarom hebben ze met dat beeld van Bill Clinton... op regelmatige basis...
2: Moest ze opnieuw verven.
0: Waar?
2: De hoogte van zijn geslachts...
0: Goed geraden. Ah. Imke Courtois. En ze moesten niet alleen verven, ze moesten ook heel vaak zijn broek terug dichtnaaien.
2: Nee.
0: Want de meeste bezoekers...
1: Kom dat maar in het echt.
0: Bij Bill Clinton.
1: Ja, toch bij een deel van die vent, ja.
3: Ik ben zo niet, hè. Ik ben zo niet.
0: Ja, de rits van de broek bij Bill Clinton... in het wassenbeeldmuseum van Madame Tussaud... moest op regelmatige basis opnieuw dichtgenaaid worden. Want de meeste mensen die een foto wilden maken... deden dat inderdaad met hun hand ergens in de omgeving van dat plekje... dat jij zo mooi aanduidde. Ja. Gelukkig hebben we daar geen foto van.
3: Ja.
0: Ja. Maar met wie zouden jullie eigenlijk van beroemdheden... een foto willen hebben? Of hebben jullie misschien dat al?
2: Dat is heel grappig. Bij mij zit dan meestal geen sportfiguur... omdat ik in die wereld zit.
0: Ah.
2: Ik zou dan veel meer neigen... Ze bestaat al niet meer, maar ik ben zo Jane Goodall... zou ik heel tof gevonden hebben. Of Bill Gates bijvoorbeeld. Dat is zo iemand waarvan ik denk... ja, die wil ik wel eens ontmoeten of spreken.
1: Ik vind dat ook wat bij je met de foto. Ik zou ook liever een keer babbelen met iemand. En van mij zou dat dan Jim Morrison zijn van The Doors. Die er ook al helaas niet meer is.
0: Herman, heb jij een foto met...
3: Toch niet meer van die wereldsterren of zo, denk ik. Niet dat ik
0: met
3: weet.
0: Boma.
3: Ja, bijvoorbeeld. Dat wel.
1: Maar dat is een goeie.
3: Ja, natuurlijk. En met u zou ik graag een foto hebben, maar ik krijg nooit de kans niet. Maar ik heb dat... Ja, voilà, ik zou het eigenlijk nu willen doen. Maar is
1: je kan
3: een fotograaf?
1: Wel geen nee zeggen. Nee, we gaan dat
0: Allee,
1: nu
0: kom,
1: doen.
0: We gaan een foto maken samen.
3: Ah ja, wil je een foto nemen van ons?
0: Ja.
3: Voilà.
0: Nu sta ik met het beroemde Markske van België op de foto.
3: Ja, ja.

0: einde van ons programma. Maar ik laat jullie niet gaan vooraleer dat ik gehoord heb wat jullie zullen onthouden van deze opname. Imke.
1: Ik ga voor de bureaustoel racen in Japan. Ik hoop dat dat ook naar hier komt. Ik zou echt 100% meedoen. Ik meen dat.
0: Anastasia.
2: Ik ben ook wel onder de indruk van die langste bank ter wereld in het treinstation van Scarborough. En ik zag heel graag Scarborough.
0: Klinkt ook goed. Woord. Ja, hè? Ten slotte.
3: Dan ga ik toch voor het kunstgebied dat dus een huwelijkscadeau blijkt te zijn in Nederland. Ik vind dat opmerkelijk en ik snap het wel. En dan vraag ik mij af, wat zouden mensen dan vandaag geven in die sector zo aan elkaar of aan hun kinderen? Dat zou dan een botoxbehandeling zijn of een borstvergroting of zoiets. Maar ik vond het wel, in de jaren 60, ik heb er nooit bij stilgestaan, dat een ding zou kunnen zijn. Mooi.
0: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en het meespelen. Herman Verbrugge, Anastasia Chernoek en Imke Courtois. En jullie bedankt alweer voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
5: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Ik zet ze met veel plezier weer alle 30 op een rij, want al meer dan 50 jaar traditie op zaterdag voormiddag. De Radio 2 Top 30 komt er zo meteen aan.
15: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
14: Het is 11 uur, tijd voor WRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
16: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende 2 weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz wil zeker de vele subsidies die Vlaanderen geeft herbekijken om Vlaanderen financieel weer helemaal gezond te maken.
17: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
16: De Vlaamse regering heeft ook beslist dat het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen 4 extra verdiepingen mag krijgen. Het hotel kan zo 137 extra hotelkamers voorzien. Nu, er was heel veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra bouwlagen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
18: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving, mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren, dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven, in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
16: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel van hen is wel al opnieuw thuis. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. En in het Midden-Oosten heeft Saoedi-Arabië een belangrijke

0: oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die droneaanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. En de olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken. Daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
1: Dankjewel, Sophie. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is er meer dan 1 uur file tussen Waasmunster en Lokeren. De weg is daar gedeeltelijk versperd door een ongeval. Vorm een reddingsstrook als je in die file terechtkomt. Vanuit Antwerpen kan je richting Brugge het best via de E34 langs Zelzaten rijden. Ook 10 minuten extra door een ongeval op de E313 naar Luik bij Hasselt-Oost. Daar is 1 rijstrook versperd. Door werken vertragen op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en de aansluiting met de E19 naar Antwerpen in Machelen. Ook werken op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Zuid. Daar op de aansluiting met de E19 naar Brussel, die is dicht tot morgenochtend. En de A12 naar Bergen-op-Zoom is ook het hele weekend afgesloten. En dat voorbij Zandvliet.
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Radio 2 Top 30.
1: Een heel fijne middag, na voormiddag en welkom bij een nieuwe Radio 2 Top 30. De populairste singles van het moment, je hoort ze hier alle 30 op een rij tot 1 uur vanmiddag. En eindelijk vers bloed in onze lijst, want straks 3 nieuwkomers. Geef toe, dat mocht wel eens, hè. Betekent dat we ook afscheid nemen van 3 plaatjes. Het is bye bye voor de Bouwsa en Magnetic. Ook Alex Warren mag met zijn passenger terug naar de garage. En Berre sluit de deur achter zich na 11 weken Radio 2 Top 30.
4: Radio 2 Top 30.
3: Verdwenen uit de radio.

0: Ze hebben een heel fijne zomer gehad. Hè. Op heel veel feestjes, heel veel zomerbars heb je ze misschien wel door de box horen knallen. De Bausa en Magnetic na 15 weken verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
0: We kunnen beginnen aan een nieuwe lijst, maar eerst nog eens kijken hoe die top 3 precies een week geleden klonk. Toen stond dit op de derde plaats. Onze Meteor en zijn nooduitgang natuurlijk.
2: Ik zoek altijd naar de nooduitgang.
0: Blijft hij daar vandaag staan?
2: Het voelt op aan en samen zijn het draadje.
0: Gaat het omhoog of gaat het omlaag vandaag? Dat horen we misschien wel iets voor één. Twee was vorige week voor de winnaar van Radio 2, VRT Zomerhit. Maakte toen een reuzensprong. Van 19 naar 2 gingen ze toen. K3 en de zomer van Oja Lele. Staan ze straks helemaal bovenaan? Dat is de vraag. Kloppen ze? Dit duo. Want vorige week dus op 1 in de Radio 2 Top 30. Deze Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. We beginnen onderaan met heel erg rustig. Misschien haar laatste week. Wie weet, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

0: so easy to fall in love. Staat al lang in de lijst, hoor, 40 weken. Het is tijd voor de eerste nieuwkomer. Komt binnen op 29. En ze komen trouwens dinsdag naar de AFAS Dome. Cat's Eye.
1: Radio 2. Radio 2 top 30.

revelatie van momenten. Een internationale girl group. Ze komen binnen 2 weken, nou wat zeg ik, binnen 2 dagen naar de Afwasdome in Antwerpen. Er is ook een Netflix-serie over gemaakt. Enfin, ze zijn razend populair. En komen dus ook binnen in de Radio 2 Top 30, nieuw op 29.

0: hoogste nieuwe, maar nu dus op de terugweg. Teddy Swims. Radio
1: 2. Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
2: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
6: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
5: Vogels spotten in een natuurpark.
7: Schat, kijk daar.
8: Je jacht ze weg.
5: Of met het gezin op citytrip gaat.
9: Gewoon stad, hè.
10: En helemaal niet ver.
5: Je vindt het allemaal in...
11: Vlaanderen Vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia.
12: Voorwaarden op kia.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Radio 2 Top 30. 27.

0: for Ultra and Talk to You. 17 weken in de top 13, van 23 naar 26. Het is tijd voor een nieuwkomer. Sinds een aantal weken hebben wij onze Radio 2 topsong. En dat merk je ook in de Radio 2 top 30. Want vorige week toen kwam Bart Peters bijvoorbeeld niet binnen. En deze week is het aan Line de Douw. Ze was deze week ook de gast hier bij Radio 2 in Goedemorgen Morgen. En toen heeft ze ook een hele mooie versie van dit liedje gezongen. 25 dus nieuw. Dit is Schaduw van Jezelf.
1: Radio 2. Radio 2 top 30 nieuw.

0: op 25. Liene de Douw, schaduw van jezelf. Het is 11:30 op de E17. Van Antwerpen naar Gent een half uur file rijden. Van Waasmunster tot Lokeren. De weg is daar grotendeels versperd door een ongeval. Vorm een reddingsstrook als je in die file terechtkomt. Van Hasselt naar Gent rij je beter via Brussel. Vanuit Antwerpen kan je richting Brugge het best via de E34 langs Zelzaten rijden. Door een ongeval op de E313 blijft er ook 10 minuten file naar Luik bij Hasselt-Oost. Daar is één rijstrook versperd en een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en de aansluiting met de E19 naar Antwerpen in Machelen. Ze zijn ook aan het werken op de Antwerpse ring richting Nederland. Is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht tot morgenavond. En op de A12 naar Bergen-op-Zoom is er het hele weekend een afgesloten weg voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel nog richting Haven rijden.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: in de top 30. En terug is tegen. 3 plaatsen winst op 24. On My Soul. Het is tijd voor de hoogste nieuwkomer in de lijst. En het is een vertrouwde gast, want kijk, daar is hij weer. Alex Warren en Emerald Eyes op 23.
1: Radio 2 Top 30 Nieuw.

De cirkel is rond, hè? Want met Passenger vroeg hier vandaag uit, maar met zijn nieuwe single komt hij binnen. Alex Warren en Emerald Eyes hoort je op 23 als hoogste nieuwe. En dit is Milo.

0: Slash Silent Treatment komt er zo meteen aan. Fietssuggestiestrook.
1: Beurtelingsritsen.
2: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de Verkeersredactie.
3: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur. Want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
2: Volgende week bij Radio 2 Spits.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil onder.
4: Oh, sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
9: Zo, dat is mijn jaar!
8: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
13: In de disco.
14: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
15: Draai een keer in het rond.
14: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
17: Nu kunnen we samen lezen.
16: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
18: Kan je nog lang lezen?
17: Denk het wel.
16: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
18: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
17: Gezellig, hè?
16: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
19: Bij gedacht!

Dit was vandaag nummer 21 in de lijst en toch weer een plaats gestegen. Freya Sky en Silent Treatments betekent dat we klaar zijn voor de 20 beste na dit overzicht. 30. Dit was 30 deze week. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love staat 40 weken in de lijst en nu misschien wel haar laatste.

dit in de gaten, hè, want dit zou best wel eens een keer een grote hit kunnen worden. Overmorgen dus, in de AFAS Dome. Ja, het is een bijzonder gegeven, u bent. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Deze week gezakt naar 28. Gami staat ook al 15 weken in de top 30, maar ook op de terugweg. Op 27, nu dat je weg

Radio 2 Topsong en meteen ook nieuw op 25 in de top 30. De nieuwe single van Line de Douw, die kennen we natuurlijk van Plankgas, Schaduw van Jezelf. Bruno Mars en On My Soul, drie plaatsen gestegen dus. Vorige week 27 en vandaag op 24.

0: En dit was hem, de hoogste nieuwe deze week. Kwam binnen op 23, Alex Warren met die bijzondere kleur van ogen, de Emerald Eyes.
1: Forever and ever, forever young. Just remember, we're forever
0: young. DJ-licious en Milo en Forever Young gingen van 19 naar 22. En dit hoorde je net op 21. Freya Sky en Silent Treatment. De 20 beste komen eraan en die wordt geopend door Anton en de enige.
2: Radio 2 Top 30.

Weer twee plaatsen winst. Voor Bazaar, ooit komt er een dag. Obe 19 kwam van 21. En dit is de nummer 18 in de lijst ondertussen. Ah ja, fijn. Jerry Roll op 18 en hey, I'm good.

0: 16, Daddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Staan Aaron Blomaert en Zoe Levi straks nog op 1 in de Radio 2 Top 30? Nee, wie dan wel? Dat hoor je straks.
8: Elke dag.
7: Het is 12 uur tijd voor VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
9: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om de begroting in orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz zegt dat er niet alleen naar volgend jaar gekeken wordt, maar ook naar de jaren daarna.
10: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 28, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten en ook perspectief bieden.
9: Ook de topministers van de federale regering zaten vandaag samen over hun begroting. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan of meer weet over de valse melding. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. Nog in Gent opent het stadsfestival Odegaan met een opvallend kunstproject. Er zijn kopieën gemaakt van een historische trapgevel van de Vrijdagmarkt en een gevel van een smal arbeidershuisje. Die kopieën wisselen op dit moment van plaats en 800 mensen brengen ze in stoet naar hun nieuwe plaats. Regisseur Thomas Verstraeten wil met dit project Gentenaars doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad.
11: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken. En dus het project probeert daar een speelse, doch kritische kanttekening bij te maken.
9: In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die droneaanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. De olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. En onze landgenoot

0: De Justine Gekiere kan dan toch niet deelnemen aan het WK wielrennen in Canada volgende week door een blessure. Gekiere zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf en daardoor zit haar seizoen er al op. Voor Gekiere is het al de tweede keer dat ze een WK moet missen na een val. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky mee aan de wereldtitel. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms ook felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
1: Dankjewel, Sophie. 3 over 12 doorwerken komen er 10 minuten bij op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de Antwerpsring richting Nederland is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel naar de haven rijden. En de weg is vrijgemaakt op de E17 van Antwerpen naar Gent in Lokeren en op de E313 naar Luik bij Hasselt-Oost.
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
2: VRT Radio 2.
4: Radio 2 Top 30.
3: Karen Meijnen.
1: Een zeer fijne middag. We zitten aan de ontknoping van de Radio 2 Top 30. Enfin, we zitten toch tenminste in de helft met straks een nieuwe nummer 1. Geen Aaron Blommaert meer bovenaan met de Zoe Levi. Maar wie dan wel?
4: 15.
1: Deze jongeman is het ook niet, want hij staat deze week op 15. 3 plaatsen verlies dus voor Bas Serra, All Because of You. Morning.

Because of You, deze week op nummer 15. Dan denk je misschien AK3, vorige week op 2. Misschien wordt dat de nieuwe nummer 1. Nee, helemaal niet.

0: van 14 zomerhits, maar wel gedaald van 2 naar 14. De zomer van Oya Lele.
1: Radio 2 Top 30.
0: We klimmen dichter naar die nummer 1. Dit staat deze week op 13. Moet toch 3 plaatsen inleveren. Vorige week nog in de top 10. Sienna Spyro met Till You're a Lover. Oh, Mariko Corona.

0: parkeerschijf. Dat betekent dat dat plaatje niet omhoog of omlaag gaat. Dat zometeen voor Sam Goris. Radio
1: 2, top 30. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Don't cry for me, Argentina.
9: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Pari saa samanke. Come on.
1: 1, 2, 3.
0: Voila.
2: 20.
0: En ik kan blijven verder tellen, want ik ga dat ook doen. Het overzicht van 20 naar nummer 11, met op 20 Antoon. En de enige wel 6 plaats gedaald deze week. Vorige week nog op 14, vandaag dus op 20.
3: Ooit komt er een dag.
0: Bazaar. En ooit komt er een dag. Ging 6 plaats achteruit. Nee, wat zeg ik? 2 plaats omhoog, van 21 naar 19. Het kan ook positief zijn, hè? Kom op. Jerry Roll en I'm Good staat bijna een half jaar in de top 30. 2 plaatsen winst. Van 20 naar nummer 18 gestegen deze week. Alex Warren komen hem vaak tegen, hè? In de Radio 2 Top 30. Vandaag hoogste nieuwe met Emerald Eyes. Maar deze ging toch al een tijdje mee. 28 weken. Fever Dream op 17. Alex Warren, Mr. Know-It-All. 21 weken in de top 30 en ging van 18 naar 16. Bassera. 7 weken gaat hij mee, maar het is wel zakken nu. Vorige week nog 12 en vandaag dus op 15. Met All Because of You en dit was 14. Vorige week op nummer 2. Toen dachten we, ja, dat wordt de nieuwe nummer 1. Maar nee hoor, op 14, K3. En de zomer van Oya Lele. Ja, zo kan dat gaan in een lijst, hè? Sienna Spyro. 10, daar stond ze vorige week en nu gedaald naar nummer 13 met haar Material Lover. Gaat ondertussen ook al 9 weken mee. En Niels de Stadsbader, die zat vandaag in de lift.
4: Alles staat in vuur en vlam.
0: Hopelijk geen lift in vuur en vlam, dat zou helemaal erg zijn. Maar hij ging wel 3 plaatsen omhoog, van 15 naar nummer 12. En net gehoord, op nummer 11 dus, Sam Goris. 18 weken staat hij in de lijst met 1, 2, 3, 4, rak. Zometeen dus de

Ik heb zin om het hooi binnen te halen als ik dit hoor. Stella Lefty en Boston. Vorige week stond ze op nummer 16 en vandaag dus in de top 10 terechtgekomen. En dit is Maxime op 9.

Somber en My Body Isn't Ready, maar hij is wel klaar in de top 30. Want gaat van 13 naar nummer 8. Ondertussen, 3:30 doorwerken, komt er een kwartier bij op de E314. Van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders wat lichte vertragingen, maar op de Antwerpse ring richting Nederland is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht. En ook de A12 naar Bergen-op-Zoom, die is afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel

We zaten vandaag al in Boston. Daar waren we met Stella Lefty. Maar Ella Langley die neemt ons mee naar Texas. Ook niet slecht. 4 weken in de Radio 2 Top 30 en weer gestegen. Ze komt dichter bij die nummer 1. Deze week dus op 7. Just when

Lefty. Choosing Texas, Ella Langley en Choosing Texas. Vorige week op 9 en deze week op 7. En dit kwam vorige week binnen op 17. Maakt een reuzensprong. Komt op 6 terecht. De nieuwe Bart Peters. Ja, we zijn ermee bezig.

0: Peters, we zijn ermee bezig. Op nummer 6, zometeen de 5 beste.
1: Radio 2, top 30.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Goedemiddag. Radio 2, top 30.

Taylor Swift. I knew you. Uit die Toy Story film, hè? 13 weken in de lijst. Vorige week op 6 en deze week op nummer 5. En ook deze jongeman gaat een plaats omhoog van 5 naar 4. Dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of...

betekent dat de top 3 eraan komt en nee, hoor, ze staan niets meer bovenaan. Vandaag gedaald naar nummer 3. Aaron Blommaert en Zoë Livaai en Tranen van Goud.

Meteor en Nooduitgang op nummer 2. Staat er helemaal bovenaan. Dat weten we na dit laatste overzicht. Ze ging van 16 naar 10 deze week. Deze Stella Lefty en Boston gaat 9 weken mee. Ga je vanavond vergeten? 30 weken al in de Radio 2 Top 30. En van 8 naar 9 gedaald deze week. Maxime en Babette, hoe dan ook. In de top 30 deze Somber van 13 naar 8 met My Body Isn't Ready. Nochtans 8 weken al in de lijst en blijft maar stijgen, hè? Dus het gaat goed, denk ik, met die body. Vier weken in de top 30 deze Ella Langley. Vorige week 9 en vandaag dus doorgestegen naar 7 met Choosin Texas.

Week nieuw op 17. En vandaag doorgestegen naar nummer 6 in onze top 30, Bart Peters. En we zijn ermee bezig. Nog maar 2 weken en misschien al wel op weg naar nummer 1. Zou kunnen. Taylor Swift gaat ook al 13 weken mee in de top 30, hoor. Vorige week nog 6 en vandaag weer gestegen naar 5. I knew it, I knew you. Kingdom of Fear van Cameron Woodcombe. 19 weken in de lijst, vorige week op nummer 5. En deze week een plaats gezakt. Komt op 4 en dit was de nummer 3 vandaag. Kwam van 1. Vorige week dus helemaal bovenaan, maar kijk eens aan, het kan verkeren. Op 3 deze week Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud, ondertussen ook 18 weken in de lijst. En teruggestegen van 3 naar 2. 15 weken in de top 30, Meteor en zijn nooduitgang. B.O.B. staat er helemaal bovenaan. Ze staan

0: podcast van Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Zometeen nog veel meer muziek in het weekend van Radio 2. Van onder andere Blondie, Laura Tesoro en de Kreuners.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
5: 1 uur, eerst het VRT-nieuws met Sophie Verbrugge.
7: Justine Gekiere kan niet naar het WK wielrennen. Onze landgenote zal het WK wielrennen van volgende week in Canada missen door een blessure. Gekiere zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Daardoor zit haar seizoen er ook op. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan met de melding of er meer over weet. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. En nog in Gent opent het stadsfestival Eau de Gaon met een opvallend kunstproject. Twee volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En die twee gevels die trekken op dit moment met 800 mensen in een stoet door de stad. En zij zullen op hun nieuwe plaats heropgebouwd worden. Deze vrijwilligers wilden graag meewerken aan dit kunstproject.
8: Ik vind het fantastisch dat dat idee hier ontstaan is om die gevels te wisselen van de stad naar de buitenwijken. Dat is een super idee.
9: Ik zing in Koor Papillon in Evergem. En wij vonden dat wel een tof idee om zo aan een kunstproject deel te nemen.
10: Tof, hè? Van inderdaad verschillende wijken met een hele verschillende karakteristiek en zo. Een keer om te wisselen en met elkaar te verbinden ook. Want uiteindelijk daar gaat het ook over, denk ik.
7: De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie ook doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. En in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten is een belangrijke oliepijpleiding afgesloten na een grote droneaanval. En Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Dat vertelt correspondent Daisy Moore.
11: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
7: Want de zeestraat van Hormuz is namelijk ook nog altijd niet veilig bevaarbaar. En door al die nieuwe ontwikkelingen komt de oliebevoorrading verder in de problemen. En dat heeft dan weer invloed op de olieprijs. Die is de afgelopen tijd al sterk gestegen door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
5: Doorwerken 10 minuten extra op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Voorts op de snelweg alleen maar lichte vertragingen. Richting Nederland is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht door werken. En op de A12 naar Bergen-op-Zoom is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel naar de haven rijden.
12: K-

Tannik van Blondie. Heb jij dat soms ook, dat je op van die rustige momenten nog zo even kan nagenieten van de zomervakantie? Wel, voor Laura Tesoro was het ook een geweldige vakantie, denk ik. Ah ja, ze heeft deze zomer ja gezegd op het huwelijksaanzoek van haar vriend Dylan. En dan was er ook nog deze nominatie voor Zomerhits.

Eigenlijk dubbelfeest deze zomer. Hè. Er was haar verloving. En dan heeft ze ook nog een nieuwe voordeur gekregen. Figuurlijk dan, want ze is 30 geworden. Nog zo jong. Volgens de kreuners

0: Despacito. Zometeen de Pebbles op Radio 2. Maar dit was Luis Fonsi en Despacito. Radio 2.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Radio 2.

0: Zeven paarse paarden die galoppeerden in een groene hemel. Maar verder was destijds alles oké met Fred Becky en Co. The Pebbles en Seven Horses in the Sky. En dan nu een vraagje van Wim Soutaar.
1: Radio 2 Weekend.

Rising van Natalia. Doorwerk jij nog altijd 10 minuten extra op de E314 van Leuven naar Lummen bij Aarschot. Ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook 10 minuten erbij op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht door werken. En de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel naar de haven rijden.

onwaarschijnlijk eigenlijk, hè? Die Andrew Ridgeley. Zijn vermogen is ondertussen geschat op tussen de 30 en de 40 miljoen dollar. Inkomsten zonder er nog eens bij te rekenen wat de opbrengst is van het nummer Last Christmas. Want daar tekende George Michael alleen voor. En dat zeg het gevolg van amper 5 jaar lid te zijn van een wereldgroep zoals Wham. Onwaarschijnlijk toch. Ja, hetzelfde verhaal voor deze hier waarschijnlijk, hè? Alhoewel, zij zijn nog wel aan het optreden. Dit zijn die van Take That and Back for Good.

0: Och, het is hem zo van harte gegund, hè, die grote liefde in de toekomst. Ik geloof nog in mijn dromen. Dat was Christophe.
1: VRT Radio 2. Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: geleden was ze plots all over dankzij haar Flowers en dan deze End of the World. Maar nu is het een beetje stil. Wat zou ze uithangen tegenwoordig, Miley Cyrus?
1: Radio 2 Weekend.

viert dit jaar 20 jaar zangcarrière. De stijgstok begonnen dankzij steracteur, sterartiest, hè? Lang geleden hier op de VRT. Waren de presentatoren niet Katja Retzijn en Thomas van der Veeken, als ik het mij goed herinner? Stan van Samang in elk geval en meer dan ooit. En dit is een opzomming in alles wat er fijn is aan jou van de Romantics.

0: Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/ovo. Samen met Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Ook na 2 uur blijven we gezellig samen hier op deze zaterdag. Samen met onder andere Roxette, Judith, Clouseau en zoveel meer.
3: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
2: 2 uur, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
4: Niet iedereen is blij dat het Hilton Hotel in Antwerpen hoger wordt. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Ferno Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boerentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met verschillende adviezen daarover.
5: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
4: Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens is er wel rekening gehouden met alle kritiek. In Gent opent het stadsfestival Eau de Gau met een opvallend kunstproject. 2 volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En de 2 gevels zijn verwisseld met een stoet van meer dan 1000 mensen. Deze vrijwilligers wilden graag meedoen.
6: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
7: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
8: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
9: Ik vind het wel cool eigenlijk dat hier opeens zoveel volk is. Ik zie hier nooit superveel volk als ik hier passeer, dus dit is iets anders om te zien.
4: Langs het parcours stonden ook honderden mensen. De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. In de Indische hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En ook Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan deze vergadering. Een belangrijk thema op de agenda is de oorlog in Iran en de gevolgen voor de olieprijs. Die heeft gevolgen voor de economie en de energievoorziening in de hele wereld. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al het 2e jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan er ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 21 graden.
2: Doorwerken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. Ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Stevens-Woluwe en Machelen en een kwartier op de binnenring tussen Dilbeek en Jette. Op de Antwerpse ring 10 minuten file golven tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat vanaf Linkeroever en richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor werken voor het verkeer dat vanuit Borgerhout komt. En ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel naar de haven rijden.
10: Vlaanderen vakantieland.
11: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

je ziet ze soms verschijnen op de socials, hè, van die waanzinnige joyrides. Dat je denkt, zotten in het verkeer. Maar deze was eentje zonder risico's. De joyride van Roxette. 2 oktober, een belangrijke datum voor Judith. Want dan verschijnt haar allereerste album. En dat is ze goed aan het volzingen met een nieuwe single, zoals deze hier.

Volgende week staan ze 2 dagen in de Roma in Antwerpen. Grote zaal, als je het mij vraagt. Maar voor hen is dat waarschijnlijk een intiem concertje. Hè? Dat concert van Clouseau. En over grote zalen gesproken, daar kennen zij ook wat van. Dat is Coldplay, Adventures of a Lifetime.

0: Ja, naar een concert van Coldplay gaan kan wel eens uitdraaien op een avontuur. Adventures of a Lifetime. Zo meteen. Ah, een van de mooiste stemmen van Frankrijk.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
11: Zo, dat is miljard!
10: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
12: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
13: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Schoon madame, hè. Door haar gingen we in de jaren 60 allemaal met een bobkapsel lopen. Die kapsels zijn eigenlijk nooit weg geweest. Ja, dat kleine meisje van Poupée de Cire, Poupée de Son, dat uitgroeide tot de grote France Gall.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag ten voor twee.
3: Anja Daams.
0: En dit is dan weer het bekendste duo in Nederland op dit moment. Even halverwege met Suzanne en Freek.

0: City of Blinding Lights van U2. En amai zeg, er wordt hard gewerkt vandaag in Vlaanderen. Op de Antwerpse ring is het meer dan drie kwartier file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar wel door een ongeval. Daar zijn twee rijstroken versperd. Ook een kwartier richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor werken voor het verkeer dat vanuit Borgerhout komt. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom, daar is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. Doorwerken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tiel-Twingen. Een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En ook 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Je luistert naar Radio 2 in Op.

Oh, Nancy Loets, die laat weten via VRT Max dat ze in elk geval al grote fan is van Schaduw van Jezelf. Als je zo'n liedje kunt schrijven over je omstandigheden, dan ben je sterk. Ze komt er wel uit, schrijft Nancy hier nog via VRT Max. En dit is Desiree.

0: Hoe klein kan de wereld toch zijn? Hè? Je weet wel, Clouseau die doet in Nederland mee aan dat programma Beste Zangers. En daar had rapper Busy een meer gewaagde versie van hun nummer Anne gemaakt. En weet je wie via haar socials heeft laten weten dat ze het een geweldige versie vond? Deze Desiree en live.
1: Radio 2 Weekend.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
11: Kan jij nog lang lezen?
10: Denk het wel. Hè?
9: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Bij gedacht!
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
15: Wauw! Wow. Ja.
16: Maar ja...
14: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
16: Ja. Maar ja.
14: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
16: Ja. Maar ja.
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: De kinderen komen terug van school met grote honger.
18: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
17: Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
17: oh,
18: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
17: Oh, Lidl, met een haal.
18: Lidl, dat kan tellen.
2: Elke dag telt voor 2.

0: De dag is goed, hè, als zij te horen zijn op de radio. ABBA en Super Trooper. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is het weer weekend van de klant. En dat vinden wij geweldig hier bij Radio 2. Want die zaterdag, dan mogen wij weer eens winkeltje gaan spelen. Heb jij trouwens een zaak en zeg je, zo zaterdag 3 oktober, dan zou ik wel hulp kunnen gebruiken. Wel, de Radio 2-dj's die melden zich allemaal aan. Dus kan je hulp gebruiken, dan mag je ons dat laten weten via VRT Max.
1: Radio 2 Weekend.

0: And I call your name, Michael Caine.
1: De laatste voor 3 uur, Narcotic en Liquido.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
1: En 1 vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max. Radio 2. Maak elk...
7: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
8: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
7: Stoppen!
8: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt... dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max.

0: toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. Ze hangen vaak op openbare plaatsen zoals sportclubs en bibliotheken. En in de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen geregistreerd. Ze snel vinden en juist kunnen gebruiken is belangrijk, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
1: In België krijgen dagelijks heel wat mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Niet zo heel veel mensen overleven dat. Tenzij je heel snel kan starten met reanimatie en binnen 3 tot 5 minuten een AED kan gebruiken. En dan gaan de overlevingskansen echt heel sterk omhoog. Dus het vinden van een AED, het toepassen van de juiste technieken, is heel belangrijk.
0: Als de plaatsen in de app niet zouden kloppen, kan je dat ook best aan het Rode Kruis melden. Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. De leerling van 15 die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding in een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Via het online schoolplatform Smart School kwamen plots dreigberichten binnen. 850 leerlingen werden daarop geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden op de school. Een tweede minderjarige werd vandaag ook verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar voor hem volgen nog geen maatregelen. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Souche in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers en ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al de 2e jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
2: Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. 1 rijstrook is afgesloten door een ongeval. Ook 10 minuten richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor werken voor het verkeer dat vanuit Borgerhout komt. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. En ook door werken is het meer dan 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tiel-Twingen. En ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook 10 minuten op de binnenring tussen Dilbeek en Jette.
3: Radio 2 Weekend.

Amai zeg, in augustus heeft hij een groot interview gegeven in een Britse krant over zijn alcoholverslaving. 2 jaar geleden werd de alcohol hem bijna fataal, vertelde hij daar. Ondertussen is zijn pancreas beschadigd, zijn nieren werken ook nauwelijks, hij heeft diabetes, hij heeft zenuwschade opgelopen, maar hij is er nog. En dat is natuurlijk het belangrijkste voor de familie en voor

Doe maar met Geen bal op de tv. Allee, met Doris Day, waarin hij zingt Geen bal op de tv. Geen bal op de tv, maar op de radio is er altijd wel wat beluisteren. Lou die vraagt hier trouwens morgen weer als de muren konden praten. Naar welke gast ga je morgen? Wel, ik ga niet naar een gast deze maand, Lou. Maar ik ga met bekende mensen naar hun vroegere school. Hè. En morgen dan ga ik met Karel Meesters. Je weet wel van dat geweldige VRT-programma Niets te zien. Naar zijn vroegere middelbare school. Naar één van zijn vroegere middelbare scholen. In Etterbeek, tussen 9 en 10 op Radio 2. En daarna komt de podcast natuurlijk op VRT Max.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Je opwinden in de file.
6: Maar rechts, rechts, allee, ik moet naar rechts.
5: Of een nieuw lief swipen op de trein.
6: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Oh, sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
13: Radio 2.

0: Love van Queen. Trouwens, Queen doet mij er plots aan denken. Heb je het ook gelezen in de krant? De zus van de Noorse koning Harald, die is nu ook gestorven. Hè? 2 dagen na zijn begrafenis. Ik vond dat zo'n pakkende foto van die prinses Astrid, die in haar rolstoel voor de kist van haar broer zit. Ah, wist je trouwens dat de tante van die prinses Astrid onze koningin Astrid was? Vandaar die naam waarschijnlijk. Hè? Of genoeg geschiedenisles nu. Even pauze.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

0: schaduw heeft een rand van goud.
1: Ze heeft een mooi buikje, ja. Zie ik op haar socials, hè, Kato. Op de Antwerpsring is het nog meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Daardoor nog file rijden vanaf Zwijndrecht op de E17 en op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk. Voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor het verkeer dat vanaf de ring uit Nederland komt. En ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen-op-Zoom. Ook door werken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tiel-Twingen en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook 10 minuten aanschuiven op de binnenring tussen Dilbeek en Gette.
2: Je luistert naar Radio

0: Wat een verjaardagsfeestjes geeft zij toch altijd, hè? Een paar jaar geleden huurde ze nog een historisch paleis af, ergens in Praag. Nu heeft ze een heel dorp laten platleggen in Corfu. En dat om haar 68ste verjaardag te vieren. Deze Madonna.
1: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee.
2: Anja Daams.
0: Ja, natuurlijk is er protest gekomen van de bewoners. Maar de eerste minister die heeft geantwoord dat ze allemaal moesten zwijgen. Want dat zo'n feestje de beste gratis reclame is die ze zich konden inbeelden. Daar heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Dit zijn de Spice Girls.

0: Krevel.
1: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel, leef beter.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1...

Achille en heel gelukkig met Dana Winner op Radio 2. En wat een jaar was het zeg voor deze hier. Een aantal maanden geleden is ze in elkaar gezakt op het podium omdat ze een beetje te veel van dat witte poeder in haar neus had gestopt. Maar daar is ze nu helemaal vanaf, heeft ze laten weten. En bezig aan een comeback. Een opvolger dus van Messi van Lola Jong. You know.

0: Maar wat zou ik zijn zonder Michael Joosses? Vertel eens.
1: Amai. Nee, David van Dijk is jarig vandaag.
0: Maar ja.
1: 48 jaar, jongens en meisjes. Een klein applausje.
0: Een applausje en een gelukkige verjaardag, David. Mocht je naar Radio 2 aan het luisteren zijn. En natuurlijk is hij aan het luisteren naar Radio 2.
1: Sowieso, voilà.
0: We klinken straks op jouw verjaardag. Maar eerst blijf jij nog 2 uurtjes hier, hè?
1: Absoluut.
0: Voor Radio 2 Weekendwijzer. Yes. Ja, Radio 2 Weekend is bijna gedaan. Maar dit is toch nog Duffy.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Zeg, en zullen we dat weekend van jou nog eens een klein beetje beter maken met leuke uitstappen en tips voor dit weekend? Ik zou blijven plakken als ik van jou was, hoor.
15: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
14: En tussen 4 uur VRT Nieuws krijg je van Sophie Verbrugge.
16: Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse, Ilka 6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace...

0: Sensoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische shock kunnen toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen, maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Mensen kunnen dus zeker helpen om die lijst volledig betrouwbaar te maken, zegt Jan Potté van het Rode Kruis.
1: De AED's die nu in de app staan, die zijn niet gevalideerd. Dus we zijn niet 100% zeker dat die er staan of dat die ook publiek toegankelijk zijn of niet publiek toegankelijk zijn. En dat is heel belangrijke informatie. Vandaar dat we de mensen vragen, ga naar een AED in uw buurt, controleer of de AED er hangt en of die publiek beschikbaar is. En dan kan je die daar aanduiden dat het zo is. En zo bouwen we een kaart voor heel Vlaanderen.
0: Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Souche in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Het is droog en zonnig bij zo'n 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
2: Oké, dankjewel Sophie. Even kijken hoe het gaat onderweg. Op de Antwerpse ring bijna een half uur file rijden op dit moment richting Nederland, tussen Linkeroever en Borgerhout. En voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de enige 10 naar Brussel dicht. Dat komt daar door het verkeer dat vanaf de ring naar Nederland moet. Ook op de A12, die is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen-op-Zoom. En ook door werken is het 20 minuten file rijden op dit moment op de E314 van Leuven naar Lummen, tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. En ook nog een kwartier vertragen op de buiten ring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig wat werken
3: met de trein.
5: Radio 2 Weekendwijzer.
4: Michael Joosens.
2: Zoek jouw beste slijkbotten maar al in de buurt, want ja, morgen dag van de landbouw. Hè, met een pak te doen, zometeen al eens horen wat daar gaat gebeuren.

Dansen, dansen, dansen, want dat is weekend natuurlijk bij Radio 2 met Robin Dancing on My Own. Radio 2. En ook vooral morgen zondag. En morgen is het toch wel echt een overvolle zondag. Het moet volgens mij de drukste zondag zijn in de geschiedenis van de zondag. Want er is morgen bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, autoloze zondag. Maar ook Open Monumentendag. En er is ook Dag van de Landbouw morgen. Hè. En dat is toch wel tof, dat gebeurt één keer per jaar. En dan kan je in heel Vlaanderen eens proeven van het boerenleven. Tussen de koeien, de geiten en zoveel meer, dat is altijd leuk. Gaan we trouwens ook morgen met de regio-collega's eens naartoe in jouw regio. Maar goed, waarom wil je daar precies zijn morgen? En wat valt daar te zien? Wel, Lode Keijsens van de Boerenbond die legt het uit zometeen. Eerst nog Landenbeat, You Bring On The Sun is Here.

0: mannen van London Beat, die brengen de zon. Jij brengt vooral morgen jouw beste bottinen mee. Dat is ook het plan. Op dag van de landbouw, hè, want morgen ben je in heel Vlaanderen welkom op heel wat landbouwbedrijven. Lode Keysens, voorzitter van de Boerenbond en Landelijke Gilden. Een zeer goede namiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Lode, waarom is er eigenlijk zo'n dag van de landbouw morgen?
1: Wel, we weten allemaal dat Vlamingen lokale voedselproductie heel erg belangrijk vinden, maar tegelijkertijd is de gemiddelde Vlaming ook niet meer zo vertrouwd met de land- en tuinbouwsector. Ze kennen persoonlijk geen land- of tuinbouwers meer. Ze weten niet hoe het eraan toe gaat op zo'n bedrijf. We zijn ook een heel diverse sector bovendien. Een fruitteelbedrijf, dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld een varkensbedrijf. Dus die dag van de landbouw, dat is echt de gelegenheid om eens met de sector kennis te maken. Mm-hmm. En één of zelfs meerdere bedrijven te bezoeken. Want in totaal openen morgen maar liefst 50 land- en tuinbouwbedrijven.
0: Wow, ja, ja.
1: Verspreid over alle 50 provincies wagenwijd hun deuren om de Vlamingen een inzicht te geven in hoe dat het er op zo'n land- of tuinbouwbedrijf aan toe gaat.
0: Mm-hmm. Wat hoop je dat we mee naar huis nemen? Lode, naast natuurlijk slijk onder onze botten waarschijnlijk morgen.
1: Wel, onze land- en tuinbouwers, dat weten we allemaal, die doen het hier in Vlaanderen duurzamer dan waar ook in de wereld. En wij hopen morgen echt dat de Vlaming kan ontdekken hoe onze landbouwbedrijven, hoe dat die vandaag dat doen, zo duurzaam produceren. Hoe dat ze inzetten op innovatie, op technologie, op allerlei duurzame productie. Dus dat is elke, die dag van de landbouw, dat is voor elk één echt het moment om te ontdekken hoe wordt dat voedsel geproduceerd, wat komt daar allemaal bij kijken en om in gesprek te gaan uiteraard met onze land- en tuinbouwers die elke dag opnieuw zorgen voor dat lekker duurzaam en veilig voedsel. Mm-hmm.
0: Ja, jullie willen ook aanmoedigen, en dat snap ik helemaal, om meer lokaal te kopen natuurlijk met zo'n dag van de landbouw. Nu, het is wel een feit, Lode, als je bij de boer koopt, dan kost dat de dag van vandaag ja, iets meer dan in de winkel. Maar ja, wat staat er dan tegenover als je dat wel doet, als je wel lokaal bij je boer koopt in de buurt?
1: Wel, ik zou niet durven zeggen dat het automatisch duurder is bij de boeren. Tegendeel, zelfs een onderzoek van de Vlam heeft heel duidelijk aangetoond dat de hoeveprijs voor aardappelen, voor groenten, voor fruit, voor onbewerkt vlees, dat die qua prijs ongeveer vergelijkbaar zijn met de supermarkt. Maar natuurlijk, okay, ja. Wanneer zo'n hoeveproduct, het gaat soms over een bijzonder ras, over een specifieke teeltwijze, over een meer seizoensgebonden product, of bijvoorbeeld een product dat verwerkt is op het bedrijf, dan denk bijvoorbeeld aan yoghurt, kaas, ijs. Uiteraard is dan de prijs al wat hoger, maar dan vergelijk je natuurlijk ook niet dezelfde producten. Dan zitten er natuurlijk verschillen in versheid, in artisanale lokale productie. Dus dat kan natuurlijk wel een prijsverschil maken.
0: Ja, en het is maar sowieso gezonder, Lode. Dat nemen we ook mee, toch? Want ja, die groenten zijn onbespoten. Dus je gaat sowieso met gezondere groenten naar huis, toch? Hè?
1: Wel, alle producten die onze Belgische landen tuinbouwers telen, dat zijn gezonde producten. Wij zijn de strengste hier in Vlaanderen als het gaat over gewasbeschermingsmiddelen. De kwaliteitseisen die aan onze boeren worden gesteld, dat zijn de hoogste. Dus de producten die op de hoeve verkocht worden, maar ook de producten die naar de supermarkt gaan of die in de bereiding terechtkomen. Voedsel van bij ons, dat is het duurzaamste, het lekkerste dat er bestaat. En diegenen die nu overtuigen, dus die nodig ik morgen uit om met zijn eigen ogen op onze landen tuinbouw bedrijven komen te kijken hoe het er daaraan toe gaat.
0: Voilà, we gaan dat ontdekken. Samen met de luisteraars van Radio 2, ook trouwens met de DJ's uit de regio. Lode, ik ga trouwens zelf morgen ook morgen naar Woestwezel om daar ook eens een landbouwbedrijf te gaan ontdekken. Dus zeer benieuwd wat dat gaat geven. Lode Keysens van de Boerenbond, heel veel Radio 2 luisteraars toegewenst. Morgen natuurlijk op al die landbouwbedrijven. En geniet ook nog van je weekend, hè?
1: Voor u zelf, geniet morgen van de

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: soms lekker om de poot.
1: Parkje.
0: Ik blijf hier net zo lang zitten.
1: Biertje, vrienden. Ik heb het zo gemist. Ja, dat kan je doen, hè? Komend weekend, maar er is ook vooral een pak meer te doen dit weekend. En de collega's van de regio's die hebben weer van alles bij elkaar gezocht. Dus neem jouw agenda erbij, want na Fleetwood Mac is het zover zo meteen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
7: B-bot. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bot.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
11: Dat ben ik.
12: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
17: Of je nu kiest voor een wijnproeverij?
18: Als God in Vlaanderen.
17: Een wielertocht met de vrienden.
19: Wat is dit? Kun je niet volgen?
17: Of logeert in een prachtig kasteel?
18: Amai, schoner dan Versailles.
17: Je vindt het allemaal in
20: Vlaanderen Vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
21: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
22: Tegels,
23: natuursteen,
22: parket, Impermo.
24: Radio 2.

0: Fleetwood Mac, Little Eyes. Zou geen leukers bij de collega's van de regio. Ze zouden niet durven, hè, want ze weten perfect wat er bij jou in de buurt te doen is dit weekend. Hè.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, wat is er dit weekend zoal te doen in Oost-Vlaanderen?
3: Wel Michael, je dacht misschien de zomerfestivals die zijn wel stilaan voorbij, maar nee hoor, vanavond zijn er nog een paar heel toffe in onze provincie. Het Flokfestival in Brakel bijvoorbeeld. Een microfestivaletje met folk- en jazzmuziek op een schapenmelkerij. Je proeft er dus niet alleen de muziek, maar ook de lokale specialiteiten. Of wat dacht je van muziek tussen de mais? In Assenede is het festival Vilain Vert vanavond bezig met ABBA Gold en een heleboel DJ's midden de maisvelden. In Assenede kan het. Als je meer fan bent van een autofestival, dan kun je morgen naar Beverwaas. Daar word je als autoliefhebber verwend met prachtige oldtimers en historische racemotoren vanaf 3 uur 's middags op de markt in Beveren. En pak zeker ook je kinderen mee, want die mogen een auto beschilderen. En ook morgen voor de fans van Roepers, het Belgisch kampioenschap Bellemannen. Vanaf 1 uur 's middags hangen de deelnemers het aan de grote klok op de markt in Zottegem. Men zegt het voort, Michael.

En dan weet je dat het weekend vertrokken is natuurlijk bij Radio 2 met Yves Berendsen terug in de tijd. Afgelopen zomer trouwens was Nova Star ook op bezoek in Blankenbergen tijdens Radio 2 aan Zee. Heeft daar trouwens een bekentenis gedaan, was jaren pizzabakker blijkbaar. Nou, intussen kan hij geen pizza met pikante salami meer zien. Uiteraard de muzikale pad gekozen en terecht natuurlijk. Hè. This losing streak is all I need to keep me on the narrow beat. Dit is een nieuwe song trouwens. Hè.

is de nieuwe song van Novastar. Today, yesterday, intussen 16:30, problemen onderweg. We gaan er toch even doorfietsen. Allee, fietsen, rijden vooral. Want problemen op de Antwerpse ring. Daar 20 minuten file rijden richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor verkeer dat van de ring vanuit Nederland komt. Ook op de A12, die is afgesloten, tenminste voorbij Zandvliet, richting Bergen-op-Zoom. Op de E19 naar Breda gaat het ook traag. 10 minuten extra vanmiddag tussen Antwerpen-Noord en Kleine Barreel. En ook door werken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen, tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. Dan nog eentje op de buitenring rond Brussel, daar vertraag je ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

Ace of Base, All That She Wants. Radio 2 Weekendwijzer met de beste plannen voor dit weekend. Leuke uittips. Als je trouwens zelf dingen hebt, duw die maar door in de app van Radio 2. Heeft trouwens ook Ria de Haas gedaan daarnet. Ze zegt, Michael, niet vergeten om even een berg op tegen kanker mee te geven. Hij is vandaag gestart om 4 uur startschot. Een fietsevenement tegen, of tenminste ten voordele van Kom op tegen kanker. Met ook onze weerman Bram Verbrugge. Die heeft het startschot gegeven daarnet om 4 uur. Dus ook dat dit weekend. En dan nu vooral een muzikale uitstap maken, want je weet het, heel de week lang hoor je bij Radio 2 de Radio 2 Topsong. Dat is een song waar wij enorm hard in geloven. En deze week is dat Line de Douw. Line de Douw, die je sowieso kent van haar, jawel, VRT Zomerhit nominatie met de Plankgas afgelopen zomer, weet je nog. Maar er is dus een nieuwe song en die is, ja, zeer straf hoor. VRT Radio 2 Topsong. Als je hem nog niet hebt gehoord deze week, het is het moment. Draai hem ietsje luider, want dit is zeer straf. Schaduw van jezelf, van Line de Douw.

0: Nog tot maandag is dit onze Radio 2 Topsong. Line de Douw, schaduw van jezelf. Maandagmorgen bij Goedemorgen Morgen. Ja, een nieuwe hoor.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Radio 2.

5 tot 6 uur, Radio 2, Weekendwijzer op Radio 2. Dan krijg je natuurlijk tips om dat weekend van jou nog een klein beetje plezanter te maken. Tips om naar buiten te gaan of tips om binnen te blijven, dat kan ook. Als je liever in jouw zetel blijft zitten van het weekend, kan dat ook natuurlijk. Hè. En dan kan je eens naar VRT Max gaan, daar staan een pak toffe documentaires op. En Bavo Mortier van Sporza heeft er eentje uitgekozen. En die vertelt die zometeen na R.E.M. Losing My Religion.

0: Al nog heel de maand september is er VRT Documenia op VRT Canvas, onder andere ook op VRT Max. En daar vind je ja, de allerbeste documentaires. Het gaat ook een klein beetje meer regenen buiten, dus eigenlijk ideaal om zo eens een documentaire te bekijken. En er zijn een paar fijne collega's van de VRT die er ons graag al eens warm voor maken voor één van die documentaires, waaronder Bavo Mortier, Sportza-collega. Bavo, een goede namiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Bavo, we kennen jou natuurlijk van de fijne collega's van Sportza, maar wat heb je eigenlijk met documentaires?
1: Ik kijk eigenlijk heel graag documentaires. Het is altijd leuk om dingen bij te leren en ik beperk mij niet alleen tot sport, dus ook over andere dingen leer ik graag bij. En dan is zo'n documentaire meestal ideaal. Hè?
0: Absoluut. Er staan al een pak documentaires trouwens op VRT Max. Ik ben net even gaan kijken. Maar je mocht er toch eentje uitkiezen, Bavo. Welke is het geworden?
1: Ik heb gekozen voor Fukushima, dus over de tsunami, de aardbeving en vooral de kernramp van 2011. Dat is een ramp die mij al jaren is bijgebleven. Ik heb die heel bewust meegemaakt en ik was wel benieuwd wat er daar allemaal precies gebeurd was. En die documentaire geeft daar wel een goede blik op. Dus wordt het ook nog een keer opgefrist hoe ernstig de situatie was in die tijd en hoe dat ze daar in Japan mee omgegaan zijn.
0: Je zegt, ik heb ze bewust meegemaakt. Je bedoelt dan op televisie meegemaakt of was je ter plekke? Nee, toch?
1: Nee, ik was zeker niet ter plekke. Maar dat is wel iets dat bijvoorbeeld mensen van voor mijn generatie met 9-11 hebben, denk ik. Mm-hmm. Zo'n een moment in de geschiedenis dat je heel bewust hebt meegemaakt en hebt opgevolgd al dat nieuws daar rond. Dus vandaar.
0: Ja, het zijn van die key momenten die je nooit meer vergeet, Bavo. Je weet wat je was, absoluut. Wat vond je zelf het meest frappante in die documentaire?
1: Hoe dat ze moesten vermijden dat een meltdown werd. Dus dat die nucleaire ramp nog groter zou worden. En vooral dat op een gegeven moment de president of wat is het nu, ik weet het niet meer, van Japan zei: Oké, alle mannen ouder dan 60 die moeten in die kerncentrales blijven om die ramp te voorkomen. Dat vond ik wel best frappant dat gezegd werd. En dat dus mensen hun leven moesten opofferen om de natie te redden.
0: Ja, het blijft echt een ongelooflijk gegeven, hè, Bavo. Het staat echt op je netvlies gebrand en het geraakt er moeilijk af als je de documentaire checkt, toch?
1: Ja, zeker. En het doet me ook beseffen dat we heel snel dingen vergeten. Bijvoorbeeld ontploffingen in die kernreactoren, die waren mij al ontgaan. Mm-hmm. Dus het was wel goed om dat nog een keer opnieuw op te frissen. En ook vooral om, zeker in deze tijd, ons er bewust van te zijn van welke gevaren dat kernenergie bijvoorbeeld met zich meebrengt. Dus daarom dat in deze tijd wel zeker interessant is om een keer naar te kijken.
0: Heb je zoiets na de documentaire Fukushima? Ik wil zelf ook eens richting het rampgebied gaan om het eens met eigen ogen mee te maken.
1: Ja, Japan staat sowieso nog wel op mijn lijst om een keer te bezoeken. En ergens ben ik wel nieuwsgierig naar hoe die omgeving er nu bij ligt en hoe dat daar eraan toe gaat. Dus als het veilig is en ik er zeker van ben dat ik daarna er niks aan overhoud, dan zou ik wel een keer willen gaan piepen, ja.
0: En Tokio ligt op 250 kilometer van Fukushima, Bavo. Dus daar een goed hotel boeken, een goede gids en dan komt dat zeker in orde. Want ja, sommige delen zijn bezoekbaar, andere uiteraard niet. Fukushima kan je dus heel de maand checken uiteraard op VRT Max. Bavo, dankjewel en geniet ook nog van je weekend. Hè.
1: Dankjewel, jij ook.

Sheeran en Shivers. Zometeen na 5 uur toch eens even checken hoe het intussen met dat Italiaans is gesteld van Lieve van Gils. Want hij zat vorige week in Venetië op het filmfestival daar.

0: goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: En likken we van die spijker. Zegt.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brooddoos.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, licht je stil onder.
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Ja, Lieve van Gils is terug van het filmfestival van Venetië. Zeer benieuwd welke film hij in zijn gondel heeft gestopt en komt die zo meteen aan ons voorstellen.
16: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
15: Tussen 5 uur VRT Nieuws krijg je met Sophie Verbrugge.
17: De zwaarste rit in de Ronde van Spanje nadert zijn ontknoping. In de wielerronde van Spanje wordt de voorlaatste etappe op dit moment gereden. Olivier de Wilde, hoe doen de Belgen het in deze rit?
18: Wel, onze landgenoten spelen eigenlijk wel een grote rol in deze wedstrijd. En voor de dagzegen ook Wout van Aert, die zat mee in de vlucht van de dag. En die zal het wellicht ook houden tot aan de finish. Die vlucht van de dag namelijk, van Aert niet meer. Hij deed mee in de tussensprints en heeft zo ook zijn puntentrui verzekerd in deze Vuelta. Dat is hem gelukt, maar hij gaat dus morgen sowieso op het podium staan in Granada. Maar de dagzegen vandaag zou nog wel eens kunnen gaan naar Ramses de Bruyne. De 24-jarige Belg zit op dit moment op de slotklim met nog 2 andere vluchters bij zich. En ja, de winst gaan zij onder zich verdelen. Of het jonge Ramses de Bruyne gaat lukken, dat gaan we binnen 10 kilometer weten. In de achtergrond is er ook nog de strijd om de rode trui. En alle grote namen zitten daar klaar om ook op die slotklim, die belangrijke buitencategorie slotklim, daar nog wel eens een slag te proberen slaan en Rick Mas nog te bedreigen.
17: Dankjewel, Olivier. Voor het eerst is een Oekraïense soldaat

0: verwaarlozing. Hongarije telt ongeveer 23.000 kinderen en jongeren in staatszorg. Zo'n 800 zijn langdurig weg. In 2024 en vorig jaar werd binnen de kinderbescherming ruim 2200 keer aangifte gedaan bij de politie. Het rapport stelt dat ernstige misstanden onder de vorige regering van Viktor Orbán jarenlang werden verzwegen. Premier Peter Magyar trekt 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen.
1: Ook de Hongaarse kinderbescherming is een intern onderzoek gestart. De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland voor een bezoek van 2 dagen. Trump zei daar tegen enkele Ierse journalisten dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Nu maakt Noord-Ierland deel uit van het Verenigd Koninkrijk en heb je de Republiek Ierland, lid van de Europese Unie. Trump reist na het officiële gedeelte van zijn reis nog door naar de Ierse westkust, naar zijn eigen golfclub. Daar gaat hij morgen de finale van de Irish Open bijwonen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse LK6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het de eerste keer in haar carrière dat ze een zilveren medaille wint op een WK. Eerder werd ze al 2 keer wereldkampioene en pakte ze ook al 2 keer brons. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog een tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
2: Dankjewel, Sophie. Het is wat 3:05, doorwerken een kwartier erbij op de E314 van Leuven naar Lummen bij Aarschot. Het gaat ook traag 10 minuten erbij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En ook nog problemen op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Dan kijken we eens op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En doorwerken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting bij de enige 10 naar Brussel dicht voor het verkeer dat van de ring vanuit Nederland komt. En nog eentje op de A12, die is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen op Zoom.
3: Radio 2 Weekendwijzer.
4: Michael Josens.

0: Ik vind het toch speciaal, hoor. Want ja, de man die de broers Gallagher bijna kon ruiken, de broers van Oasis, is terug in ons land. Lieve Van Gils, buongiorno.
1: Buongiorno. Al moet ik al terug goedemiddag zeggen, hè, tegenwoordig.
0: Je bent terug uit Venetië?
1: Ja, klopt. Ik ben daar een klein weekje geweest en heel wat interessante films gezien, zoals Ink bijvoorbeeld of Wild Horse Now. Dat zijn films die later dan bij ons in de bioscoop komen en daar zal ik daar alles over vertellen, Michael. En ik heb Liam en Noel Gallagher ook zien arriveren in een bootje, dat was me wat.
0: Oh la la.
1: Die mannen van Oasis natuurlijk, hè, die hebben daar wat star quality aan toegevoegd.
0: Ja, juist. Ja.
1: Aan het festival. En het was wel grappig om die twee belhamels uit Manchester daar over die rode loper te zien paraderen. Dat was een event.
0: Ja, en dan kom jij natuurlijk terug. Dan zijn die koffers uitgepakt, lieve Van Gils. En dan ga je natuurlijk als de bliksem richting de bioscoop om daar een nieuwe film te checken bij ons in België. Echt een film waar ik nu al enorm naar uitkijk. Het is Pressure geworden, hè?
1: Ja, Pressure heet die. Druk over een man die heel erg onder druk heeft gestaan. Michael, we zijn inderdaad in juni 1944. Volle oorlogstijd en Dwight Eisenhower staat klaar om de geallieerde troepen te laten landen in Normandië. In het grootste geheim staan er 3000 manschappen klaar. De Duitsers hebben geen vermoeden. Het wordt de grootste invasie ooit van op zee in de geschiedenis. Maar Eisenhower heeft nog één ding nodig en dat is een accuraat weerbericht. Want weer kan natuurlijk een impact hebben op zo'n grootscheepse operatie. En hij doet een beroep op een goede weerman. Die is hem aangeraden door Churchill, ene James Stagg. Een professor die in de Gouden tot kapitein is gebombardeerd. Hij wordt aan de staf van Eisenhower toegevoegd. En die man die komt met slecht nieuws. Die zegt, er is storm op komst. En hij zegt, als je morgen, of als je op 5 juni, want dat was het moment dat de planning voorzien was, gaat aanvallen, dan wordt iedereen weggespoeld, weggevaagd. Dat gaat duizenden levens kosten, mag je niet doen. Nou, zijn Amerikaanse collega die zegt, niks, geen storm, het is goed weer, het blijft goed weer, aanvallen moet je doen. En over die discussie, die spanning, daar gaat het over.
0: Waarom konden ze die landing dan niet uitstellen, lieven, als ze wisten van, kijk, het weer is niet goed?
1: Dat was net het probleem, want ze hadden eigenlijk maar een heel klein window. Ze wilden het op 5 juni doen, ze wilden het bij springtij doen en bij volle maan. Springtij, dan is dat strand dat ze moeten belopen, korter natuurlijk, en ze wilden ook voldoende zicht hebben. Dus ze konden dat niet veel verder achteruit schuiven, want dan gingen de Duitsers het misschien ook te weten komen. Maar ze wilden echt die 5 juni aanvallen. En Eisenhower die is dan aan het twijfelen gegaan en die heeft verdorie beslist om die landing stop te zetten.
0: Kijk eens, ja.
1: Die hebben ze tegengehouden. Maar jij weet net als ik, ja, maar ze zijn dan een dag later toch geland, 6 juni, dat is de dag die de geschiedenis ingegaan als D-Day.
0: Ja.
1: Niet die 5 juni. Dus uitgesteld omdat diezelfde James Stagg, die zag dan plots, want die 5 juni was het echt gaan stormen, effectief, dus hij heeft gelijk gekregen. Maar de 6 juni was er een korte weersverbetering en daarvan hebben ze geprofiteerd om toch aan te vallen. Ik zou er nu aan naartoe lopen. Je kunt vanavond gaan kijken als je staat te pompen. Michael?
0: Maar goed, eerst nog programma afwerken hier op Radio 2. En dan in één rechte ruk richting die cinemazalen. Lieve Van Gils, dankjewel. En geniet ook nog van je weekend. Hè.
1: Jij ook. Dag, Michael. Elke dag telt voor
2: twee. Radio 2, Weekendwijzer.
3: Radio 2. Michael Josens.

0: Jos uit Hasselt kent zijn wereld. Stuurt er in de app. Zeg, Michael, Lies, die is toch eigenlijk steengoed, hè? Ik vind dat ook.
1: Absoluut.
0: En dat moet je zeker. Op 8 november is naar Antwerpen afzakken, naar de Koningin Elisabethzaal. Dat is ook een weekendtip, of tenminste een tip. Neem je agenda erbij, even naar zondag 8 november scrollen. Want dan is er voor de allerlaatste keer Radio BNE The Red Pack Live Best of Christmas. Dus verwacht je dan aan die stem van Lies met ook een gigantisch orkest erbij, met crooners erbij. Je gaat het er enorm warm van krijgen. Het gaat fantastisch zijn. Dus zondag 8 november, Radio BNE, The Red Pack Live, Best of Christmas voor de allerlaatste keer, met onder andere, dat is nog niet gedaan, niet alleen Lies op het podium, ook Helmut Lotti gaat er zijn, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, en zo gaat het maar door en door. Dus tickets, die vind je nu op Radio BNE via VRT Max. Ik zal erbij zijn, hoor. Het gaat goed worden.

0: een berichtje van Frank uit Brecht. En die trekt een beetje aan mijn oor. Die zegt, Michael, je bent één evenement vergeten te vermelden vandaag op de radio. Want morgen in Loenhout is er ook het bloemencorso. Voilà, dat is bij deze dan ook rechtgezet, Frank. Zeggen vandaag ook Nationale Cafédag. Wat is dat voor een beest? Nou, zometeen meer.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Yes.
11: Beter voor ons allemaal.
14: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
16: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
18: Radio 2.

0: Het is best een druk weekend, hè, want morgen dag van de landbouw, ook open monumentendag. Het bloemencorso uit, of tenminste in Loenhout, dat is ook morgen. Maar vandaag toch ook nog iets op de agenda. Radio 2. Dat is de Nationale Cafédag. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is blijkbaar wel een ding. Dus we gaan er even over bellen met Ben Moeling van de Kroegtijkers. Dat is de organisatie. Ben, een goede namiddag.
1: Ja, dag. Goeie namiddag, Michael.
0: Ben, wat is de bedoeling van die Nationale Cafédag? Vertel eens.
1: Ja, het ding is natuurlijk dat wij met Kroegtijgers ondertussen anderhalf jaar bezig zijn op de sociale media, hè, Facebook, Instagram en dergelijke. Maken wij continu filmpjes over de mooiste cafés van ons land, om die gewoon in de picture te zetten. En er zijn meer en meer mensen ons beginnen volgen. En dat smeekte eigenlijk om een Nationale Cafédag. Het is eigenlijk sowieso te gek voor woorden dat dat nog niet bestaat. Want ja, we hebben toch een compleet unieke cafécultuur die nergens op de wereld zo bestaat als hier. Mm-hmm. En het werd wel eens tijd om vooral onze cafébazen een keer in de picture te zetten. Want er zijn toch mensen die elke dag voor ons klaarstaan, die elke dag hun deur openhouden voor heel Vlaanderen. Maar ze krijgen het moeilijker en moeilijker langs heel veel kanten. Het wordt tijd dat we onze ogen openen. Want we zijn gewoon voor onze neus onze cafécultuur aan het verdwijnen. Ja. En dat is doodjammer.
0: Ah, wel, want ik las ook dat steeds meer cafés verdwijnen. Blijkbaar elke dag eentje. Dus met andere woorden, hoeveel hebben we er dan nog over binnen een paar jaar? Ik ben slecht met wiskunde, maar dat lijkt me niet meteen bemoedigend zo.
1: Hè? Nee, we hebben eigenlijk de laatste 10 jaar hebben we 30% van onze cafés kwijtgespeeld. Ik denk dat je moet rekenen dat we ongeveer nog een 8000 cafés in heel België hebben. Specifiek echt cafés. Uh-huh. Maar we zijn er nu voor die eerste editie in geslaagd om daarvan 1900 cafés te hebben die zich geregistreerd hebben op onze website. Dat is www.kroegtijkers.be. En daar zetten ze allemaal hun beste beentje voor. Hè. Ze laten allemaal zien hoe creatief dat ze zijn. Dus alle cafés organiseren fijne zaken. Maar ons belangrijkste moment is vanavond om 6 uur. Dan is het eigenlijk zo dat alle cafébazen tegelijkertijd aftellen naar 6 uur met hun klanten. En dan gaan ze allemaal hun cafébel rinkelen en dat wordt onze tournée nationaal. En dan heffen we het glas op de toekomst van onze cafés.
0: Voilà, kijk, dat is belangrijk, absoluut. Nu, jij bent de kroegtijger die op dit moment dus onderweg is in Vlaanderen. Ik dacht ook, elk half uur neem je een andere stop ergens in een andere regio of zo, toch, Ben?
1: Ja, we zijn deze ochtend om 9 uur gestart in Genk en wij doen een 11-stedentocht. Okay. Dus we zijn van Genk naar Hasselt gegaan, dan naar Aarschot, dan naar Leuven, dan naar Mechelen, Antwerpen. Nu zijn we onderweg naar Aalst en om 6 uur vieren we die tournée nationaal in Café Saphir. En dan gaan we direct door naar Gent, dan nog Kortrijk, Brugge en we eindigen om middernacht in de Zeegeuze in Oostende. Dan zal het wel stilletjes aan welletjes geweest zijn voor ons. Maar de nacht is dan nog jong natuurlijk. Het wordt een ongelooflijk feest sowieso. Allee,
0: kijk, dus nu onderweg naar Aalst, daar kunnen ze er ook wat van drinken natuurlijk.
1: Ja,
0: maar het draait niet alleen rond alcohol, dat is ook belangrijk om even mee te geven, Ben.
1: Ja, tuurlijk. Nee, bij ons is het eigenlijk zo dat wij vanaf de eerste seconde continu bezig zijn over een café als een sociaal ontmoetingsplek. Er zijn meer en meer eenzame mensen, heel veel singles, heel veel mensen die geïsoleerd geraken, mm-hmm. Zowel jonge mensen als oudere mensen. En we moeten gewoon ons heel goed beseffen dat een café een plek is waar dat je op een heel laagdrempelige manier tenminste nog een sociaal contact kunt hebben, nog een babbel kunt doen. We moeten daar echt niet zo licht over gaan. Ik heb zelf een zoontje van 12 jaar en ik hoop dat hij op zijn 18e nog dezelfde fantastische momenten kan meemaken op café als ik. Mm-hmm. Dus laat ons onze cafés beschermen. Laat ons vooral heel veel op café gaan. En wat dat daar gedronken wordt, dat maakt ons eigenlijk echt niet uit.
0: Voilà, dus vind elkaar opnieuw in het café en niet achter uw scherm. Dat is belangrijk om even mee te pakken. Voilà. Goed, ja. Die Nationale Cafédag, het volledige programma, vind je natuurlijk op kroegtijgers.be. En dan wens ik jou nog een fijne dag, Ben. Is het goed?
1: Ja, voilà, dat gaan we zeker doen.
0: Bye-bye. Bedankt voor de...

Dus is vandaag de Nationale Cafédag. Want we hebben net gehoord van Ben Moeling van de Kroegtijgers dat het gewoon superbelangrijk is om onze cafés te laten overleven. Want elke dag verdwijnt er eentje. Dus dat is best wel veel, hè? Als je benieuwd bent wat er bij jou in de regio te doen is, even naar kroegtijgers.be, daar vind je het volledige programma. Intussen ruim 5:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Het was druk, maar nog steeds, want doorwerken een kwartier erbij op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Ook 10 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Problemen ook op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 10 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, daar is doorwerken in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht. Omrijden kan trouwens via de A12 en de Singel daar. En ook de A12 is dicht voorbij Zandvliet richting Bergen op Zoom. Je luistert naar

0: maar liefde van Tom Grennan op een zaterdag namiddag. Little Bit of Love. Zometeen gaan we dan even naar Hasselt in Radio 2 Weekendwijzer. Want daar willen ze morgen graag een Europees record verbreken. En dat heeft te maken met dit hier. Zometeen meer.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot. Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: zo goed als nieuw.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Radio 2.

0: altijd goed op een zaterdagavond, hè. De Jay Giles Band bij Radio 2. Centrofold. Ah ja, met fluiten gaan ze morgen in Hasselt niet ver geraken, denk ik. Want er moet het ander instrument bespeeld worden morgen.
1: Radio 2, Weekendwijzer.
0: Om een Europees record te verbreken, namelijk de piano. Vanessa Novak, en goedenamiddag.
2: Goedenavond,
0: Michael.
2: Hallo.
0: Hallo, je hebt een pianowinkel in Hasselt, lieve Vanessa. En morgen moet daar een Europees record worden verbroken. Wat gaat daar gebeuren? Leg eens uit.
2: Wel, er gaan 200 pianisten tegelijkertijd op 100 akoestische piano's samen één muziekstuk spelen.
0: Wauw. Ja, en dat moet dan een Europees record worden?
2: Dat is een Europees record. Het is nog nooit in Europa gebeurd, zoiets.
0: Oké, en dan vraag ik mij af, hoe gaat een mens dat in godsnaam organiseren? Want ja, die 200 mensen die zijn gevonden. Een paar maanden geleden deden jullie een oproep om die mensen te vinden. Ze zijn gevonden. Ja, hoe gaan die dan allemaal te samenspelen, Vanessa? Want wordt dat dan geen cacophonie morgen daar bij jullie?
2: We hopen van niet. Nee. Het stuk is zo geschreven, er zijn een aantal pianopartijen geschreven voor 10 piano's en die vallen na elkaar in. Dus 10 maal 10, dus piano 1 begint, piano 2 valt in en gaat verder en zo wordt het eigenlijk allemaal tot al die piano's samenspelen tot één geweldige... orkest bijna van alleen piano's. En we hopen om allemaal samen te kunnen beginnen en samen te eindigen. Ja. Dat is het doel.
0: Allee, geweldig. En wanneer is dat record dan officieel binnen morgen?
2: Wel, eigenlijk is het record binnen als wij meer dan 103 pianisten samen laten spelen. Dus dat is sowieso al binnen.
0: Ja, dan is er één deurwaarder die dat allemaal bijhoudt en die dat dan persoonlijk natelt?
2: Die moet dat maar tellen, ja. We hebben hier lijsten met de namen en alles, dus het komt wel in orde.
0: Allee, geweldig, ja. Ik ben nu al enorm gefascineerd hoe dat er morgen aan toe gaat bij jullie in Hasselt, Vanessa. Zeg, stel, het is morgen binnen, morgenavond. Wat is dan het volgende? Een wereldrecord? En wat moet daar dan voor gebeuren zo?
2: Ik vrees dat we een wereldrecord niet kunnen halen. Dat is ooit in Azië gedaan, in China, met 630 of zo. Ik vrees dat dat een beetje onmogelijk gaat zijn. Dus we zijn voor het Europees record gegaan. Mensen vragen al wat we volgend jaar gaan doen. Maar ik ga eerst proberen morgen het overleven. En vanaf maandag zal ik nadenken wat we volgende keer gaan doen.
0: Snap ik. Ja, kijk. Eerst dat in goede banen leiden morgen, maar dat komt dik in orde. Hè. Zeg, lieve Vanessa, waar kunnen we het allemaal meemaken morgen?
2: Wel, als je in Hasselt bent, het is autoloze zondag morgen in Hasselt. En buiten aan de deur van onze toonzaal staat een mega groot scherm waarop je dus de recordpoging live kan volgen. Je kan dus gewoon op straat blijven staan en gezellig kijken. Dat is nog van alles anders leuks te doen. Of als je niet kan komen naar Hasselt, het wordt ook live gestreamd op onze Facebookpagina, Instagrampage, social media, Facebook, wat is het allemaal, YouTube. Die dingen, daar zijn ze nu mee bezig. Ja. Je kan het ook live zo volgen. En daarna wordt er nog een aftermovie gemaakt. Maar dat zal wel voor een week of zo later zijn.
0: Oké, even klaviermeester orchestra opzoeken, want zo heet jullie pianowinkel en dan kom je er wel terecht. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Voilà, klaviermeester orchestra, die dus hopelijk morgen zo'n Europees record piano spelen op zak hebben. Lieve Vanessa, heel veel succes ermee en geniet ook van je weekend nog. Hè?
2: Dankjewel, voor jullie ook een heel...

0: Kleimans en Van Geel. En tegenwoordig, ja. Is Jelle Kleimans Napoleon, hè?
1: Maar ja, ik ben wel al, dat kan ik wel vertellen, van mijn 15, 16 jaar zwaar geïnteresseerd in die man en in die geschiedenis rond hem. Ik had nooit kunnen vermoeden dat zoveel jaar later dat ze de vraag gingen stellen om daar iets rond te maken. Elke keer als ik mijn kostuum aantrek, dan voelt dat wel als een ongelooflijk cadeau.
0: En hij doet dat fantastisch goed. Ik heb hem ook gezien, die spektakelmusical Napoleon, met dus Jelle Kleimans in de hoofdrol. Dat is intussen hopeloos uitverkocht, jammer genoeg wel. Moeten ze volgend jaar maar eens hernemen dan, hè. Er is Enrique Iglesias nog.

Ja, een klein beetje nazomer nog in Radio 2 Weekendwijzer met Enrique Iglesias en Duele El Corazón. En dan nog dit even opletten. De politie waarschuwt voor een ongeval op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Wilrijk. De linkerrijstrook is daar versperd en op dit moment 20 minuten file vanaf Aartselaar. Dit dan is Fool's Garden, Lemon Tree.

Fool's Garden, Lemon Tree. Hopelijk is jouw agenda een klein beetje bijgespijst op zaterdag met al die activiteiten. En zometeen Radio 2, 80s, 90s en Elise met Dirk. She's crazy like a fool. Dus eigenlijk kan dit nog net, hè. Het komt uit 1979. Bonnie M en Daddy Cool. Zometeen dus Radio 2, 80s, 90s. Nelly is een klein beetje het feestje van jouw zaterdagavond op Radio 2. Veel plezier ermee.

0: vanavond op VRT1.
1: En ik kwam aan mijn werk, ik zet de motor af. Maar die motor, die schoot altijd weer in gang. Die wou niet stoppen. En een beetje verder was er zo'n groentewinkel. Ik ben daar ene patat gaan kopen. Ik heb die in de uitlaatbuis gepropt.
0: Op VRT1 vertelt Urbanus zijn strafste verhalen in Urbanus van Binnen. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van Irvin Welsh's Crime. Of kijk op VRT Max naar de volledige misdaadserie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
2: Maak elk.
3: Wat eten we? Ik heb honger.
2: Momenten, Max.
4: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Schat, ik wil een elektrische wagen.
6: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buijsen.
5: Ja, dat is waar.
6: Waar we 20 jaar van genieten.
5: Ja, en die moeten we niet opladen.
6: Inderdaad, wij laden ervan op.
5: Oh.
7: Dagmar Buijsen, badkamerinnovaties.
8: Dat is genieten zonder zorgen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Vanaf nu, 4 uur lang, dompelen we je onder in enkel de grootste hits van de jaren 80, 90 en de 90's.

0: Enric Mas is op weg om voor het eerst een grote wielerronde te winnen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Mas verdedigde met succes zijn rode leiderstrui. En onze landgenoot Ramses de Bruyne werd knap derde, vertelt Olivier de Wilde van Sporza.
1: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3. Nog te vermelden is dat Wout van Aert zich met tussensprintpunten verzekerde van de puntentrui morgen op het eindpodium in Granada. En ook mogen we, zonder ongelukken morgen, met zekerheid zeggen dat Enric Mas zijn eerste Vuelta-eindzege zal pakken. Hij hield op de extreem zware slotklim stand tegen zijn concurrenten Roglic en Gal blijven op het podium. Al zal deze Vuelta ook nog even blijven nazinderen als die waarin de grote topfavoriet Tadej Pogacar viel en in de rode trui moest opgeven na 8 ritten.
0: Op het driedaagsfestival Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant zijn vrijdagavond zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen moesten door die spray verzorgd worden. De lokale politie is een onderzoek gestart en de organisatie heeft voor de rest van het festival extra beveiliging ingeschakeld. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers van die regering moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Het wordt tijd dat de miljonairs meer gaan bijdragen in plaats van meer belastingen in te voeren, zei Hedebouw op hun jaarlijks festival Manifiesta in Oostende.
2: BTW verhogen van 21 tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten.

0: En Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli en Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4:00 gereden. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
1: Ga van...
2: kijkfile.
1: Naar...
3: ah, Zerikje, kijk eens, hè.
1: Met de trein.
4: Radio 280, 90 en Nillies.
5: Dirk Gijs.
6: Fijne zaterdag. Het is ook een nationale kroegdag. Dus als je een stapje in de wereld wil zetten, wij zorgen voor een fijne soundtrack met het beste uit de jaren 80, 90 en de Nillies. Welkom.
5: WRT Radio 2.
6: We gaan al meteen naar 2000. Bon Jovi was 5 jaar inactief geweest en dit was hun comeback. It's My Life.

de 280-90 Nillies met een vliegende start. It's my life. En het leven kan duur zijn. Dat weet ook August Darnell, want het is eigenlijk Kid Creole. En hij geeft toe dat hij in het begin nogal veel geld heeft gespendeerd aan auto's en aan dure optrekjes. Dan zegt hij, gelukkig had ik een hit als Annie, I'm Not Your Daddy. Want die plaat, de royalties, dat is mijn pensioenfonds.

0: Kom aan, Erik, dat kan nu niet meer, maar in de jaren 80 blijkbaar wel nog. En Erik Messi, als hij optreedt, dus met de groep Toontje Lager, zingt hij nog altijd de tekst onveranderd. Dus ook ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Snotdonne. Wat dacht je van Backstreet Boys? Get down.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.
2: Radio 2.
3: Dirk Gij.

0: Get down. Is jouw planning voor morgen al gemaakt? Ik heb zo'n slordige 800 tips voor u.
1: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
15: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

van dan super dansbare muziek. Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Volgens mij gaat er feest gevierd worden in Parijs. Echt waar. Ah ja, want Céline Dion geeft haar eerste concert in een reeks van 16 in La Défense Arena. Ze is al 14 dagen in Parijs. Met een privéjet is ze gekomen. Enfin, ze liet zich al een paar keer zien op de stoep voor haar hotel. She is alive and kicking. En vooral, ze ziet er ook goed uit. Want ze werd telkens gespot in couture kleding. Dus ik denk dat ze helemaal klaar is voor de show. En om er een lap op te geven. En deze zal zeker niet ontbreken op de setlist.

0: zometeen première dus van haar concertreeks van 16 stuks in Parijs, Céline Dion. Ik mag haar geen succes wensen, maar wat zeggen ze in theatermiddens? Break a leg.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu, de artiesten van wie Vlaanderen voor de zomer heeft moeten afscheid nemen. Maar ze is wel nog te zien op tv. Margriet Hermans.

Bruce Springsteen en Born in the USA, toen nog vol trots over zijn land. Tegenwoordig is dat een beetje geminderd. Dit voorjaar heeft hij getoerd, 20 concerten heeft hij gegeven in de Verenigde Staten. En ja, die live concerten, dat is altijd de moeite bij Bruce Springsteen. Radio 2, 80, 90 en Nelly's, dit is Mo Local.

0: Moloko en Sing It Back past perfect bij de vibe van deze zaterdagavond. Zometeen een liedje van Clouseau, maar ze zingen het niet zelf. Komt uit het album Oker.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

Pim met zijn eerste solo-singles, oorspronkelijk eigenlijk van Clouseau. 1 miljoen vlinders. Oké, een kleine rewind. Ik neem je even mee naar de Radio 2 Top 30 van precies 20 jaar geleden. We flitsen ons naar 12 september 2006. Op nummer 3 stond deze meisjesgroep.

A Murderer. Ja, schoon liedje, hè. Rihanna, Unfaithful op 2. En wie stond er op nummer 1 precies 20 jaar geleden? Op 12 september 2006. Ah, deze Marco Borsato.

Wel op je radio bij Radio 8290 Nelies met Cool and the Gang en Celebration. We gaan richting het nieuws uit, zometeen nog met Wiltura, maar eerst Kylie Minogue. Spin.

0: als Barbara. Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: We zijn op dreef met Radio 2, 80, 90 en Nillies. Enkel de grootste hits uit die drie fantastische decennia. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
8: Elke dag, telk voor 2.
9: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd. Tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en hadden verzorging nodig. De lokale politie is een onderzoek gestart. Voor de rest van het festival is extra security ingeschakeld. De Vlaamse liberale partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei er dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever. Maar hij reikt die regering ook de hand.
10: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer dat ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
9: Anders kampt met interne strubbelingen nadat voormalig partijvoorzitter Egbert Lagaard deze week opstapte als Vlaams fractieleider. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet meer gesteund door de partijtop. Voorzitter De Gucht wil die strubbelingen achter zich laten. In het Zuid-Amerikaanse land Chili zijn bij een zware brand in een rusthuis 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak gisteravond uit en raakte pas vanmorgen geblust. De slachtoffers zijn allemaal bewoners. 10 mensen konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten verbleven er 26 mensen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen gastland Finland. Het staat er 2-1 voor de Finnen. België won de eerste set, maar daarna verloren onze landgenoten 2 sets op een rij. De vierde set loopt op zijn einde en het gaat momenteel gelijk op. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 1-0 voor Westerlo. Eerder vandaag won Beveren met 2-0 van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de 2e overwinning op een rij. En daar was middenvelder Siebe de Waale heel blij mee.
11: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. En dat we gewoon onze goede flow

Relax, dat is het advies van Mika, terwijl hij zelf eigenlijk een bezig bijtje is. Hij doet ook veel televisieshows. Hè? Ik herinner mij nog het Eurovisie Songfestival, maar dat is al een tijdje geleden. Maar hij is ook coach bij talentenjachten zoals The Piano in de UK. Hij doet ook La Voix, dus The Voice in Frankrijk, The Voice en X-Factor in Italië en Spanje doet hij ook. Dus hij zit niet stil. Hier is Pando Ballet.

0: Ramon van het Groene Woud en twee meisjes. Ik had het daarnet over Mika die niet stil zit, maar Ramon zit ook niet stil. Volgende week treedt hij op in Scherpenheuvel, Zichem, daarna in Wetteren. Dan is er ook nog zijn gewone tournee, zijn archivarisch 75 jaar Ramon Tour. Komt ook overal in de culturele centra. En dit is filmmuziek, hè? Eric Carmen, Hungry Eyes uit Dirty Dancing.
1: Radio 2, 80, 90 en Nellies.

De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

Zalig, hè? De stem van Michael Bublé. Dat is iemand die mag zeker komen meezingen op de Rat Pack Best of in Concert. Dat is het kerstconcert van onze collega's van Radio BNE. Helmut Lotti komt, Lies, Yannick Bovy, ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Niet te missen, het wordt de max. Bestel je kaartjes nu het nog kan, voor het uitverkocht is. En dat doe je via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dat is op zondag 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen. Verwacht je aan kroners en kerstklassiekers. Een heel chic concert. Het is voor de laatste keer, zorg dat je het niet mist. Hier is Toto en Africa.

0: Kijk, hier word ik goed gezind van Janet Jackson, Together Again. Radio
1: 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu een bijzondere song dat eigenlijk eerst als een slow was bedoeld, maar ze hebben het uptempo opgenomen. Frank Boeien komt eraan.

Frank Boeien en Zwart-Wit. Tom Jones is 86 en op dit moment is hij aan het 14e seizoen van The Voice UK bezig, dus op de Britse televisie. Hij is daar jurylid. Maar Tom Jones is boos omdat hij er het volgende seizoen niet bij is en de opnames voor het 15e seizoen zijn al gestart. Dat wordt dan volgend jaar uitgezonden. ITV zegt voor hem alleen nog een kleinere rol in The Voice te zien. Ze willen het programma vernieuwen en ja, in een vernieuwde jury is er geen plaats meer voor Tom Jones. En Tom zegt zelf, ja, het is nooit een goed moment om een 86-jarige te ontslaan die goed is in zijn werk. Kijk, hier was hij ook goed in. Kiss.

0: zit geen sleet op, hè. Ultimate Chaos en Casanova. Ik heb nog een leuk weetje. Het is net niet gelukt, maar bijna kregen Luc de Vos of Eddie Wally een brug naar zich genoemd. Het gaat over de nieuwe brug over de ringvaart in Gent. Bij Wommelgem is dat. En de inwoners van Gent en Evergem, die konden dan zelf suggesties doen voor een naam. Meer dan 900 mensen hebben dat ook gedaan, maar dus geen Luc de Vosbrug. Het wordt de Piramidebrug, omdat ze eruit ziet als een piramide. Ja.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Nu, er is nog hoop, want het is wel de bedoeling dat er nieuwe fietspaden en bruggen vernoemd worden naar iconische liedjes van Luc de Vos of van Eddie Wally. Dus wie weet komt er toch nog een Mia-wegel of een Piranha-straat. Ah, zou mooi zijn.

staan. Bart Peters, oh, wat heeft hij een slecht karakter wanneer hij zou bedrogen worden. Of wanneer het uitgeraakt met zijn lief. Allemaal door jou. Krijg je een berichtje van Mieke Verhulst uit Hasselt en die stuurt: ik moet gaan vliegen en ik heb vliegangst. Vandaar Incognito. Don't you worry about the thing. Liefst van Mieke Verhulst uit Hasselt. Swingend nummer, als dat je op je gemak kan stellen. Het is ook lang geleden dat we dit hoorden. Bij Radio 82.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En 1 vraag. Is gelukt? Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
8: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
9: 8 uur, goedavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
10: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
9: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gens nachtburgemeester Edmond Kokuit.
11: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine cafés. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in de tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
9: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun 2e groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende 5-setter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn 3e groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaar aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilveren medaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op 1 na beste in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
12: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk, als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon supergoed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste. Dus voilà, ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook supermooi is.
9: Plasgaard werd eerder al 2 keer wereldkampioen en ze pakte ook al 2 keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
14: Het is iets over 8.
15: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
14: Er is van die muziek die nooit tegensteekt, die altijd die leuke zomerse vibe heeft, zoals deze van Bob.

Bob Marley en Could You Be Loved. Het is een bijzondere dag. Het is de Nationale Cafédag. Misschien ben jij wel op tournee of op kroegentocht of op cafébezoek. Dat is dan goed. Dan zal kroegtijger Ben Molding heel blij zijn, want het is zijn initiatief samen met de kroegtijgers. Hij is op pad met de provinciale ambassadeurs en ze komen al van Limburg en momenteel zitten ze nu in Café Edmond in Gent. Dan moeten ze nog door naar Kortrijk, naar Brugge en naar Oostende. En de bedoeling is dat ze 11 steden gaan doen. Ze kunnen maar een half uurtje per stad blijven, maar 11 steden vandaag gaan ze aandoen met een bezoekje. Fijn initiatief. Allee, cheers. Hier zijn de Cooks. She moves in her own way.

0: Kreuners en Leila krijgen een berichtje via Radio 2 op VRT Max. En Michel de Tailleur stuurt uit Antwerpen graag Scatman John. Dirk, wel kijk, hier is hem.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, 80, 90 en Nilies.
1: VRT Radio 2.
2: Dirk Gijs.
0: Je mocht meezingen, Michel.
3: I'm a

Vanessa Paradis en Be My Baby. Dat had ze niet te hard moeten zeggen, want het werd ook de baby van de producer. En dat was Lenny Kravitz, want Lenny heeft al die nummers geschreven, geproduced en gemixt. En ja, de vonk is gewoon overgeslagen in de studio. Dus Vanessa Paradis en Lenny Kravitz werden een koppel. En hier zijn Sniffing the Tears met Driver's Seat. En dan hoor ik je denken, oeh, dat is toch van de jaren 70. Ja, maar het werd ook in 91 heruitgebracht. En een hit.

Sniff and the Tears and Driver's Seat. En precies 35 jaar geleden, op 12 september 1991, stond deze op nummer 3 in de Radio 2 Top 30. Op nummer 2 stonden deze Dinky Toys.

Ja, het is 35 jaar geleden. Dat is een eind terug. 12 september 1991. Op 2 dus in de Radio 2 Top 30 Dinky Toys. En dit was 1. 1 bleef 1. Bryan Adams.

Destiny's Child en Independent Women Part 1. We gaan mijn gast terugnemen. We doen dat met een band die eigenlijk eerst cover speelde, maar dan ontdekte dat ze zelf ook heel goed nummers kunnen maken. Vooral in ballads waren ze sterk. Ik heb het over Volumia en hier zijn ze met Afscheid.

Ja, en David Bowie lag het met zijn China Girl heel gezellig te maken. Helemaal naakt in de branding aan het strand. Het is ook een beetje een strandverhaal. Het is een verzoekplaat van Janita Vrielink uit Deerlijk. Ze stuurt: hoi Dirk, graag het liedje Oya Lele van K3, omdat het een superleuk liedje is. En ik in 2003 net 1 jaar oud was. Ik vind het echt een vibe om daarop te dansen en te genieten terug van deze zomerse single.

de Cardigans uit Zweden. Maar ze braken pas echt door toen ene Baz Luhrmann het gebruikte op de soundtrack van zijn film Romeo and Juliet. Met bekende acteurs als daar zijn Leonardo DiCaprio en Claire Danes. Ja, en dan was het kop te klein natuurlijk. Hè. Heerlijk nummer. Dit ken je ook nog wel, hè. Tracy Chapman, Fast Car, weg van dit.

Robbie Williams en Trippin. Van Trippin gesproken, de zoon van Cher die je nu hoort, die tripte iets te veel en die heeft een verslavingsprobleem. Nu, er is een probleem voor de bewindvoering, want die zoon is ook getrouwd, Eliza, en zijn vrouw wil die bewindvoering, maar Cher wil die bewindvoering ook. En dat gaan ze nu uitvechten voor de rechter. Het is allemaal niet proper. Dus wat ze nodig hebben, is wat meer liefde en begrip. Love and understanding.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op een airshow in Hechtel-Exer in Limburg is vanavond brand uitgebroken. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen heeft vuur gevat door vuurwerk. Organisator Juri Mombers legt uit wat er is gebeurd.
4: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen. Dat is weg van het publiek en de brandweer is momenteel bezig om in die zone de brand onder controle proberen te krijgen.
3: Het evenement is stilgelegd. Het is nog onduidelijk of het morgen kan hervatten. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn. Het vuur is intussen wel onder controle. Rond deze tijd maakte Canadese superster Céline Dion haar langverwachte comeback in Parijs met een reeks van 26 concerten. Dion moest enkele jaren geleden haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. De fans in Parijs komen van overal en ze kunnen niet wachten om Dion opnieuw te zien optreden. Het is misschien onze enige kans, zeggen ze.
5: Un rêve. Pleurer.
6: Voir Céline. Voir Céline chanter.
5: Ah, oui, peut-être une dernière chance qu'on ait de la voir. Donc,
6: Mijn dochter is vernoemd naar haar. Ik ben super fan. Helemaal vanuit Groningen zijn we naar Parijs.
7: We all came from New York. As soon as we heard she was performing, we said we will go there.
8: She wouldn't do it unless she knows that she could do it. She's ready.
9: Je cherche ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, notre danse des heures.
3: De fans hebben er dus vertrouwen in dat Dion het zal aankunnen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren van gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren de Red Dragons de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag volgt de derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaard. Voor Westerlo is het de tweede zegen op een rij. Ook Westerlo-verdediger Amando Lapage kon scoren.
10: Heel blij. Ik denk als verdediger dat je niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een hele sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
3: Westerlo springt zo naar de 13e plaats in het klassement met 7 punten. Standaard staat 6e met 11 punten. En er zijn nog 2 wedstrijden aan de gang. Na ongeveer een kwartier voetballen in Union tegen Lommel staat het 2-0 voor Union. In OHA Leuven tegen Cercle Brugge staat het nog 0-0. Vanavond en vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. En die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2, 80, 90 en Millies.
11: Ah, ik heb nog een trotse U2.
12: Dirk Gijs.

U2 en Pride in the Name of Love. Dat blijft een ongelooflijke klassieker. Hè? Heb jij Radio 2 al ontdekt op VRT Max? Dan moet je ons gewoon volgen. En vanaf dan kan je berichtjes sturen in de chatfunctie. Dat heeft ook Marnik Houthoofd uit Oostende gedaan. Goedenavond, Dirk schrijft. Is het niet mogelijk om eens My Tie te draaien met History? Of Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy? Alvast bedankt, Marnik uit Oostende. We gaan dat doen. Het is My Tie geworden.

0: Frankie Goes to Hollywood.
1: Ja, en het is te laat. Hij is gekomen. Ja, het was een schandaalplaat, hè. BBC wou hem niet draaien. En dat was het hek van de dam, hè. Alle gasten kochten dat en het werd een grote hit. Hier is Wim Soutar. Het is zo wonderlijk.

Radio 8290, Nelly's met Matthew Wilder en Break My Stride. Krijg je een berichtje van Lydia Wouters uit Berchem. Die stuurt ook: ik heb Radio 2 gevonden bij VRT Max. Zonder kunnen we niet, hè? Zeker niet nu we vanuit de Ardèche op vakantie zijn en ik hier nog heerlijk buiten zitten met goede muziek. Groetjes aan het thuisfront. Dat is aangekomen. Dankjewel, Lydia. Hier is Soul Sister.

Ja, dat is zo'n nummer om mee te brullen in de kroeg. Het is trouwens Nationale Cafédag. Dat is eigenlijk nog goed gevonden. We gaan de tempo een beetje opvoeren hier bij Radio 8290 Nillies. The Skaterboy. Waar niemand moest van hebben. Tot hem dan groot wordt op MTV. Avril Lavigne.

0: Crowded House, Take the Weather With You. We mogen niet klagen van het weer. Het wordt mooi voor Open Monumentendag en voor Dag van de Landbouw. Ik ga trouwens morgen heel vroeg, 7:45, al eens kijken naar de ochtenddrukte bij de Dezelhoeve Fabi in Rumbeke bij Roeselare. Dat is een bijzonder landbouwbedrijf, want ze doen daar praktijkopleidingen en ze hebben er heel veel dieren, dus ik ben benieuwd.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

De jaren 80, ze waren prachtig. When the going gets tough, the tough get going. Het kwam uit de soundtrack van de film The Duel of the Nile. En die videoclip was ook grappig, want de acteurs Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito uit de film, die deden alsof ze achtergrondzangers waren in de clip en die speelden ook de instrumenten, de blazers in de clip. Dus dat was gewoon grappig. En daardoor werd het veel gedraaid op MTV. Heel slim. En hier is Genesis. Ze steken de draak met die typische tv-predikanten die geld af.

Jean Wyclef van de Fugees met Shakira, die weer helemaal terug is met twee hits deze zomer, inclusief die voetbalhit. Krijg je een berichtje uit Meisse. Melissa wil heel graag deze Cressip I Would Stay. Met veel plezier. This is

Quasip en I Would Stay voor Melissa uit Meissen. Het zit erop, hè, Radio 2890 en Elise. We gaan toch nog even zo het tempo optrekken. Met deze Pia Zadora en Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week, hè.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel, Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, had vuur gevat door vuurwerk, zegt organisator Juri Mombers.
1: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen.
0: De vliegshow werd stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is wel onder controle. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen gisteravond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Frankrijk, in de hoofdstad Parijs, maakte Canadese superster Céline Dion vanavond haar langverwachte comeback. Ze geeft er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze helemaal terug. En dat is goed te merken in de straten van Parijs, vertelt collega Gianni Palink die daar is.
2: Het metrostation hier vlakbij is tijdelijk herdoopt tot de metrostation Céline. Je hebt die taferelen aan haar hotel. Ja, ze wordt hier op handen gedragen. Haar naam wordt gescandeerd. Haar liedjes worden gezongen. Het is inderdaad Céline Dion gekte hier. Fans hebben hier soms, en ze zijn met vele duizenden de fans. Ja, sommigen hebben honderden euro's neergeteld voor tickets. En ze komen van overal in de wereld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur May El Touki heeft de Gouden Leeuw gekregen op het Filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstbode die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Een rol voor de Deense actrice Mathilde Arcel, die daarvoor ook de prijs voor beste actrice kreeg. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaanse acteur John Malkovich voor zijn rol van cynische CIA-agent in Wild Horse 9. In het voetbal worden op dit moment 2 wedstrijden gespeeld. Ruim een half uur voor afluiten staat Union 2-0 voor tegen Lommel. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Cercle Brugge staat het 1-0 voor OHL. En eerder vanavond heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Een van de doelpunten voor Westerlo was van verdediger Amando Lapage.
3: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een heel sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
0: Op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld, Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale dankzij hun zege tegen Zwitserland eerder vandaag. Die kwartfinale is morgen tegen wereldkampioen Letland. En de Belgische hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK verloren van gastland Finland. Maandag volgt alweer de derde groepswedstrijd tegen Estland. Is dat. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. Minima tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. Die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Mix.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 11 uur, goedenavond. 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Joeri Moppers.
1: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd en wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulk een evenement te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals we die gevoerd hebben.
0: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk. Bij 2-1 had ze al een breakkans kunnen wegwerken, Sabalenka. Dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazakse. Die hield ze overeind en dan dus daarnet bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
0: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn. Mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op

0: is middernacht. Goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Voor de tweede avond op een reis is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren en vandaag werd die ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Canadese superster Céline Dion heeft vanavond haar langverwachte comeback gemaakt in Parijs. Ze gaf er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze dus helemaal terug. Ook collega Gianni Palink is in Parijs. Hij vertelt wat hij opvangt over het concert.
1: Maar om te beginnen is haar optreden met 3 kwartier vertraging begonnen. Het is niet duidelijk waardoor. Nu voor alle duidelijkheid, wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren en ook bijna alle Franse kranten hadden een liveblog. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. Tranen na haar eerste liedje.
0: In New York wordt de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel, het is zoals verwacht een bijzonder spannende finale. We gaan zo meteen beginnen aan de derde en beslissende set. De eerste ging met 6-4 naar Rybakina. Daarom was de Kazakse ook duidelijk te sterk. Dominant op de eigen service en met zeer agressieve returns bracht ze Sabalenka voortdurend een tijdsnood. In set 2 lange tijd gelijk opgaand, maar op het einde met iets meer variatie kroop Sabalenka toch onder de huid van Sabalenka. Bij 5-6 kreeg ze dan een derde keer een setpunt en dat was het goede. Ze ging door die service van Rybakina goed voor 7-5. Setwins. En zo krijgen we, net als in Australië, een derde en beslissende set tussen Sabalenka en Rybakina. Sabalenka kan voor de derde keer winnen in New York. Rybakina kan haar eerste titel pakken.
0: Dankjewel, Glenn. In het voetbal heeft Union thuis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union, dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Zeneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. En op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale, die is morgen tegen wereldkampioen Letland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. En die kunnen ook intens zijn, mogelijk met onweer. De maxima die gaan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Vandaag werd die drone ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen daar. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal rechtse partij doet het erg goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. En dan zijn we bij het tennis. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag krijg je van Glenn Martens.
3: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka het hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
2: En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met die prestatie.
4: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
2: Union springt zo voorlopig over aan Gent naar de leiding in het klassement. Maar Gent speelt straks nog tegen Genk. En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden ook nog 1-1 gelijk gisteravond. Het is vannacht bewolkt, vooral in het noorden nog kans op wat regen en minimaal rond 18 graden. Overdag zal het bewolkt zijn met ook regen en fikse buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur, een heel goede nacht, Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10 uur gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats van hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht moeten nablussen. 2 straten in de buurt zijn afgesloten voor verkeer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld, misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt opgestart. Irina Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag is van Glenn Martens.
4: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de 4e ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka dat hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar 2e wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
3: En in het voetbal heeft Union gisteravond in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert van Union was, uiteraard zou ik bijna zeggen, bijzonder tevreden.
5: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de kelen grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis, ben je tevreden, man.
3: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Gent moet op verplaatsing spelen straks tegen Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt in het noorden, kans op regen en minimaal rond 18 graden. En overdag wordt het bewolkt met regen en ook fikse buien. Mogelijk zelfs onweer ook, maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.